0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
2: Let's do it. Hey,

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws.
2: Er is vanochtend ruimte voor de zon. Er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En tot zover het nieuws. Er is vanochtend ruimte voor de zon, er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En tot zover het nieuws. Er is vanochtend ruimte voor de zon, er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon. Er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat de 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En tot zover het nieuws. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord?

laatst nog eens gedaan, even in de trein gestapt. Ik moet zeggen, dat was toch weer even wennen hoor. Nee, ik ben toch meer van in de auto zitten, je eigen vertrouwde omgeving. Liever in de file dan bij elkaar gepakt in zo'n burgerrups. Hè? Ja, dat is het woord voor trein dat studenten gebruiken. Nee hoor, niks mis met de trein, want dat brengt je ook van A naar B. Alleen op sommige plekken ja, is de dienstregeling dan niet zo goed dat je er ook daadwerkelijk overal kunt komen. Dus ja, dan pak ik toch die auto weer. Ach ja, het zijn de luxe problemen waar je mee te maken hebt. Hey, goedemorgen, goed dat je er weer bij bent. 16 mei op de kalender. Welkom bij een nieuwe Iedereen Vroeg Op meets Weekend Werner. Het ochtendprogramma op de zaterdag van DNO. Met zometeen Noah Kahan, The Great Divide. Ik heb een heerlijke klassieker van The Birds voor je. En dit is ook prachtig. Son Milieu, The Mustard Seed.

Drenthe, Noord-Overijssel, Goedemorgen, DNO, Noah Kahan hoor je en The Great Divide. Zometeen de streekagenda met Tony Mulder. Hij vertelt je wat er in de regio te beleven is na de Birds. All I really want to do.

Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Kunstliefhebbers, opgelet! Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD.

0: Dag.
1: Ja, de meeste regen is inmiddels wel geweest. Die is de afgelopen week gevallen. Van het weekend wordt het weer ietsjes beter. Vandaag 15 graden. En morgen kan het zelfs 17 graden worden. Dus een semi-mooie dag, zou ik zeggen, qua weer. Maar misschien heb jij wel een hele mooie dag op de planning staan. Of ga je bijvoorbeeld trouwen? Of ben je jarig? Ja, dan is het gewoon jouw dag. En een prachtige dag, zou ik zelfs zeggen. Niet eens een mooie dag. En zometeen Madonna Music ga ik voor je draaien. Eerst Afrojack en Aloe Black hier op DNO. Dit is In My World.

Kwam dit niet uit de film Austin Powers? Ja, dat is van die films die ik echt nooit heb bekeken. Vond ik iets te flauw, maar de soundtrack was wel goed. Music, Madonna, ook Afrojack en Aloe Black hoorde je hier op DNO met In My World. Zometeen het laatste nieuws uit de wereld. De headlines zijn onderweg. Eerst een hele mooie van Alanis Morissette. Dit is Head Over Feet.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. Twee middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En tot zover het nieuws. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
9: Flex Estate. Own your deal.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd.
0: Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Let's do it.
15: Wij

1997. Ik zat op de middelbare school, het zal de brugklas geweest zijn. Ja, ik was toen 12 jaar oud. En dan heb je zo'n schoolfeestje. Je kent het wellicht nog wel. Misschien ga je herinneringen daar nu ook ineens naar terug. En dan is daar dat eerste schuifelmoment. Nou, dit was het liedje uit 1997 waar volop werd geschuifeld. No Doubt hoorde je op DNO en Don't Speak. Hey, goedemorgen, tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de beste muziek hoort. Mijn naam is Werner Steenbergen en mocht ik je ergens mee kunnen helpen, is er iets waar je heel vrolijk van zou worden hier vandaag op DNO, muzikaal gezien, laat het me dan vooral even weten. Dat kan door mij een berichtje te sturen via Instagram. Ja, dat is meest makkelijk, hè. @WernerSteenbergen. Muziek van Piet Veerman komt eraan. Ik zal alleen een Gomez-schak voor je draaien naar Somber Homebreaker.

bekendst is natuurlijk Sailing Home van Piet Veerman. Maar ook deze is wel eens even leuk om te draaien, toch? Zeker op je zaterdagochtend. Arms of Mary, dit is DNO. Cloud onderweg, Savage Garden ga je ook horen. En dit zijn Selena Gomez en Marshmello met Wolves op DNO.

Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

heel slecht idee met mij Frans praten. Maar dat terzijde. Cloud hoorde je. Parlez Français. En hij deed vorig jaar mee op het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Dat werd gewonnen door Oostenrijk. En daar is dan ook vanavond de finale, hè, in Wenen. Gaat dat zien, gaat dat zien. Of vooral niet, hè, wat je wil.

oud liedje al. Je zou hem kunnen kennen in de versie van de Dubliners. Natuurlijk heeft ook Metallica er een wat steviger van gemaakt. En dit was Tin Lizzy op DNO. Whiskey in the Jar. En Savage Garden ook op je radio. Truly, Madly, Deeply. Onderweg naar het laatste nieuws uit de wereld. Eerst Lucas en Steve. Do it all again.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. In Apeldoorn heeft de politie ingegrepen bij protesten tegen geplande noodopvang voor asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen, en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen.

Duran Duran, Save a Prayer. Dit is DNO met later nog smaakmakers tussen 12 en 2. De ditjes en ratjes uit de regio. En DNO Sport natuurlijk na 2 uur. En nu Latricia McNeil, Ain't That Just The Way.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En tot zover het nieuws. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Die uit de 90's, waar ook al regelmatig een remake van is gemaakt. Baywatch, ja, en dan hoorde je de tune van Baywatch, maar dan even in de sample blender gegooid. En dat was dan weer Sunblock. En Sunblock is dan weer goed om op je huid te doen als je in de zon gaat zitten. Ja, I'll be ready for the sun. Oké, nou, dit was wel heel erg cryptisch. En wellicht was dit zo'n track die je eigenlijk nog nooit had gehoord. Maar dat is het leuke van DNO, daar hoor je ook wel eens wat verrassingen voorbij komen. Hey, goedemorgen, Werner hier met de lekkerste muziek en de meest verrassende dus tot aan 12 uur. Op zaterdag 16 mei. Ja, het lekker lange hemelvaartsweekend. Wellicht heb je al twee vrije dagen gehad. En ja, het weekend is nog steeds gaande. Hoe fijn is dat, hè? Ik vind het altijd wel een beetje een ingewikkelde dag, dat hemelvaartsdag. Want je bent net lekker bezig met je week en ineens heb je een soort van zondag. Maar ja, hè, doe maar het beste wat je ervan van kunt maken. En gewoon genieten van de vrije tijd.

Max. Wastelands. Ja, misschien wel de beste band van dit moment in Nederland. Hè? Hoewel, vergeet Zoen Milieu niet. Die komen er zometeen ook nog voor je aan. En dit is misschien volgens sommigen wel de beste band aller tijden. De Beatles.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

Eduard, ken je deze nog zeg? Wat leuk. Ik wil jou op je zaterdagochtend. Dit is DNO met later nog tussen 12 en 2. Smaakmakers, de ditjes, de datjes en de weetjes uit de streek. Die ja, weer vooruit helpen op zo'n zaterdag als deze. Het wellicht ook nog wat tussen voor in je agenda. Over de agenda gesproken. De streekagenda met Tony Mulder komt er ook voor je aan. Het laatste nieuws uit de wereld. Ik heb Madonna voor je met een classic. En nu Son.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een grote brand in de loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Renien Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. De Taiwanese vice-minister Chen Ming-xi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD.

ging de Drentse DJ Don Diablo hier achter schuil. Divided. Je hoorde Easy Lover hier op DNO met nu Sabrina Carpenter.

0: U nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie en vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer, de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

Het was de tijd dat de Spice Girls hit na hit wisten te scoren. En Bryan Adams dacht, weet je wat, als ik nou eens een leuk duetje op wil nemen. En als niet in de slaapkamer, dan doe ik dat misschien wel met één van die Spice Girls. En dat werd Melanie C. Oftewel Sporty Spice, When You're Gone uit eind jaren 90. Hier op DNO, goedemorgen. Het is 11 uur geweest. Je luistert naar de beste muziekmix die je maar kunt wensen op de lokale radio. Ja, ja, ja, dus zonder opscheppen. Dat is gewoon zo met verrassingen. Ook hits van dit moment. Nou, over verrassingen gesproken. Ik ga er zo meteen eentje draaien van de band zonder naam. Dat werd uiteindelijk BZN, ja. The Banjo Man. Naar Alok en Khalid, Dive Into Me.

joh. Even een beetje palingpop op je zaterdagochtend. The Banjo Man.

0: Dit is DNO.
1: Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop, een hardloopevenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden, dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer, met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

mooie Nederlandstalige liedjes, daar ben ik niet vies van. En dit was er zeker zo eentje, toch? Frans Halsema en zondagmiddag buiten Veldert op DNO Drenthe, Noord-Overijssel. Goedemorgen, straks is het weer tijd voor smaakmakers, de ditjes, de datjes en de weetjes uit de regio die je niet had willen missen. Tussen 12 en 2 op zaterdagmiddag en daarna is het natuurlijk weer tijd voor de sport. Wat gebeurt er op de regionale voetbalvelden? Is er ook kampioenskoorts of juist degradatiestress? Alles komt voorbij. En dat is vanmiddag tussen 2 en 5. Ja, dat is wanneer de sport op het programma staat hier. Elke week weer. Zometeen Jamiroquai, dit zijn de Freemasons. En Amanda Wilson. I got love on my mind.

stiekem ook heel veel mooie liedjes gemaakt. Deze Jamiroquai, Virtual Insanity, hier op je zaterdagochtend. Dit is DNO. Met de Crack-In Band, Kygo komt er ook voor je aan. Wordt nu al voor gejuicht. Maar eerst David Guetta en Sia. Dit is DNO. En jullie zijn ook.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 en 17 raakten gewond. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

in bent. Jeopardy hier op DNO richting 12 uur. En dat gaan richting smaakmakers met ritjes, datjes, de weetjes en alles uit de regio wat je niet had willen missen. En DNO Sport natuurlijk daarna. En mocht je nu alvast een beetje willen weten wat er gebeurt. Mee willen kijken in de studio vanaf 12 uur. Ja, dat kan bij mij niet. Ik ben erg gesteld op mijn privacy. Dus de studiocamera staat uit. Maar vanaf 12 uur staat hij weer aan. Kijk dan nu alvast via StreekTV. Daar kun je live meegluren. Of via wijzendno.nl. Wijzendno.nl. Als een live uitgezonden wordt vanuit de studio in Zuidwolde, dan kun je dat daar allemaal beleven. Ja, een beetje radio kijken, hartstikke leuk. Queen, You Don't Fool Me, naar Kygo. Stop.

0: Dit is DNO.
1: Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

gaat er niet om dat je een Nederlander inhaalt op de snelweg. Dat past the Dutchie. Nee, het gaat over het doorgeven van een lekkere joint. Ja. Musical Youth hoorde je op DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft twee eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. Drie jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen twee bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En tot zover het nieuws.
2: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Heb jij al gehoord?

0: beperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Dit is Smaakmakers, met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Jeanette Compagne.
1: Welkom luisteraars en kijkers. Welkom bij Smaakmakers. Het is vandaag 16 mei en ik heb weer een programma volgekregen. Om te beginnen zit Alice Timmer al naast mij in de studio. Zij gaat straks wat meer vertellen over haar werk als tekentherapeut. En ja, daar gaan we straks wat meer over te horen krijgen. Daarnaast krijg ik een telefonisch interview met Bert van der Sluis. Hij is onze collega van de sport. En hij gaat straks na tweeën ook weer een verslag doen van de voetbalwedstrijd Staphorst tegen Rijssen. Maar hij is onderweg lopend van Staphorst naar Rijssen om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. En we gaan straks eens informeren hoe het daarmee staat. Vervolgens krijg ik Frans van het Zand en Chantal Kramer in de studio die wat vertellen over het Oldtimer Festival in Balkbrug. Naar Enen komt Kimberly van Keulen. Zij is van de theatergroep Mik uit Hogeveen. En het is meer dan gewoon theater, maar daar horen we straks meer over. En tot slot krijg ik in de studio Yvonne Tappel. Zij werkt voor de gemeente Staphorst. En zij gaat ons meer vertellen over hoe je een lintje aanvraagt. Dit alles met aan de knoppen Frank Volkers. En Frank, ik wil graag het eerste nummer eventjes horen. En dat is van Isa Zwart, Mama C.

0: bij mij in de studio zit Alice Timmer. Welkom, Alice.
1: Dank je wel.
0: Ik ben jou tegengekomen als tekendocent. En toen kwamen we aan de praat. En toen bleek dat jij veel meer deed dan alleen tekenen. Wie is Alice Timmer?
1: Nou, eigenlijk, mijn werk bestaat uit ambulant begeleiden van mensen met of met een beperking of met een GGZ-achtergrond. Dus daar kom ik dan thuis. Daarnaast doe ik tekentherapie. Dat is eigenlijk ook voor jong en oud. Want daar kun je heel veel dingen uithalen, maar ook dingen oplossen. Daarnaast ben ik ook nog mandala. Tekenaar. Dus mensen die komen bij mij, maar dan gaan ze niet alleen klakkeloos het inkleuren, maar ook echt ontwerpen.
0: Oké. Inderdaad, ik ben op jouw site gaan kijken en dan zie ik creatief tekentherapeut, docent tekenen en schilderen, beeldend coach en EMDR-therapeut. Dat zijn nogal wat verschillende dingen.
1: Ja.
0: Een tekendocent, daar heb ik wel een beeld bij, en schilderen.
1: Ja.
0: En dat zag ik jou ook inderdaad doen toen ik jou ontmoette. Maar creatief tekentherapeut, wat moet ik daarbij voorstellen?
1: Nou, het gaat er eigenlijk om van, mensen komen naar je toe. En dan is het vaak al zo van, ze komen met een probleem. Het is niet de bedoeling dat ze direct het hele probleem aan mij voorleggen. Dan gaan we gewoon eigenlijk een beetje starten. Zo van, wat is er aan de hand? Nou, en dan ga ik naar aanleiding van dat verhaal, ga ik dus een opdracht bedenken die ze kunnen tekenen. Kijk, en je hoeft niet echt te kunnen tekenen, hè? Want daar zijn mensen heel bang voor van, ik kan niet tekenen. Nee, maar je haalt er altijd wat uit. Zelfs een kind kan een krastekening doen, bij wijze van.
0: Ja.
1: Dus daar kun je alweer wat uithalen. Dus, maar dan ga je eigenlijk op zoek. En dan is de tekening als het ware een plattegrond. En vanuit daar ga je dus vragen stellen. En dan ga je kijken van, hoe voelde dat? Zijn er dingen die je opvallen? Zulke vragen stel je dan. Want het is eigenlijk ook wel een beetje holistisch. Wat je gevoel je aangeeft.
0: Precies. En goed, dan heeft iemand, jij hebt een opdracht gegeven voor een tekening. Geef je dan een concrete opdracht? Of mag het iets fictiefs zijn?
1: Ja, dat mag zeker, ja.
0: Maar je geeft wel een concrete opdracht van teken?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb wel eens bij een gezin gezeten. En nou, ga jezelf eens als, wat voor dier zou je willen zijn? En probeer dat dier te tekenen. Dus kijk, en daar heb je, en de symboliek van een dier is al zo mooi.
0: Ja.
1: En dan als je dat bij elkaar legt. Nou ja, ik heb het ook wel eens gehad dat mensen, die hadden eigenlijk relatieproblemen. Maar dan ga je niet denken van, wat zegt die en wat zegt die? Nee, dan ga je ze laten tekenen. Kijk, en dan kun je via zo'n tekening, is het gewoon wat milder. En dan kun je dus dingen eruit halen. Zo van, soms vergeet je dingen. Zo van, stel je voor dat je de oren vergeet. Maar kun je dus er wel luisteren? Dan is dat eigenlijk het probleem. Zo van, luister je wel naar elkaar.
0: Ja, dat is vaak in therapie natuurlijk het grootste probleem, luisteren,
1: denk
0: ik.
1: Maar het is niet bewust dat mensen dingen vergeten. Soms vergeten ze de mond, bijvoorbeeld. Of ze hebben de handen in de zakken. Dan is het gevoel is weg. Dus,
0: uit die tekeningen haal jij dus al heel veel.
1: Ja.
0: Maar jij komt dus bij de mensen, of ze komen bij jou?
1: Ze
0: komen bij jou.
1: Ja.
0: Je hebt een therapie aan huis of zo?
1: Ik heb een atelier.
0: Een atelier, en daar kunnen de mensen komen als ze problemen hebben.
1: Ja.
0: En hoe worden ze dan gestuurd? Komt dat vanuit, kennen ze jou of hoe gaat dat?
1: Nou, het is vaak wel dat ze mij kennen. Ik doe het ook wel. Ik doe het nu wat minder. Omdat ik gewoon, mijn andere werk is eigenlijk al zoveel. En dat ik het wat minder bij mij op het atelier doe. Maar zijn er mensen die dat echt willen, dan kunnen ze me altijd bellen. En dan maak ik een plekje voor ze vrij.
0: En wat bedoel je met het andere werk?
1: Dat ik ambulant begeleidster ben. En dat schilderen en de mandala's.
0: Ja, precies. Ambulant begeleider natuurlijk. En dan in dat ambulant begeleiden, dan zul jij mensen tegenkomen die je dan uitnodigt voor je therapie?
1: Nou, dat mag dus niet van mijn baas, hè?
0: Dat is een verstrengeling van belangen.
1: Ik geef wel, als mensen heel erg druk in hun hoofd zijn, geef ik wel eens opdrachtjes zo van, goh, dan kun je dat en dat gaan doen. Hè, van, dat is dat neurographic, dat is dan lijnen zetten. En dan al die hoekjes moet je dan, maak je eigenlijk boogjes van. Dus dat je dus dat zijn hele leuke opdrachten en er komt van alles uit. En die kun je later inkleuren of zwalken, zoals wij dat zeggen. Dat heb je gewoon papier. En dan ga je eigenlijk met een potlood alles bij langs. Zo van, goh, het hele vel maak je dan vol. En dan ga je het inkleuren. En soms zie je er ook iets in.
0: Ik ben wel eens aan het doedelen. Heeft dat ook iets? Haal je daar ook dingen uit?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig. Ik zou je eigenlijk eens mijn doedeltjes moeten laten zien wat je daar dan uit zult halen.
1: Ja.
0: Maar dus van, en hoe ben je hier zo in terecht gekomen? Je was dus ambulant begeleider.
1: Ja.
0: En hoe ben je dan in het tekenen terecht gekomen?
1: Oh, dat is al heel lang, want ik ben, dat was in Zutphen. En bij de Colam, daar heb ik dus...
0: Wat is dat?
1: Zo heet het daar, van Lisa Boslab was dat. En die gaf dat. Die heeft het eigenlijk ook ontdekt. Dat je heel veel met tekenen kunt en wat je er allemaal uit kunt halen. Dus het was ook een vierjarige opleiding.
0: Zo?
1: En elk weekend zat ik daar. En
0: naast je werk?
1: Naast mijn werk.
0: Oké. Okay. Ja. En je was gewoon geïnteresseerd in de mens en wat hij aan tekeningen...
1: Ja,
0: om daar wat uit te halen.
1: Ja.
0: Dus toen ben je, was dus ambulant begeleider en toen ben je dus die opleiding daarnaast gaan doen.
1: Ja.
0: En je bent waarschijnlijk van huis uit al wel erg creatief zelf met tekenen.
1: Ja, ik heb altijd al getekend, ja.
0: Dat kan ik me dan voorstellen dat dat de basis is waaruit jij dus dingen haalt.
1: Ja, precies. En ook wel dat mensen met een niet aangeboren hersenletsel heb ik ook mee gewerkt. En ja, de ene die vond het schilderen leuk, maar beeldhouwen ook, daarom zeg ik ook het creatieve. Vind ik eigenlijk, het is eigenlijk heel breed.
0: Beeldhouden, is dat ook iets waar jij ook op toelegt?
1: Toen kon ik dat met die meneer kon ik dat heel goed doen. Want die vond dat weer heel leuk. Dus dan ga ik me daarop toeleggen.
0: Je moet wel veelzijdig zijn op het gebied van kunst, denk ik dan.
1: Want er was weer iemand die vond een poppenhuis een leuk. Nou ja, en dat was niet zo'n kleintje. Nee, dan was een groot poppenhuis. En die ging me helemaal aankleden. Dus zo heb je dus de interesse van de cliënt. Dat staat gewoon voorop.
0: Heel mooi om dit allemaal te horen van jou. Ik denk dat het even tijd wordt voor een stuk muziek tussendoor. Je hebt zelf gekozen voor Neil Diamond. Hoe kom je daar zo bij?
1: Ja, nou, ik vind het... de stem, ik vind de muziek gewoon geweldig. Maar ik ben heel veelzijdig. Want ik hou ook wel van Alice Cooper. maar ik vond dit... die draai ik wel vaker. Dan word je ook wat rustig van. Ja,
0: nou, dan gaan we mooi eens lekker luisteren naar Sweet Caroline.

0: In de studio zit Alice Timmer. Zij is tekendocent, maar niet alleen tekendocent. Ze is ook creatief tekentherapeut. We hebben net al heel veel over jou gehoord. Over als mensen een tekening maken, dat jij daar heel veel dingen uithaalt. En daarmee worden de mensen behandeld, zeg maar.
1: Ja.
0: Zijn er bepaalde mensen die jij in het geheugen hebt, waarvan je denkt, god, daar heb ik hele mooie herinneringen aan?
1: Ja, want het is eigenlijk... Ja, ze beginnen eerst zo van... Goh, ja, nou, hè, dus kun je daar wat mee? Maar door middel van het praten en kijken naar de tekening... dan haal je er steeds meer uit. En daardoor volgen er ook meerdere sessies. En ja, je gaat ze in hun kracht zetten weer.
0: In hun kracht zetten, ja, dat is heel mooi. Want ik begrijp van... dat, nou ja, als je dus inderdaad als therapeut werkt... dan kijk je heel erg sterk naar wat er in het verleden gebeurd is.
1: Ja.
0: En je bent ook coach en daarmee zul je ze toch inderdaad in de toekomst ook moeten begeleiden.
1: Precies.
0: Is dat een beetje hoe ik het moet zien?
1: Ja, ja. En therapie is eigenlijk, ja, dat komt eigenlijk uit het verleden. Hè, want daar zit vaak wel wat, wat mensen hebben meegemaakt. En dat beeldend coach is eigenlijk naar de toekomst gericht.
0: Op jouw site zag ik ook iets over rouw en verlies.
1: Ja.
0: Hoe zit dat? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ik heb met kinderen gewerkt daarin. Kijk, rouw en verlies kan van alles zijn. Hè? Het kan een kanariepiet zijn die is overleden of de hond. Maar ook de oma of wat dan ook. Dus ik had verschillende kinderen met verschillende rouwervaringen. En dan ga je dus met hun aan het werk. Zo van, gewoon naar wat... en dan laat je ze ook tekenen, maar ook laat je ze ook voelen. Hè? Dus zo heb je dus allerlei onderwerpen die je dus met elkaar gaat doen. En vooral praten, want dat is voor een kind ook heel belangrijk. Want vaak willen ze niet praten, want ja, stel je voor dat het thuis wordt er niet zoveel gepraat, want dan de een wordt verdrietig en ja, daar zijn ze soms ook angstig voor. Maar juist als je met meerdere aan tafel zit, dan luisteren ze naar elkaar en dan kunnen ze elkaar ook aanvullen.
0: Oh, dat zijn dus ervaringsdeskundigen onderling waarschijnlijk, moet ik het zo zien.
1: Ja.
0: Oké. En je bent dus EMDR-coach. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk ook een gevoel. Hè? Mensen die iets hebben meegemaakt... Nou, die zet je dan bij... Ja, gaan we dus echt zo zitten. En dan probeer ik dus eerst even te luisteren. En dan zeg ik van, goh, nou, het is een soort film. Kun je er een foto van maken? Van dat... Het probleem waar het eigenlijk om draait. Nou, en dan ga je daar met je gevoel heen. En dan ga je dat een cijfer geven. Nou, en dan, je hebt verschillende manieren. Want tegenwoordig doen ze het heel luxe met een lichtbalk. Maar ik vind de ouderwetse manier nog steeds het beste. Dat je gewoon met twee vingers, bij je ogen. En dan moet je de vingers gewoon volgen.
0: Dit begrijp ik even niet. Kun je me daar meer over uitleggen? Met vingers volgen? Dit?
1: Ja, nou, dan ga ik echt zo. En dan probeer je met je ogen mijn vingers te volgen. En dat doet wat in je brein.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, voor de luisteraars. Jij laat even zien dat je met je vingers... de mensen in de televisie kunnen het wel zien. Maar jij laat met je vingers... De ogen moeten jouw vingers volgen.
1: Ja.
0: En dat geeft bij de mensen een bepaald effect.
1: Ja. En hoe vaker je dat doet, hoe meer het beeld vervaagt.
0: Ah, ja, want ik weet niks van EMDR-therapie. Dus vandaar dat ik dit eigenlijk voor mij echt heel iets bijzonders is wat jij nu allemaal zegt. Dus doe je daar, gebeurt dat veel bij mensen, die EMDR?
1: Dan gaat het beeld steeds meer vervagen. En dan ga je eigenlijk een soort sleutel erbij doen van, goh, wat is je sleutel? Stel dat je eventjes die hulp nodig hebt. Nou, dan benoemen ze dat zelf. Zo van, oh nee, als ik dat roep. Of ik doe een bepaalde beweging. Of ik zet zo met duim en vinger op elkaar. Dan weet ik weer eventjes. Oh, dan word ik me even weer herinnerd aan.
0: Ah.
1: Dus, en zo ga je dus verder dat het gevoel bijna op nul weer is. En
0: wat?
1: dan...
0: Wat een interessante therapie is dit allemaal, waar je zo mee bezig bent. Ja. Ja, en je bent dus nog steeds ambulant begeleider, begrijp ik. Dat is je werk.
1: Ja.
0: En inderdaad, ik heb het ook met jou gehad over het Odense Huis. Dat je daar ook actief bent. Wat is het Odense Huis? Kun je dat vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk mensen kunnen daar vrijblijvend heen. Ze hebben daar geen indicatie voor nodig. En ze kunnen dus mensen die een beginnende dementie hebben, maar ook de partners kunnen mee.
0: Oké, okay. En daar kunnen ze dus. Daar geef jij tekenlessen, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb daar in Meppel en in Havelte heb ik daar schilderlessen gegeven. Kijk, en dan kun je ze toch actief maken. Want ja, schilderen, kleur geeft heel veel aan eigenlijk voor mensen. Want het werd laatst ook bevestigd dat dat kleur iets met het brein doet.
0: Zeker weten, dat is iets wat.
1: En kunst. Ja. En muziek natuurlijk ook. Ja. Maar vooral kleur. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen van goh, nou wat gaan we vandaag. Hebben jullie zelf een onderwerp? Nou ja, ik heb toen een aantal onderwerpen neergelegd. En dan gaan ze echt. Die hoeven niet verder na te denken van oh, nou kan ik het wel of kan ik het niet. Nee, dan zijn ze heel actief en dan gaan ze echt schilderen.
0: Prachtig. Inderdaad, het Odense Huis, daar had ik de contactpersoon, die komt een andere keer bij mij in de studio om daar meer over te vertellen. Maar omdat jij daar inderdaad ook je schilderlessen geeft, wilde ik dat toch even erbij betrekken. Nou, Alice, ik denk dat jij heel veel. Heb je nog iets waarvan je zegt, dit wil ik beslist eventjes kwijt? Want je doet zoveel dingen. We hebben al zoveel gehoord. Maar is er nog iets wat je zegt van, dat wil ik graag meer over kwijt?
1: Ja, je hebt de vrije school, daar heb ik ook wel eens les gegeven. Maar daar wordt eigenlijk gezegd dat je niet mag kaderen. Dus, er mag geen bloem gemaakt worden met een zwart rand eromheen. Want het moet allemaal vrij zijn en het moet. Dus, en eigenlijk hebben kinderen dat juist wel nodig. En er wordt ook heel vaak gezegd van hey, hoe kan het? Mijn kind die kleurt alleen maar met bruin of met zwart. Is die in rouw? Nou, je moet zulke dingen niet denken. Want als ze echt een kleur neerzetten, dan is dat ook belangrijk. Want daar willen ze de diepte in. Daar willen ze meer weten. Dus juist kun je het ook weer zien als positief.
0: Dat zeg je heel mooi, want inderdaad, kaderen, dat is iets wat wij eigenlijk als volwassenen voornamelijk doen, hè?
1: Ja.
0: Dat is iets wat bij kinderen veel minder erin zit.
1: Ja, maar toch, een kind als die een kader maakt, dan is hun ik-gevoel ook ontwikkeld. Dus stel dat ze een rondje maken en die is gesloten, dat is hun ik-gevoel. Dus, en daardoor zijn ze ook zo belangrijk. En een kind heeft ook eigenlijk die steun nodig. En je kunt ook een krastekening doen, maar daar haal je ook even een kader omheen. Want anders gaan ze over de tafel heen. Dus dan raken ze zichzelf kwijt.
0: Heel interessant allemaal. En dit geeft weer stof tot nadenken als je het mij vraagt. Heel mooi. Op jouw site. Ja, je zei zelf al, de site is niet helemaal actueel. Maar er staat wel heel duidelijk waar jij te vinden bent. En wat jij inderdaad allemaal doet. Dus als mochten mensen belangstelling hebben, kunnen ze via jouw site met jou in contact komen. En als mensen behoefte hebben om inderdaad mooi in therapie te gaan is een groot woord, maar gewoon toch eens dingen met jou kunnen bespreken, dan zou het heel, heel interessant zijn om mee contact met jou op te nemen, denk ik.
1: Ja, helemaal goed.
0: En de site is heel makkelijk te vinden. Google op Alice Timmer en je vindt hem. Ja. En dan wil ik eigenlijk tot slot zeggen, dat staat heel mooi op jouw site. Beelden zeggen zoveel meer dan 1000 woorden.
1: Ja.
0: En dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat dat een hele juiste weergave is van wat jij doet.
1: Ja, dat is absoluut zo. Ja.
0: Nou, dankjewel Alice Timmer.
1: Ja, jij ook. Bedankt.

0: De volgende gast, als het goed is, krijg ik die aan de lijn. Dat is Bert van der Sluis. Hallo Bert. Hallo Bert, ben je daar?
1: Ja, daar ben ik.
0: Goedemiddag. Bert van der Sluis, hij is aan het wandelen. En een niet een kleine wandeling. Vertel eens Bert, wat ben je aan het doen?
1: We zijn sponsorwandeltocht aan het houden van VV Stapas, mijn clubje. Naar de club waar we vanmiddag uitspelen. En dat is Excelsior 31 in Rijssen.
0: En dat is een aardige afstand die je wilt overbruggen. Hoeveel kilometer is dat?
1: 51.
0: Nou, om te beginnen moet ik even melden aan de luisteraars dat jij een collega van mij bent, hè? Je bent verslaggever bij DNO voor de voetbalwedstrijden en eigenlijk altijd voor VV Staphorst, als ik het goed heb.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja. Maar waarom zijn jullie aan het wandelen?
1: Ja, drie redenen eigenlijk. De eerste reden is, ik heb een collega die heeft een spierziekte. Collega, compagnon zelfs.
0: Ja.
1: En ik zie gewoon dat hij dagelijks best wel moeite moet doen om zijn dagelijkse werkzaamheden te kunnen doen. Dat sowieso.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb er gewoon heel veel respect voor. En toen kwam ik op het idee, ik denk, misschien iets doen voor spieren voor spieren. Voor onderzoek naar kinderen met spierziektes of dat ze kunnen sporten.
0: Ja.
1: En een andere hobby is wandelen. En ik heb nog een hobby en dat is VV Staphorst. En dus... al die dingen in de blender. En toen kwam dat eruit.
0: Dus. Prima. Jullie zijn vanochtend vertrokken. Hoe vroeg was dat?
1: 4 uur.
0: Zo. Nou, toen heb ik me nog een keer omgedraaid.
1: Ja, wij zijn ook nog een keer omgedraaid. Maar dat was om even te kijken naar het logo van VV Staphorst.
0: Ja, en het is dus 51 kilometer. Hoe ver zijn jullie nu?
1: Wij lopen nu door Nijverdal. We zijn net de grote kruising tussen Hellendoorn en Nijverdal zijn we voorbij.
0: Ja.
1: Dus we lopen nu eigenlijk richting de laatste huizen van Nijverdal. Dus het zal nog een kilometer af 8, 9, 10, zoiets zal het zijn.
0: Oké, dus je bent wel op tijd om vanmiddag het verslag te doen van de wedstrijd?
1: Het is volgens mij 3:30. Het begint 3:30.
0: Oh.
1: Alleen net was er iemand die zei van het duurt nog wel even voordat we daar zijn. Nog 16 kilometer hadden we toen over. Maar dat was met de auto, dus 13 kilometer met te voet. Dus we moeten nog wel even door. We doen zo'n beetje 5,5, 6 in het uur als we lopen.
0: Ja,
1: we moeten nu de laatste stop maar even overslagen. Een soort van, want het regende en hele korte stop om even te droog te blijven. En daarna zijn we gewoon doorgegaan. En in plaats van in Hellendoor te stoppen, trappen we nu maar gewoon door. Want anders zijn we er zo laat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je wilt nog even bijkomen voordat je verslag moet doen van de wedstrijd, denk ik.
1: Ja, goed. We hebben een aanbod gekregen dat we in ieder geval ons kunnen opfrissen daar. En dat we een ontvangst krijgen in het sponsorroom.
0: Ja.
1: Dus het is alleen maar leuk en een beetje waardering. En dan kun je misschien zelfs nog weer wat extra geld gedoneerd krijgen. Daar gaan we voor.
0: Dat begrijp ik. Want dus, wat is je doel?
1: Nou, ik had het doel op €10.000 gezet.
0: Ja?
1: En we zitten nu op 7135, dacht ik dat ik net zei.
0: Precies, ik zie het ook. ik heb de site even open gedaan en inderdaad 7135, want net stond hij nog iets lager, maar er is alweer meer gestort. Mensen kunnen dus inderdaad geld doneren en dat kunnen ze vinden via Sporten voor Spieren, als ik het goed heb, hè?
1: Klopt, ja. Via sportenvoorspieren.nl. En als je dan intypt VV Staphorst stapt, dan kom je op onze pagina. En dan kun je daar vanaf daar kun je geld doneren. En dan kan ook anoniem. En dan komt er alleen maar ten goede, 100% ten goede van Spieren voor Spieren.
0: En met hoeveel mensen loop jij?
1: Met 9.
0: Met
1: 2 dames
0: negenen.
1: En 7 heren.
0: Keurig. Nou, het is een beste afstand. En dan met dit weer, het was vanochtend volgens mij erg koud.
1: Vanmorgen was het koud inderdaad en ook nog wat nat, want toen ik met de fiets naar de voetbal te fietsen, toen regende het net aan, net niet meer zo ongeveer. En even later tussen Staphorst en Nieuw-Leuzen kregen we een klein buitje, maar dan hadden we ook al de eerste stop voor wat koffie.
0: Ja, ja.
1: Dus dat kwam op zich goed uit en we hebben net even moeten schuilen voordat we bij Hellendoorn binnenliepen.
0: Juist.
1: Dus op zich, het gaat wel.
0: Maar krijg je onderweg, zijn er stops wat mensen dus voor jullie een beetje verzorgen?
1: Ik heb gewoon wat klanten van mij gebeld en ook een aantal mensen gewoon gevraagd van joh, kunnen we bij jullie een stop houden? En Nou ja, goed, alle mensen vinden dat wel leuk dat je zoiets doet.
0: Tuurlijk.
1: En ja, dan werken ze wat mee, dus dat is prima.
0: Super. Nou, ook op de site van DNO kunnen ze je vinden. Dus als mensen googlen op Bert van der Sluis, dan kunnen ze heel gemakkelijk doneren. Bert, ja. Ik wens jou een goede laatste stukje. En misschien hoor ik vanmiddag nog wel eventjes op DNO hoe het allemaal verder gegaan is.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat is helemaal prima. Ik ga mijn best doen, of we gaan ons best doen om in ieder geval de afstand binnen te halen. Dat sowieso. En ja, wat er aan het einde aan de strijkstok blijft hangen voor spieren. Dus dat het allemaal ja, zoveel mogelijk wat geld mag zijn, daar gaan we dan voor.
0: Dat begrijp ik. Ik zou zeggen succes en we horen ervan.
1: Ja, helemaal goed.
0: Bert van der Sluis, succes. Bedankt.
1: Ook bedankt.
0: Dag. Ja,

0: Ja, dat was Carol Emerald met A Night Like This. Ondertussen heb ik Frans van Zandt en Chantal Kremer hier in de studio naast me zitten. Zij zijn een deel van het bestuur van de Oldtimer Festival Balkbrug. Welkom.
1: Ja,
0: wanneer gaat het Oldtimer Festival plaatsvinden?
1: Dat is komend weekend. Komend weekend, 23 en 24 mei. Dus dat is Pinkse weekend. Het is altijd dus zaterdag voor de Pinkster en de eerste Pinkse dag.
0: Juist, de tweede Pinksterdag is het niet meer. Het is echt die twee dagen.
1: Alleen die twee dagen. Ja, ja.
0: En een collega van mij die attendeerde mij op jullie Oldtimer Festival. Maar het staat natuurlijk vol. Het is wel heel erg bekend, dit festival. Want hoe lang is dit al gaande?
2: Dit is het 13e jaar.
0: 13e jaar? Ja. Zijn jullie er vanaf begin bij?
2: Ik ben wel als vrijwilliger van begin af aan bij. Maar ik ben niet de oprichter. Mijn vader zit er wel bij, zeg maar. Maar Frans wel.
0: Frans is al vanaf begin.
1: Ja.
0: En hoe is dit ontstaan, dit Oldtimer Festival?
1: Goh, dat waren een aantal mensen die vonden het wel leuk om zeg maar de machines en de tractoren, auto's en dat soort dingen. Om die uit het verleden daar toch iets mee te gaan doen. En zo is eigenlijk dat ontstaan. En toen zijn we in 2011 begonnen om eens een keer bij elkaar te gaan zitten. En toen hebben we gezegd, nou ja, dan moeten we proberen dat in een soort festival te stoppen. Of te zorgen dat in ieder geval mensen dat kunnen bekijken. Dat het voor de nageslacht zeg maar ook nog zichtbaar is wat er allemaal gebeurde vroeger. Nou ja, dat hebben we in 2012 voor het eerst opgestart. Dat is best wel spannend natuurlijk. Hè? Hoeveel mensen komen daar? Hoe gaat dat dan? Nou ja, dat is eigenlijk in een rap tempo is dat groter geworden. We hebben daar een terrein van zo'n 5 hectare. Dat is nu toch altijd wel zo'n beetje bezet. Dus we hebben echt, qua ruimte zitten we wel aan de top. En dan zouden we ergens anders naartoe moeten, maar dat is niet wenselijk. En dus dat is eigenlijk in een paar jaar tijd gegroeid. We hebben natuurlijk nog 2 jaar gehad met corona dat het eruit moest gehaald worden. Dus dat was jammer. Maar na die tijd is het wel weer terecht gekomen.
0: Er is voldoende belangstelling voor mensen met oldtimers om daar naartoe te gaan.
1: Ja. En we hebben nu ook weer gezien, we hadden het net over de inschrijvingen. Nou, de inschrijvingen lopen alweer weer volop en dat doen ze eigenlijk al vanaf januari. Maar nu merk je dat voor volgend weekend goed weer wordt afgegeven. Dus nu beginnen de inschrijvingen nog weer door te lopen. Dus ik verwacht dat we toch wel meer dan 500 voertuigen daar hebben.
0: Is het dan vol?
2: Dan is het land wel zo goed als vol.
0: Ja,
2: want er zijn niet alleen maar de voertuigen. We hebben natuurlijk ook demonstraties en we hebben een markt. We hebben kindervermaak erbij. Zelf de horeca zit erbij. Dus ja, dan is het land op een gegeven moment wel een keer vol.
0: Maar je merkt dus nu wel dat als het mooi weer gaat worden, dat er nog weer meer inschrijvingen
2: komen. Ja, klopt. Ja.
0: Dus op het laatste is er toch nog weer wat extra belangstelling voor.
1: Ja.
0: Weersafhankelijke activiteiten zie je dan toch heel duidelijk, hè?
2: Ja, absoluut, ja. Zeker. Ja.
0: En wat voor voertuigen moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat zijn vrachtwagens die 50 jaar oud zijn, 60 jaar oud zijn of ouder.
0: Zo.
1: Daar zijn er een heel aantal van. Gewone personenauto's. Zeker op zondag rijden die graag ook op of aan. Zijn er ook zeker tractoren, maar ook wel machines. Brommers en ook gewoon motoren. Dus er is van alles wel wat.
0: Oude Kreidlers en Zundaps en dat soort dingetjes.
1: Dat is er ook. Dat begint ook wel steeds meer toch wat te komen. Mensen vinden dat wel leuk om te laten zien.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus, dan is vooral op zaterdagmorgen, daar beginnen de echte liefhebbers die komen. Die kijken dan eens echt waar ze zelf mee gereden hebben of waar ze zelf herinneringen aan hebben.
0: Ja,
1: dat is vooral op zaterdagmorgen leuk om te zien.
0: Dus op zaterdagochtend begint het en dan, dan kunnen. Maar het is niet alleen kijken, er zijn ook activiteiten. Chantal, wat voor activiteiten zijn er zo al?
2: Er komt een grote dosmachine. Uit Ruinen is dat een club. Die komt al een paar jaar bij ons. Daar hebben we allemaal ook al van tevoren van het zomer roggen meegemaaid. Dus dat ligt allemaal in de opslag. Dat wordt allemaal daar live gedost. Er komt een grote cirkelzaagmachine die daar de boomstammen zaagt. Een listenzaag bijvoorbeeld. Maar ook de kleine handarbeid, zeg maar. Zoals de een oude sokkenmachine, een bezembinder. En dat soort oude ambachten.
0: Ambachten inderdaad, ja. Van, ook van vroeger.
2: Zeker.
0: Oh, wat interessant. Het is in, dit is wel, ja, het was in het begin natuurlijk wat kleiner. En is er een, het in grootte iets waarvan je zegt, nou, we zitten nu wel aan een maximum?
1: Ja, goed. We zitten qua terrein zitten we wel een keer aan het maximum. Hè. Dan zouden we het parkeren nog weer ergens anders moeten doen. Maar goed, we worden aan de ene kant omringd door landschapsland. Hè, waar het toch moeilijk is.
0: Waar zitten jullie?
1: We zitten naast de Diamanthal in, ja, Balkbrug.
0: Dus, de sporthal in, ja, Balkbrug. Ja, ja, ja. Nou, dat is voor de meeste mensen in deze regio wel bekend.
1: Zeker. Zeker dus als je van Zuidwolde komt, dan, ja, rij je er zo langs.
0: Ja, precies.
1: En als je er langs rijdt, stop dan gewoon. Want de entree is gratis. Dus we hebben alleen voor parkeren vragen we iets geld, omdat we eigenlijk het beleid van de auto's willen ontmoedigen.
0: Ja, logisch.
1: We willen zo weinig, het liefst zo weinig mogelijk auto's, maar zoveel mogelijk bezoekers natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar mensen kunnen zo even binnenlopen op het trein en zijn daar van harte welkom. Dat werkt enorm goed. En ik blijf er ook bij dat een gratis evenement is gewoon heel belangrijk. Omdat dan iedereen daar naartoe kan. Voor alle mensen, ook mensen, gezinnen, die een keer een dagje iets leuks willen doen. Want het is toch echt wel meer ook een gezinsuitje als alleen een oldtimer gebeuren. En dan, als dat dan gratis intree is, dan gaan mensen dat ook doen.
0: Ja.
1: Maar als dat direct al heel veel intree kost, dan schrikken mensen daar een beetje van af. Dus daar zijn we ook wel heel erg hard voor bezig om te zorgen dat dat gratis intree blijft.
0: Hoe bekostigen jullie dit dan?
1: Nou, we hebben meer dan 100 sponsoren.
0: Ah.
1: Die helpen ons elk jaar trouw. En dat is echt een hele goede schare met hele trouwe sponsoren. Nou, daar zijn we heel, heel dankbaar mee.
0: Ja, want zonder
1: dat, de gemeente subsidieert nog wat. Dat is ook wel belangrijk. En daarnaast hebben we de horeca doen we allemaal met vrijwilligers. Dus die hebben we zelf in eigen hand.
0: Ja.
1: En daardoor kunnen we het evenement zodanig inrichten dat we toch elk jaar netjes daarmee uitkomen. En dat we iets reserveren. Dus,
0: fantastisch om te horen zoals jullie dit inderdaad organiseren. Want er zitten nog wel eens wat kosten verbonden aan activiteiten. En ga maar eens met een gezin ergens naartoe. Nou, je bent al gauw, ik weet niet hoeveel kwijt. Nou, nog eens een keer een patatje bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Nou, dan, dat zijn toch dure uitjes tegenwoordig. Ja. En als je het allemaal zo hoort, is het niet voor iedereen even breed. Dus
1: Dat
0: is wel mooi dat... waar komen al die oldtimers zowel vandaan?
1: Boah.
2: Door het hele land. Echt.
0: Ja, jullie zijn.
2: Ja, ik hou de inschrijving bij.
0: Ja.
2: Maar ze komen echt door het hele land. En niet alleen Nederland. Ze komen ook wel uit Duitsland. Ze komen ook wel uit België, zijn de aanmeldingen. Ze komen echt van alle kanten weg.
1: Ja. Met name ook vrachtwagens en personenauto's. Vrachtwagens ook wel.
0: Vrachtwagens die.
1: Ook mensen uit Noord-Holland, uit het Rotterdamse soms. Ja. Het komt overal weg.
0: Ik zie op jullie site een mooie rode Volvo steeds langskomen. En want ik heb de site openstaan. En dan die zaagmachine zie ik ook. Dus er zijn ook veel activiteiten die jullie doen. Hè?
1: Dat is ook dat is het concept ook echt. Hè. We zorgen dat voor iedereen wat te doen is. Nou, en dat mensen ook gezellig met elkaar even kunnen babbelen in de tent. En als het mooi weer is en daar lijkt het nu op. Nou, dan hebben we de zonnetent allemaal weer opstaan. En dan kunnen mensen ook buiten lekker onder de zonnetent zitten. En dan krijg je een heel goede sfeer daardoor.
0: Ja.
1: We proberen echt de gemoedelijkheid van... dat is ook het waarom we die entree niet willen. We willen niet als een politieagent bij de ingang staan. Van joh, dit moet en dit... Nee, het moet echt lekker... lotjes zijn.
0: Gemoedelijk.
1: Gemoedelijk.
0: Een goede sfeer.
2: Ja.
0: Dan hebben we het hoofdstukje vrijwilligers.
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel vrijwilligers werken hier aan mee?
2: Per dag zitten we zo zeker op 80 vrijwilligers.
0: 80?
2: Ja.
0: En per dag zeg je?
2: Per dag, ja.
0: Dus
2: en dan hebben we ook al een club, zeg maar, die begint al vanaf maandag en een club vanaf woensdag met opbouwen van de trein. Maar per dag, zeg maar zaterdag en zondag, zitten wel om en bij de 80 vrijwilligers dat wat helpt.
0: Zo,
2: geweldig,
0: dan,
2: ja.
0: En dat is steeds eenzelfde club die dat doet?
2: Ja, een grote deel is hetzelfde club. Maar elk jaar komen er echt wel weer nieuwe bij. Sommige die vallen natuurlijk af. Er komt op een gegeven moment ook een leeftijd. Dat je denkt van, dat wil niet meer. Maar je denkt van, dat wil niet meer. Maar er komen elke keer weer nieuwe bij. Gaan we een paar af. Het is echt een hele fantastische club.
0: Er is genoeg.

0: we doen het allemaal voor vrijwillig. Hè? We doen het allemaal voor ons plezier. En dat moeten we ook proberen zo te houden en zo uit te stralen. Dat, en dan komen de mensen ook graag langs.
1: Nou, ik zie inderdaad, als ik het programma zo bekijk voor zaterdag en zondag. Nou, mini-graafmachine voor kinderen. Ja. Koper zink bewerken. Motor, een Solex clubje. Nou, heerlijk. Ja, nou, ja. Ik zie mijn opa nog altijd op Solexje voor langskomen. Ja. Ja, Solex is toch nog steeds ook wel. Er zijn er nog steeds genoeg van, denk ik.
0: Ja, zeker. Die zijn er ook. Daar komt ook een club van. Ja, dat is ook leuk.
1: En zijn er nog dingen, oude foto's en filmen uit Balkbrug?
0: Ja, dat voegen we dit jaar voor het eerst toe. We hebben allemaal, zijn we doeken aan het maken, die gaan we opstellen in de tent. En daar staan allemaal oude foto's op van Balkbrug. Een beetje in categorieën ingedeeld, maar daar weet jij denk ik iets meer van.
2: Ja, zeker.
1: Wat is daar, wat voor categorieën moeten we aan denken?
2: Gebouwen uit Balkbrug. Dat zijn pas twee spandoeken met gebouwen. Oude voertuigen, juist... Het vervoer, dat is ook belangrijk. De kruising, want die is in de afgelopen jaren echt wel behoorlijk veranderd.
1: Ja. Er staat weer een brug, hè?
0: Ja, precies. Ja. We zijn weer terug.
2: En we laten een oude film zien. Oh. Die gemaakt is met beelden van Balkbrug. Ja, die komt ook...
1: Die komt ook in die tent.
2: Die staat ook in de tent, ja.
1: Jullie hebben een speciale tent voor die tentoonstelling.
2: Nee, er staat gewoon een ruimte. We hebben een grote tent altijd staan voor de horeca. En achter in de tent daar komt de tentoonstelling. Dus dan kun je gewoon... constant bekijken als je wil. Juist. En de film die blijft ook constant draaien.
0: Ja.
2: Ja.
1: Bezembinder, nou schaapsherder. Ja. Komt er ook schapen?
0: Ja, dus vorig jaar voor het eerst hebben we dat gedaan. Schaapsherder die neemt een stuk of 20 schapen mee en die gaat mee het terrein erover en die heeft dan een hond die daar dit begeleidt. Prachtig mooi om te zien.
1: Ja,
0: echt geweldig.
1: Ik ga graag naar Engeland. En dan zien we heel vaak die schapen die dan door die honden bij elkaar gedreven worden. Ik vind het zo'n prachtig gezicht. Dus dat gaat daar ook gebeuren.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja, en dat was vorig jaar echt wel een hele leuke toevoeging.
1: Ja. Ja, en een oude sokkenmachine hadden jullie het net over. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Dat is een ambacht. Die heeft zo'n hele oude kleine... Dat is een soort naaimachine-achtig. En die maakt dat echt op haar manier... De oude gebreide sokken.
1: Ik zeg altijd met vier naalden, maar het is dus...
2: Nee, die zitten er heel veel naalden op.
0: Dat was vroeger ook al geautomatiseerd, zeg maar.
2: Ja, het is echt draaien, dan gaan ze een wieltje... en dan gaat het elke keer een naaldje omhoog... om weer het stikje te pakken.
0: Je kunt nog wat leren op het oldtimer festival.
1: Ja, zeker. Dat vind ik juist het leuke ervan. Dat je dus jullie hebben zoveel activiteiten. Nogmaals, mensen moeten zelf maar op een site kijken. Want een busrondrit met gids, is dat dan...
0: Ja, dat is de bus van uit Twente.
1: Van de TET. De TET. Twentse.
0: Ja, en die rijdt drie keer op een dag rijdt hij een rondje. Nou, dat is Koos Brouwer, die aan Balkbrug zeg maar echt alles weet van Balkbrug. Die gaat mee in de bus en die geeft dan ook een toelichting op de rondleiding, of rondrit.
1: Oké. Okay.
0: En dat gebeurt om volgens mij 11 uur, 1 uur en 3 uur.
1: Ja, dat zie ik inderdaad staan.
0: Ja, en dat is echt bijzonder. Dat is gewoon elke keer, ook zit die bus gewoon vol. Oh. Waarvan ik wel eens denk, nou, dat zal wel een keer... mensen hebben het wel een keer gezien, denk je, afgezien. Maar dat is echt leuk om die rijden af door de Ommerschans. Of ze gaan de kant van Zuidwolde op. Ja. Of iedere keer een andere route.
1: Maar die kant van de Ommerschans op, dat is toch ook een prachtige omgeving.
0: Ja,
1: en dat is denk ik toch weer een uniek stuk. Gemeente Hardenberg tegenwoordig. Hè?
0: Ja.
1: Over die oldtimers. Hè? Hebben die een bepaalde leeftijd? Of maakt het niet uit? Ja, wanneer ben je oldtimer?
0: Als je 25 jaar of ouder bent.
1: Nou, dan zijn wij ook oldtimers.
0: Dat is
1: een ander onderwerp.
0: Ja, precies. Maar
1: het gaat dus...
0: Dat is 25 jaar en ouder, maar over het algemeen zijn de meesten wel wat ouder.
1: Ja, precies.
0: Want het is je eigen leeftijd bepaalt wanneer je iets een oldtimer vindt in voor je gevoel.
1: Ja.
0: Hè? Maar de norm is 25 jaar. Dat houden we ook echt aan, ja.
1: Goed. Is er iets wat jullie nog kwijt willen? Wat je zegt van dit moeten we beslist. Wanneer is het dus nog één keer?
0: Dat is zaterdag 23 mei en zondag 24 mei. Daar is de Diamanthal in Balkbrug. S'morgens om 10 uur start het. S'middags tot 5 uur. En op zaterdagmiddag hebben we nog een band, Dirty Dog. En die komt dan spelen vanaf 16:30. En dan maken we er s'avonds ook nog een feestje van. En zo proberen we met z'n allen daar weer een mooi evenement van te maken.
1: Als ik dit zo hoor, dan...

0: dan moet ik misschien toch maar eens een keer richting Balkbrug gaan.
1: Ik zou het zeker doen.
2: Ja, absoluut.
0: Ik kan niks garanderen, want ik heb ook wel... Maar er zijn zoveel activiteiten die hier altijd langskomen. Ja. Als ik overal naartoe zou moeten gaan wat ik hier in de uitzending krijg... dan krijg ik een heel druk leven. En voorlopig heb ik het al druk genoeg. Maar ik denk dat jullie heel mooi weergegeven hebben... wat de Oldtimer Dag in Balkbrug inhoudt. En ja, iedereen weet het wel te vinden, de Diamanthal. Er is van alles te beleven. En voor de mensen, kijk op de site... Daar kun je het hele programma vinden. En het is voordelig doordat het gratis toegankelijk is. Is denk ik heel mooi. En als er mensen in de regio nog een oldtimer hebben die ze daar willen laten zien, kunnen ze nog inschrijven,
2: ja,
0: denk
2: zeker.
0: Ik.
2: Ja, ja, dat kan nog.
0: Nou, Chantal en Frens, dankjewel voor jullie bijdrage.
1: Jullie ook bedankt.
2: Ja,
1: bedankt. En hopelijk tot ziens allemaal.
0: Dan gaan we nu nog even luisteren naar Kensington met What Lies Ahead.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. En tot zover het nieuws. Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan
9: voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: was Raccoon met Nickel for Goodbye. En het was een verzoek van Kimberly van Keulen. En Kimberly zit naast mij in de studio. Welkom, ja. Kimberly.
1: Hi, hallo.
0: Je bent van theatergroep Mik.
1: Ja.
0: En bij een theatergroep denk ik aan theatervoorstellingen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: dat klopt,
1: dat is een hele goede gedachte. Ja, ja. Ja, alleen wij doen het net even anders.
0: Ja, en dat net anders, dat sprak mij zo aan. Ik ben getriggerd door jullie vanwege Toetsenbordheld. Dat zag ik ergens langskomen. Vertel eens, wat is Toetsenbordheld?
1: Ja, Toetsenbordheld, dat is de allereerste officiële theatergroep Mik-voorstelling. En dat gaat over online pesten. En daarmee willen we op alle middelbare scholen gaan spelen door heel Nederland. En wij hebben een motto, dat is voor je 16e moet je die voorstelling hebben gezien. Dus we zijn net begonnen. De eerste is officieel verkocht. Dus we gaan officieel nu één keer spelen. Maar we zijn hard aan het werk om overal te gaan spelen. Ja.
0: En overal, bedoel je dan in welk deel van Nederland?
1: Heel Nederland.
0: Heel Nederland.
1: Ja. Ja.
0: En hoe ver zijn jullie daar dus nu mee?
1: Nou, hij is net af.
0: Ja.
1: 7 maart hadden we de première. En dat was echt super gaaf. Nu hebben we dus één officieel iemand hebben we binnengehaald met gluren bij de buren. En die heeft ons benaderd. En die zei, nou, wij willen heel graag dat jij komt spelen.
0: Dus wat is gluren bij de buren?
1: Ja, dat is een festival voor amateurkunst. Dat is eigenlijk heel erg in de Randstand wel bekend. Hier is het, ik denk dat de helft niet weet waar we het over hebben. Maar dan kun je dus aanmelden en dan kun je gewoon gaan spelen bij iemand in een huiskamer. Nou, dat hebben wij gedaan. En daar zijn mensen op afgekomen die dus heel graag willen dat wij bij hun komen spelen. Dus dat gaan we dan doen. Ja.
0: En het toetsenbordheld, ja, het gaat dus over pesten.
1: Ja, online. Ja. En de groepsdruk en het meelopen en dat kijken en niks doen net zo heftig kan zijn als het liken van een haatcomment of het voeden van haatcomments.
0: Ja, dat zijn pittige dingen waar je dan mee te maken krijgt.
1: Ja, helaas wel.
0: En het schijnt dat het dus inderdaad veel meer voorkomt dan dat we zelf doorhebben.
1: Ja, en het zit hem echt in de kleinste dingen al. Hè? Het buitensluiten in een WhatsApp-groep bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is al online pesten.
0: Ja.
1: Het verspreiden van foto's kennen we natuurlijk helaas waarschijnlijk allemaal. Maar ook het delen van foto's van een ander.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: En wat is dat voor voorstelling die jullie dan doen?
1: Nou, tijdens de voorstelling, het is een semi-interactieve voorstelling. Waarbij wij onderdeel zijn van het publiek. We zitten in een soort klassenopstelling. Dus ook niet een gebruikelijke theateropstelling. En wij scrollen zeg maar door je feed. Dus je komt een Get Ready With Me tegen. Je komt een Expose kanaal tegen. Een podcast kom je tegen. Dus je komt echt een soort feed tegen. Dus het is heel snel. Het zijn allemaal sketches. Het is niet, je volgt persoon A. Het is echt, je volgt verschillende personages. Die alle, gespeeld door 3 acteurs. En je volgt echt hun verhaal. Dus je volgt de meeloper. Je volgt degene die pest. Maar je volgt ook degene die gepest wordt. En de schakels die je dan eigenlijk zou moeten maken. Maar die we eigenlijk allemaal ook niet doen achter die telefoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dit doen jullie dus op een school?
1: Ja, of op festivals kan ook. Dus Oerol, de parade, die mogen altijd bellen.
0: Welke leeftijd moet je dan aan
1: 12
0: denken?
1: Plus.
0: 12 plus.
1: Ja, we hebben hem nu wel op 12 plus gezet. We kunnen hem wel lager spelen, maar dan moeten we gewoon andere taal gebruiken. Ja, ja, want het is wel grof, sommige dingen. Maar ja, dat lezen ze ook op het internet. Dus dan denk ik, we doen het gewoon, ja.
0: Realiteit.
1: Zeker, ja.
0: En daar zul je mee te dealen hebben, inderdaad.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad het stukje toetsenbordheld waar ik door getriggerd werd door jullie theatergroep Mik. Waar bestaat theatergroep Mik uit?
1: Ik ben nu officieel nog alleen, maar ik heb een collega, Iris, die heeft geholpen met Toetsenbordheld en die is nu blijven plakken als docent. Dus samen geven wij lessen. Maar verder, ja, het is een beetje moeilijk uitleggen soms. Want het is, theatergroep is een soort paraplu. Hè? Dus je hebt de standaard theatergroep waar je dus voorstellingen mee maakt. Hè? Zo, hoe jij dat dan interpreteert. Maar tegelijkertijd komen wij ook op basisscholen, op middelbare scholen, op BSO's geven we les. Maar we doen ook bedrijven. Dus we gaan ook langs bij bedrijven. Eén op één coaching voor camera. Heel veel bedrijven moeten natuurlijk nu op de socials aanwezig zijn. Sommige mensen zijn er niet voor gemaakt of vinden dat spannend. Dus die kunnen mij dan bellen en dan gaan we daarmee aan de slag.
0: Okay.
1: Dus het is echt van jong tot oud is Mikker. Ja.
0: is Mick er? Waar staat Mick voor?
1: Mick is achterom Kim.
0: Ah.
1: Ja, dus dat is het. En ja, voor de mensen die luisteren mogen het nu al wel weten. Het staat ook voor mens in kracht. Dus dat is ook een mooie koppeling. Maar zo had ik hem niet bedacht. Zo is hij op mijn pad gekomen. Ja,
0: dat is inderdaad een hele mooie benaming.
1: Ja.
0: Toeval.
1: Toeval, ja. En ik had hem zelf niet eens bedacht hoor. Ik heb echt, toen ik begon met Theater Mick 2 jaar geleden, heb ik echt gepuzzeld. Oké, wat kan die afkorting zijn? Want dat vond ik wel leuk. Dus ik maken is kunst en al dat soort dingen. Maar ik denk, nee. Dus ik heb dat losgelaten. En toen zei iemand tegen mij, Henk, die zei, het is mens in kracht. Want dat is,
0: prachtig,
1: dan ben jij. En toen dacht ik, wow. Dus
0: dat
1: die,
0: is mooi.
1: Ja.
0: Dat is supermooi. Hoe ben je hier zo mee met theatergroep Mick mee begonnen? Wat heeft jou ertoe gebracht?
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel weten dat als je het laatste jaar van je VMBO zit, dat je eigenlijk niet weet wat je wil. Ik wilde binnenhuisarchitect worden. Ik wilde modeontwerpster worden. Ik wilde in ieder geval veel geld verdienen. En toen ging een klasgenoot van mij, die ging naar MBO Artiest Drama in Zwolle. En toen dacht ik, wow, dat moet ik ook doen. Ik heb nooit iets gedaan. Maar ik dacht, dat moet ik doen. Want dan kan ik iemand anders zijn. Behalve een keer mezelf. He, dan kun je even al je sores, alle ellende die je meemaakt, kun je naast je neerleggen. En dan kun je even iemand anders zijn. En toen dacht ik, deed die opleiding. En toen dacht ik, ja, maar dit moet een plek zijn voor iedereen. Dat je gewoon even jezelf daar buiten laat. En dan even in een ander karakter stapt. En een leuke avond of middag hebt. En dan weer, ja, toch weer terug de realiteit in. Hè? Daar loop je niet voor weg. Maar ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus en ja, nou, 2 jaar geleden dacht ik, volgens mij is het nu tijd. Ja.
0: Het zal niet zo voor iedereen zijn,
1: nee,
0: wat jij zegt. Want niet iedereen heeft die behoefte,
1: nee,
0: om iets anders.
1: Nee.
0: Maar ik kan het me heel goed voorstellen dat het wel eens plezierig is om in een andere rol te spelen.
1: Ja, ja,
0: en
1: ik had
0: en gewoon
1: echt
0: lekker
1: als kind
0: iets anders
1: nodig
0: willen zijn.
1: Ja, nou precies. Vooral
0: en, ja,
1: dat.
0: Dus uit die behoefte van jou is eigenlijk theatergroep Mick ontstaan.
1: Ja. Ja, zo is het wel een beetje ontstaan, ja.
0: Is dit iets wat je nu beroepsmatig doet?
1: Nou, het is wel de bedoeling dat ik hier van kan leven. Maar dat is helaas nog niet het geval. We zijn druk aan het investeren, laat ik het zo zeggen. En ik werk daarnaast ook nog voor een baas. Dus dat hoort er ook bij, ja.
0: Juist. Dus dit is eigenlijk een hele mooie hobby.
1: Een hele dure hobby. Maar wel heel leuk.
0: Een uit de hand gelopen.
1: Ja, misschien dat ook wel, ja. Ja,
0: ja, theatergroep Mick maakt theater dat raakt, verbindt en laat groeien. Dat is eigenlijk wat de eerste tekst is die op jullie site staat. En jullie aanbod heeft dus te maken met improvisatieclubs. Nou, dat improviseren, dat is me al een beetje duidelijk. Maar wil je daar nog wat meer over kwijt?
1: Nou ja, wij gebruiken improvisatie echt als middel. Alle groepen die ik lesgeef improviseren zullen nooit vanuit een gemaakt script gaan werken. Ja, toetsenbordhelft is een beetje van beide. Is een beetje geïmproviseerd ontstaan, maar ook wel geschreven. Maar het is wel echt de bedoeling dat we theater inzetten als middel om dus een individu in zijn eigen kracht te laten komen, staan.
0: Juist. Ja. In eigen kracht weer, inderdaad. Nou, dat improviseren, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar er zal toch een bepaalde leidraad zijn. En dat zul je moeten hanteren, denk ik.
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd een soort handvatten die je meegeeft. Wat ervoor zorgt dat je goed kan improviseren.
0: Precies.
1: Ja.
0: Educatie, nou ja, dat is eigenlijk wel duidelijk. Je gaat op scholen, ga je lesgeven met deze onderwerpen. Pesten, nou ja, wat zijn meer onderwerpen waar jullie je mee bezig houden?
1: Samenwerking, maar ook durf. Durf vind ik bij kinderen heel belangrijk, dat ze gaan durven. Er zijn altijd wel kinderen die het spannend vinden of niet mee willen doen. En dan na de eerste 10 minuten zeggen ze toch, juf, mag ik toch meedoen? En dan ben ik al blij, want dan hebben wij al gewonnen. Dan is het klaar, dan hoef ik eigenlijk al niks meer te doen. Dus durf, samenwerking en fantasie. Want die raak je kwijt als je ouder wordt. Of laten we zeggen, de meeste mensen raken de fantasie, de verbeelding kwijt. En ik denk dat dat de kracht is van alles wat je doet. Dus dat willen we die kinderen ook heel erg meegeven. Dat alles kan. waar we dan ook de les hebben. Maar ja. Als we naar de maan gaan, dan gaan we meestal naar de maan. Ja, dus, en als we dan ook nog gaan voetballen op de maan, dan is het helemaal fantastisch. Super, dus, super. Ja.
0: Ja. Heel mooi die verbeelding. Ja, dat is inderdaad iets, naarmate we ouder worden, worden we steeds minder creatief, denk ik wel eens. Ja. Veel meer concreet, denk ik. In het.
1: Ja.
0: En dat durf vond ik wel een hele mooie. Hoe krijg je kinderen zover dat ze toch iets durven dan? Wat is dan de trigger voor die kinderen?
1: Ja, ik kreeg terug van Iris tijdens haar stageperiode dat zij jij zorgt voor een veilige sfeer. En ik denk dat de basis is van de les. Dat als het niet veilig is, dan durven ze ook niks. En dat geldt voor volwassenen net zo.
0: Precies.
1: Ja.
0: Creëren van een veilige omgeving is voor iedereen belangrijk.
1: Ja, en, dus dat vind ik ook belangrijk. En in de eerste, vaak zijn het altijd een reeks van 4 lessen. En in de eerste les staat dat voor mij ook centraal. Zorg voor veilige sfeer, veel lachen, veel blunders maken.
0: Ja, mag, hè? Dat
1: ja, moet. Zeker. Moet. Je moet
0: fouten maken.
1: Ja,
0: wil je
1: zeker.
0: Wat leren, dan moet je fouten maken. Ja. Dat is mijn idee ook eigenlijk altijd wel. Ja, improvisatie, educatie, persoonlijke regie.
1: Ja.
0: Hoe stel je je dat voor?
1: Nou, dat is dus dat stukje voor de camera presenteren of voor een grote groep presenteren. Dus dat is echt gericht op mensen die het moeilijk vinden om authentiek te zijn voor de camera. Zo is het eigenlijk begonnen. Er was iemand van Team Benji, dat is dan toevallig ook mijn broertje, die belde bij me aan en die zegt, ze zeggen toch dat ik niet helemaal mezelf ben. En ik wil dat toch dat zo is. Kun jij daar wat mee? En toen dacht ik, ja, tuurlijk kan ik daar wat mee. En toen heb ik een plan gemaakt, hebben we uitgevoerd. En nu staat hij als zichzelf, kom je hem tegen op je tijdlijn. Dus dat vind ik fantastisch.
0: Ja, mooi. Ja. Fantastisch. Het is denk ik even tijd voor weer wat muziek. Jij had aangegeven dat je van verschillende soorten muziek houdt. Raccoon was er één van en Dire Straits is de volgende die wij willen gaan luisteren. Heb je iets bijzonders met Dire Straits?
1: Ik krijg meteen een blok in mijn brok en mijn keel. Ja, nou, mijn moeder die luisterde dat altijd. Dus gingen we altijd in de woonkamer dansen. En ik zou heel graag nog een keer terug willen naar dat moment. Dus.
0: Dan gaan we nu luisteren naar Dire Straits. En ik heb gekozen voor Wild Hearts. Lady Writer, sorry.

0: mij in de studio zit Kimberly van Keulen. Zij is dus van theatergroep Mik. En we hebben al heel veel dingen langs laten komen. Want het is een hele bijzondere theatergroep. En ja, we waren net bezig met persoonlijke regie. Dat mensen inderdaad één op één gecoacht kunnen worden bij jullie. Om beter te presteren, persoonlijk te presteren. Heb ik het al goed vertaald?
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Ja,
0: ja? Ja,
1: klinkt
0: nou, en wat er op jullie site staat is Mik Impro Battle.
1: Ja.
0: Daar kan ik dus echt niks mee.
1: Nee, dat snap ik. Nee, dat is de improvisatiewedstrijd van het noorden. Want we doen hier er bestaan dus wedstrijden. Zeg maar, wat de lama's doen, hè,
0: ja,
1: dat doen wij dus elke week.
0: Echt?
1: Ja, met Mik Drop doen we dat. En met Junior ook. En daar zijn dus teams door heel Nederland. En daar gaan ze dus battelen tegen elkaar. Het zijn echt wedstrijden met een format. En nou, dat organiseren wij hier in Hoogveen in het podium op 27 juni. Ja, dat vind ik doodeng.
0: Waarom vind jij dit doodeng?
1: Nou, eerst dacht ik nog van, god, er zijn er wel teams die zich willen aanmelden. En toen bleken er toch 9 teams te zijn die zich... eigenlijk 10, dus er staat er eentje op de reservelijst. Nou, dat had ik al niet gedacht. Maar ja, nu moeten die kaarten nog verkocht. Want ja, als er maar 10 mensen zijn wat mijn familie is... Ja, dan zegt het podium volgend jaar, nou, Kim...
0: Laat maar zitten,
1: ja. Maar het doel is natuurlijk uiteindelijk de tamboer en dan een heel weekend. Hè? Of een hele week. Ja, we gaan
0: zo
1: natuurlijk groot. Ja, ik ben een grote denker. En ik manifesteer dat. Dus als we luisteren.
0: Heb je, ja. Als je geen doelen hebt, dan is het...
1: Nou, precies. Ja.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Maar, en wat voor battle is het dan?
1: Ja, hoe ga ik dat... Er zijn dus 9 teams, onderverdeeld in 3 pools. En dan gaan ze dus een game spelen. Een improvisatiegame. Dus bijvoorbeeld de draaideur, ken je die van de Lijmas? Dat is zo'n plus 1.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat gaan ze dan bijvoorbeeld doen. En dan hebben ze 5 minuten de tijd voor. Dus elke game duurt 5 minuten. En dan zegt de jury, gaat dan beoordelen op entertainment, op inhoud, op samenwerking. En het publiek, die kan door een speciale app, gebouwd door Lucas van Mik Drop, kunnen ze als publiek echt gaan stemmen. Dus er is ook echt een publieksjury. En dan aan het eind van de avond is er een ultieme winnaar. En je hebt dan verschillende games. De draaideur, splitscreen, de dierenwinkel ken je waarschijnlijk ook wel van de lama's.
0: Ja.
1: Eigenlijk alle lama games zou je kunnen doen. Ja.
0: Dat is wel een hele mooie battle die je dan kunt gaan. En dit is dus iets wat jullie, wat jij zegt, dat in het hele land zich afspeelt. Wie organiseert dat verder dan landelijk?
1: Ik heb geen idee. Ik wist het ook nog niet tot 2 jaar geleden. Of een jaar geleden dat ik dacht, er is hier een hele wereld achter. Ja, dat wist ik eerst helemaal niet.
0: Dus dat is dus op 27 juni.
1: Ja.
0: De teams zijn er dus al.
1: Ja.
0: Nu heb je alleen nog publiek nodig.
1: Ja.
0: Is het kaartverkoop?
1: Ja, kaartverkoop kan via het podium. En dan Mik Impro Battle. En dan kom je er. En dan zijn er 3 varianten. Want het is best wel een lange dag. Van 2:30 tot 9:30.
0: Oh.
1: Ja, is pittig.
0: Oh.
1: We hebben de voorrondes. Dus we hebben ook 3 soorten kaarten. Dus denk je van, nou, ik hou het niet een hele dag vol. Maar je wil wel even kennis maken met improvisatie. Ja, kom dan gewoon een dagdeel langs. Ja.
0: Improvisatie. Het is toch heerlijk om eens wat anders te doen dan dat je zelf altijd bent.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies.
0: Dus ja, dat lijkt me heel mooi. Want het is, ik denk dat humor heel belangrijk is, hè, bij dit geheel, bij improvisatie.
1: Ja, ik leer wel altijd dat het de bedoeling is dat je niet grappig bent.
0: Nee.
1: Want anders dan gaat het mis. Maar daardoor wordt het dus ook wel grappig. Juist omdat ze niet grappig proberen te zijn.
0: Er is een verschil tussen grappig zijn en humoristisch.
1: Humor,
0: ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, dat moeten de mensen zelf maar invullen hoe ze dat verschil willen zien. En het geeft veel energie, denk ik, jou dit hiermee bezig te zijn.
1: Ja.
0: Als ik jou zo hoor,
1: ik krijg hier wel heel veel energie van. Ja, ook omdat ik elke dag dingen doe die ik zelf eigenlijk heel eng vind. Hier zitten vind ik doodeng. Ik zat net helemaal met zwetende handjes en ik dacht, zolang ik praat, dan ben ik zen. Maar als het dan stil is, dan denk ik... Ja, dus ik ben eigenlijk wat mijn cursisten of mijn leden... elke week bij mij doe ik dus constant met Mik. En iedereen zegt, je doet het goed en lekker bezig. En ik denk alleen maar, ik heb het gevoel dat ik aan het water trappelen ben, zodat ik niet verzuip. Want ik doe zoveel en ik heb zoveel inspiratie. Maar ik heb ook nog 2 kinderen thuis. Dus ja, ik heb ook nog gewoon een leven naast dit alles. Dus,
0: hoe is het nu met de zweterige handjes?
1: Ja, dus dat goed.
0: Is het gekomen dan? Ja. Gelukkig. Daar ben ik blij om. Werken jullie ook met vrijwilligers?
1: Nou, ja. voor de Mick Impro Battle zijn ze echt welkom. Denk aan gastvrouw zijn of gastheer zijn op de dag zelf voor de teams, voor de bezoekers. De tijd moet bijgehouden worden bijvoorbeeld. Dus we hebben echt wel handen nodig die ons daarbij kunnen helpen en willen helpen.
0: Dus bij deze een oproep.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze jullie vinden?
1: Via de website theatergroepmik.nl.
0: Ja, Theatergroep Mik. En daar kunnen mensen inderdaad alles wel vinden.
1: Ja.
0: Kimberly, dankjewel voor dit.
1: Denk jij enorm bedankt.
0: Graag gedaan. En ik wens je heel veel succes met, zeker ook met die battle. Dus dat lijkt me hartstikke gaaf. En dan met alle andere activiteiten die verbonden zijn aan Theatergroep Mik. Ja. Succes met alles.
1: Oh, super, dankjewel.
0: Goed.
2: Dit is Smaakmakers met nieuws en achtergronden uit de streek.

0: en we zijn alweer aan het laatste half uur bezig wat betreft de uitzending van Smaakmakers. En ja, ik ga toch even wat voorlezen. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd u te benoemen tot... Als deze zin wordt uitgesproken is het zover. Iemand ontvangt een lintje, oftewel een koninklijke onderscheiding. Maar voor zo'n benoeming is een lange weg afgelegd. Een weg die heel wat vraagt van de aanvragers en mensen die de aanvraag ondersteunen. En daarvoor zit bij mij in de studio Yvonne Tappel. Zij is van de gemeente Staphorst. En ik kwam met haar in contact, omdat zij in Staphorst hadden ze maar één gegadigde dit jaar voor een lintje. Welkom Yvonne.
1: Dankjewel.
0: En één, ja, ze noemen het een lintjesregen, maar bij jullie druppelde het dit jaar.
1: We hadden 4 lintjes uit te reiken.
0: 4?
1: Ja. Ja.
0: Maar er was maar één...
1: Ja, 3 raadsleden en mevrouw Alsema.
0: 3 raadsleden. Maar goed, dat gebeurt op andere momenten. Omdat ze dan de raadsperiode volbracht hebben.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang zijn ze dan raadslid geweest?
1: 12 jaar.
0: Dan krijg je een lintje.
1: Ja.
0: Automatisch.
1: Ja.
0: Oké. Maar die van mevrouw Alsema, daar was ik bij aanwezig toen dat gebeurde. En toen kwam ik met jou in gesprek. En dat er maar één was eigenlijk die dus deze... tekst te horen kreeg. En dan kwamen we over aan het praten. En toen zei je van, nou, wij willen... Hoe gaat zoiets in zijn werk met een lintje?
1: Ja.
0: Kun jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. De aanvraag komt eigenlijk binnen. En dan nodig ik de mensen uit op gesprek. Ik vind dat heel fijn om persoonlijk contact te hebben en de verhalen te horen voor de gedecoreerde. En ja, dan duik je eigenlijk in het leven van iemand die je eigenlijk helemaal niet kent. En ja, er komen echt de meeste mooie verhalen en de inzet van degene die in Staphorst woont. Moet wel in Staphorst wonen om bij ons een lintje natuurlijk aan te vragen.
0: Precies.
1: En ja, dan raak je mee in gesprek en dan gaat het eigenlijk beginnen. Dan online zorg je dat een document bij ons binnenkomt. En dan help ik de aanvrager mee tot uiteindelijk een lintje.
0: Prima. Ik heb iemand in mijn omgeving en die woont al toevallig in Staphorst. En ik vind het belangrijk dat die persoon een lintje krijgt. Wat moet ik dan doen? Dan moet ik een online formulier invullen?
1: Ja, je mag ons ook bellen. Gewoon telefonisch, wat je zelf makkelijk vindt. Of je gaat naar... aanvraag.koninklijkeonderscheiding.nl of op de website van de gemeente Staphorst staat ook informatie. En dan kom je bij ons terecht.
0: Prima, dan heb ik mijn verzoek gedaan. Waar moet iemand aan voldoen om een lintje te krijgen?
1: Heb je al jaren ingezet eigenlijk voor de gemeenschap? En het zijn altijd vrijwilligerswerk. En heel vaak zijn het mensen die... Het is zo vanzelfsprekend dat iemand dat doet. En daarom heb ik ook wel meteen eigenlijk een oproep. Dat kijk om je heen, de buurt. Er zijn zoveel mensen die zoveel inzetten voor anderen. En ja, klim vooral in de pen. Bel naar het bestuurssecretariaat. Dat wij kunnen helpen om bij het aanvragen van het lintje.
0: Nou oké, dan heb je dus een aanvraag ingediend. Hoe gaat het dan verder?
1: Nou, dan heb ik eerst de intake. Dus dan komt het bij mij op kantoor. En dan gaan we kijken wat de gedecoreerde allemaal gedaan heeft. Dan ga je via Lint, dat is het programma waar je dan in werkt, ga je alles noteren en uploaden. En dan volgens komt het bij ons terecht. Dan kijken wij, is het compleet? En zo niet, dan bel ik even. Of dan krijg je een berichtje terug van, wil je nog wat aanvullen? En ja, dan nemen wij het in behandeling.
0: En aanvullen, wat heb je dan voor informatie nodig?
1: Ja, we hebben echt de jaartallen nodig. Hoe lang, welke uren, welke frequentie, de duur. Vooral inhoudelijk willen we graag weten wat de persoon gedaan heeft. En ook al zijn het kleine beetjes, dat kan soms net maken dat je bijvoorbeeld van lid naar ridder gaat. Dus alle informatie die willen wij graag hebben.
0: Noem je al iets van lid naar ridder? Hoe zit dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat is de volgorde van onderscheidingen?
1: Heel veel. Er zijn echt heel veel onderscheidingen. Allemaal uit mijn hoofd weet ik ze niet.
0: Maar,
1: begint bij lid.
0: Ja. Je wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zo ze.
1: Ja.
0: Lid.
1: Ja.
0: Dus je begint als het ware met... De meeste mensen die worden dus lid.
1: Ja.
0: En dat is meestal op Koningsdag. Of
1: een dag ervoor.
0: Dat ze dan inderdaad...
1: Ja.
0: Die worden lid.
1: Ja.
0: En dan heb je inderdaad allerlei, nog heel veel
1: gradaties. Gradaties, je hebt heel veel gradaties, ja.
0: Oh!
1: Ja. Ja, en daarna komt ridder. En dan heb je nog een aantal nog verder. Maar ja, dat is echt, dat hebben wij niet hoor.
0: Maar goed, wat is het verschil tussen een lid en een ridder?
1: Een ridder, er zijn natuurlijk heel veel. Je moet heel veel eisen voldoen, zeg maar. Maar het makkelijkste omschreven is dat wanneer iemand ook nationaal of internationaal daar iets voor betekend heeft.
0: Juist, ja. Lid is meer regionaal. Klopt. En ridder is wat uitgebreider. Ja. Oké, juist. Ja, dat zijn dan inderdaad die sportmensen die dan terugkomen van Olympische Spelen. Zijn die ook lid?
1: Nee, dat kun je zo niet heel makkelijk stellen.
0: Foutje van mijn kant.
1: Maar er zijn heel veel regels voor.
0: Ik zat mee te denken.
1: Ja.
0: Prima, dan heb je dus die aanvraag is ingediend. Dan gaan jullie onderzoeken bij al die vrijwilligersorganisaties.
1: Nee, want je wil de club zo klein mogelijk houden. Want het moet echt een verrassing zijn voor de gedecoreerden. Dus daarom is het soms ook heel lastig om informatie te verkrijgen voor de aanvrager. Want anders zou je zeg maar aan de gedecoreerde kunnen vragen van god, hoeveel uur heb je daar nou gewerkt? Maar dat kan natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Dus je moet eigenlijk op een hele via een omweg moet je aan de informatie komen. En die club wil je zo klein mogelijk houden om de verrassing eigenlijk zo groot mogelijk te hebben op lintjesregen. Ja, dus daarom is het ook wel een uitdaging.
0: Het is wel lastig inderdaad.
1: Ja.
0: Maar jullie begeleiden de aanvrager daarbij?
1: Als hij vragen heeft en loopt vast, dan denken wij altijd mee. Ja.
0: En hoe lang van tevoren moet je een aanvraag indienen?
1: De aanvraag voor lintjesregen 27 moet voor 1 juni binnen zijn.
0: Dan al?
1: Ja. Er zit echt een heel proces is daar vooraf. Maar je kunt je aanvraag altijd elke maand natuurlijk indienen. Alleen, we hebben natuurlijk wel met deadlines te maken.
0: Goed, dan heb je 1 juni voor volgend jaar dus een aanvraag gedaan.
1: Ja.
0: Wat doen jullie dan in die periode helemaal?
1: Dan gaan wij onderzoek plegen. En zorgen dat alle stukken klaar zijn. Dat de burgemeester die schrijft ook een aanbevelingsbrief aan de commissaris van de Koning. En als alles compleet is, dan gaat hij inderdaad naar de provincie. En dan gaat hij verder het proces in. Dus het ligt niet alleen bij de gemeente.
0: Oh, ik... Kijk, wat een verrassing, zo'n gesprek. Dit biedt voor mij ook weer dingen waarvan ik denk, ja, dat weet je allemaal niet. Hè?
1: Ja.
0: Dit gaat, uiteindelijk moet dus de koning inderdaad de toestemming
1: uiteindelijk
0: geven.
1: Uiteindelijk wel. Ja.
0: Oké, of zijn secondanten, zullen we dan maar zeggen, en zijn personeel. Maar ja, dat gaat dus inderdaad via de gemeente en dan via de provincie.
1: Ja, een kapittel, en dat ministerie en dan naar Koninklijke Hoogheid. Ja.
0: Ja, en dan is het zover. Dan wordt iemand dus inderdaad benoemd tot lid.
1: Ja, en dat is het allerleukste.
0: Ja.
1: Ja, want dan word je echt verrast. En met de smoes word je naar het gemeentehuis gelokt. Ja, en dan sta je in het zonnetje.
0: En heb je voorbeelden van de smoesen waarmee ze naar het gemeentehuis gelokt zijn?
1: Dat is echt verschillend. Maar dat doen we echt in overleg samen. Want soms komen er gewoon niet uit. Dan krijgen mensen echt niet. En vooral op lintjesregen. Hè, want dan staan natuurlijk... Iedereen is het wel op de curve, zeg maar. Maar dan gaan we meedenken van... hoe natuurlijk mogelijk kunnen wij de smoes bedenken dat zij deze kant op komen. Ja.
0: Want de partner die wordt dan soms wel geïnformeerd.
1: Ja, heel vaak wordt daar nogal het een en ander aan gevraagd. Omdat ze anders is de informatie echt heel moeilijk te verkrijgen. Ja.
0: Ik vind het wel een heel spannend iets.
1: Het is heel spannend, is het ook. Ja. Ja, maar wel heel mooi.
0: Ja, heb je voorbeelden van leuke dingen die je meegemaakt hebt in dit werk?
1: We hebben wel eens heb ik meegedacht aan een smoes. En degene die daaraan zou, dus de aanvrager, die zou meedenken. En uiteindelijk hadden we ook een hele goede smoes. Ja, die kwam zelf niet opdagen, want die kreeg zelf een lintje.
0: Oh.
1: Ja. Ja, maar dan liep ons hele smoes liep dus in de duigen. En dus dat was wel het mooiste wat ik eigenlijk nu heb meegemaakt.
0: Dus de aanvrager, die kreeg zelf een lintje. En ze echt niet bewust van...
1: Nee, die wist daar niks van. Nee. Nee, die was heel zijn best te doen voor iemand anders. En die kreeg uiteindelijk zelf ook een lintje.
0: Prachtig.
1: Dus dat was echt heel erg mooi. Ja.
0: Gebeurt het ook wel eens dat iemand een lintje weigert?
1: Ja, ik heb in de media ooit gelezen in Friesland dat daar iemand geweigerd heeft. Ja, maar wij vragen ook altijd de eerste vraag die wij stellen als we intake hebben. Zal de gedecoreerde een lintje waarderen? Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Ja, want daar beginnen we mee. Ja.
0: En ja, dan zul je... Ja. Maar degene die het aanvraagt, die zal denken van ja, dit is wel wat degene wil.
1: Ja, maar heel vaak, dan het zijn ook wel mensen die heel dicht bij iemand staan.
0: Ja.
1: En die weten ook echt wel van, die waardeert echt een lintje. Ja. Want anders ga je die moeite allemaal niet doen hoor.
0: Nee, want ik begrijp uit jouw verhaal dat het heel veel werk is om hier mee bezig te zijn.
1: Ja, het is heel leuk. Het is niet alleen veel, maar het is ook vooral heel leuk en heel dankbaar. Uiteindelijk staat iemand gewoon in een zonnetje en krijg je een lintje.
0: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk het allermooiste.
0: Precies. Nou, we gaan eerst maar eens even een stuk muziek luisteren. Jij had als wens Jack Johnson met Better Together.
1: Ja.
0: Je ligt hier aan de grondslag dat je dit wilde gaan horen.
1: Ja, ik vind sowieso de zanger hele mooie liedjes maken, maar vooral de tekst. En in dit, hoe we hier nu zitten, zeg maar, met voor elkaar klaarstaan. Nou, luister vooral naar de tekst, want het sluit heel mooi aan bij eigenlijk de koninklijke onderscheidingen.
0: Prachtig. Nou, dan gaan we er maar eens even naar luisteren.

0: aan. Ja, we waren al even onder het nummer waren we gezellig aan het praten. En bij mij in de studio zit Yvonne Tappel. Zij is van de gemeente Staphorst. En heeft uitgelegd hoe mensen in aanmerking komen voor een lintje. Ja, we hebben eigenlijk alles al verteld. En wat mij heel erg duidelijk is geworden, dat mensen heel veel hulp kunnen krijgen bij het aanvragen van een lintje.
1: Klopt, ja. Ja, want ik wil eigenlijk ook graag een oproep doen aan alle inwoners van de gemeente Staphorst. Kent u iemand uit de gemeente die een koninklijke onderscheiding verdient, dan kunt u hem of haar hiervoor voordragen. En u kunt dan gewoon bellen met de gemeente en naar mij vragen.
0: En dan hoef je niet eens naar Yvonne te vragen, maar als je vraagt degene die over de lintjes gaat, ja, dan weten ze precies, ja, dat ze bij jou komen.
1: Klopt.
0: En ja, mensen, wat mij heel duidelijk is geworden naar aanleiding van dit gesprek, is dat, dat je niet bang hoeft te zijn dat je er zelf zoveel werk aan hoeft te doen. Jullie helpen heel veel.
1: Hè? Ja, ook. En je kunt het niet alleen doen namelijk.
0: Nee.
1: Dus als aanvrager heb je natuurlijk wel gegevens bij elkaar te zoeken en in te voeren in het LIN-systeem. Maar alle activiteiten die gedaan zijn, daar komt een brief bij. Dus vanuit een stichting of een vereniging. En daar staat ook gewoon heel veel informatie in. En het mooiste is als er anekdotes bij staan.
0: Ja.
1: Dat je echt ook echt het een en ander hoort van de persoon wat die gedaan heeft. Of leuke momenten heeft meegemaakt. En ja, al die brieven, dus al die informatie gaan in LIN. En die komen bij de gemeente terecht.
0: Ja, het was heel leuk om... ik ben bezig bij de laatste lintjesuitreiking geweest. En dat was mevrouw Alsema. Ja, dan maken we daar een filmpje van. En dat is allemaal online te zien. Dus mensen, wil je kijken hoe dat in zijn werk gaat. De uitreiking van het lintje staat, als het goed is, op onze site vermeld. Dus daar kunnen de mensen eens naar kijken hoe dat in zijn werk gaat. En zij was ook met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ze was geloof ik voor... Was het nou iets van Staphorst te stieten?
1: Ja, dan zou zij inderdaad onze kant op... Of als daarheen gaat, is ze meegenomen naar het gemeentehuis. En toen moest ze zich ook nog omkleden, omdat ze gewoon echt niet op voorbereid was. Ja, het kan allemaal.
0: Dat heb ik daar meer meegemaakt. Dat mensen in een overal binnenkwamen en dat ze toen inderdaad ook moesten omkleden. Ja, de leukste smoesen worden bedacht om de mensen naar het gemeentehuis te krijgen.
1: Ja, absoluut.
0: Yvonne, ik denk dat jij ontzettend leuke baan hebt bij de gemeente. Zeker als het alleen al om de lintjes onderdeel gaat.
1: Ja, absoluut.
0: Ik denk dat je de leukste verhalen te horen krijgt. En ik dank je voor je aanwezigheid hier. En dat we dus inderdaad gewoon een leuke... dat er nog mensen zijn die inderdaad een lintje willen hebben. Laat ze maar contact met je opnemen.

Dit was dus Mungo Jerry met In the Summertime. We zitten allemaal te wachten op Summertime. Het is nog een beetje bewolkt. Maar we hebben een heel leuk programma gehad. Ik had interessante gasten. Alice Timmer was van de docent tekenen met allemaal therapie. Eraan verbonden, heel interessant. En ja, Bert van der Sluis, onze collega. Ik ben benieuwd of hij reizen gehaald heeft. Maar dat horen we later vanmiddag nog wel. En dan hadden we Frans van Zand en Chantal Kramer over de oldtimerdag in Balkbrug. Ze waren zo enthousiast. Ik denk dat menigeen wel daar naartoe wil gaan. Verder hadden we Kimberly van Keulen in de studio van de theatergroep Mik. Wat een enthousiasme had, had zij. En tot slot Yvonne Tappel, die ons uitgelegd heeft hoe makkelijk het is om een lintje te regelen voor iemand. Maar je moet wel voor 1 juni het aanvragen voor volgend jaar. Dit brengt mij aan het eind van de smaakmakers van vandaag. Ik wens u al een goed weekend en ik zou zeggen tot volgende week. Dan is er een nieuwe smaakmakers.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerveel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerveel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. En tot zover het nieuws. Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg. Op deze zaterdagmiddag een paar korte files om te beginnen.

0: En de A76 tenslotte gereden richting Aken, daar bij de grens een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties.

0: dit is DNO Sport. Ja! Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
1: Ja, goedemiddag luisteraars vanuit de studio hier in Zuidwolde. Maken we een live uitzending. Hoe moet ik dat even zeggen? Ik ben er even de draad kwijt. We gaan vandaag een aantal wedstrijden volgen. Vanaf, vanaf 2:30. Dan worden er een aantal wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd die op het programma staat is uit de divisie 3 Oost. Dan speelt Sportclub Rauwveen tegen FC Ommen. En kijken wat hebben we dan nog meer op de wedstrijd Vitesse 63 Fit Boys. Met ook om 2:30 wordt daar verslag gedaan van door Jan Willem Kralen. En de derde divisie wordt een uitzending van Excelsior 31. Met Stakhorst. En daarvoor is Bert van der Sluis afgereisd richting Rijssen. En zoals u misschien in het uur hiervoor heeft gehoord, was hij wandelend onderweg vanaf Stakhorst naar Rijssen. En daar doet hij voor een bepaald doel. En daar zullen we zeker tijdens de uitzending nog wel een keer op weer op terugkomen. Dan is de vierde wedstrijd geen voetbal, maar dit keer de wedstrijd Wit-Blauw Kios. En dan hebben we het over, natuurlijk over de korfbal, de eerste klasse D. Wat dat betreft hebben we qua presentatie een klein probleempje vandaag. U hoort het, ik ben niet gewend om te presenteren. Ik ben normaal gesproken doen wij de techniek. We hebben dit proberen op te lossen door onze verslaggever Jan Willem Kralen vanaf het veld straks de presentatie gaat overnemen. Tot zover. De aankondiging, de opening van deze uitzending van DNO Sport op zaterdag

0: Dat was de Style Council met Shout. En zoals u hoorde in het begin, er zijn wat problemen met de presentatie, maar dat wordt vakkundig opgelost zometeen door Jan-Willem Kralen, waarmee wij dus nu even contact gaan maken. Jan-Willem.
1: Ja, problemen zijn er om iets op te verzinnen, Dick. En dat proberen we bij dit mooie sportprogramma toch vaak te doen. En ook nu gaat ons dat wel weer lukken om in ieder geval vanmiddag 4 wedstrijden op de voet te kunnen volgen. We hebben daar een keuze in moeten maken, omdat het gewoon weer geen doen is om bij alle 6 de wedstrijden een verslaggever neer te zetten. Laat staan 7 wedstrijden. Want ja, als je al onze voetbalclubs en korfbalverenigingen bij elkaar optelt, dan kom je toch inmiddels wel op dat aantal. En daar komt bij dat in deze fase van de competitie de belangen gewoon wisselend zijn. Bij sommige wedstrijden staat heel veel op het spel. Bij andere wedstrijden iets minder. En bij een aantal potjes zelfs eigenlijk helemaal niets. En dan wordt er dus om de baard van de keizer gespeeld. En dus ziet het programma er vandaag iets anders uit. Je zei er net al iets over. We hebben 2 wedstrijden die om 2:30 gaan beginnen. Die we straks gaan volgen met verslaggevers langs de lijn. De ene wedstrijd wordt hier in Koekangen gespeeld. En die gaat in de 4e klasse G. Tussen Vitesse 63 en Fit Boys. En dat zijn 2 ploegen die met nog 2 speelrondes te gaan nog azen op de 4e plaats in de competitie. En die eindklassering die zou dan aan het einde van de rit ook goed zijn voor een na-competitieticket. Zoals het er nu voor staat in de 4e klasse F. Een andere 4e klasse dus. Zou het dan gaan om een uitwedstrijd bij Bargeres op het kunstgras in Emmen. Want de nummer 4 van deze competitie wordt dan gekoppeld aan de nummer 2 van die competitie. En daar wordt vandaag de titelstrijd beslist. En die gaat nog tussen FC Assen dat op pole position staat. En datzelfde Bargeres dat vooral in thuiswedstrijden op het kunstgras in Emmen zo sterk is. Dus ja, ook al gaat een van beide ploegen het redden, Vitesse of Fit Boys, dan wacht er een pittige kluif. En bij deze competitie is het ook nog eens zo dat er meer kapers op de kust zijn. Zometeen wat meer ook over de achtergronden en de belangen van deze wedstrijd. Om 2:30 volgen we ook Rauwveen. Dat speelt tegen FC Ommen. Rauwveen is heel dicht bij handhaving. Ja, en had vorige week met een zege bij Dize West ook nog wel mee kunnen gaan doen om de goede na-competitie, om plek 4 dus. Maar dat is nu wel uitzicht. En Rauwveen moet vandaag op eigen veld klassebehoud definitief gaan veiligstellen. En dan hebben we dus nog 2 potjes gekozen die om 3:30 gaan beginnen. Staphorst, ja, eigenlijk speelt het nergens meer voor. Maar het zijn altijd wel wedstrijden op zich natuurlijk tegen Excelsior 31 uit de Rijzen. Staphorst wil vooral zo hoog mogelijk gaan eindigen dit seizoen in die subtop van de 3e divisie. En we volgen Kios dat bezig is in de ereklasse. Jawel, een prachtig niveau op het veld waar Kios nu op speelt. En vorige week werd er voor het eerst gewonnen thuis van Wit-Blauw. En vandaag is het directe uitwedstrijd tegen datzelfde Wit-Blauw. En met een zege daar in Kampen kan Kios al een grote stap zetten richting lijfsbehoud. Daar straks Roel Jalving. Bert van der Sluis is dus naar Rijzen gewandeld. En zometeen gaan we ook contact zoeken met onze verslaggever bij Rauwveen tegen FC Ommen. En dat is Rudy Klomp.

0: Lekkere muziek hier ook in DNO Sport vanmiddag natuurlijk. Dit was Awake Tonight van onder andere de DJ's Afrojack. De zang van Sia ongetwijfeld. Zometeen gaan we dus voorbeschouwen op de twee wedstrijden die in ieder geval om 2:30 gaan beginnen. Zometeen gaan we contact zoeken met Rudy Klomp. Die zit dus vanmiddag bij Rauwveen tegen FC Ommen. En dat zijn twee ploegen die nog niet veilig zijn in de derde klasse O. En voor FC Ommen ziet het er helemaal penibel uit. Eerst eventjes inzoomen op die vierde klasse G dus. Waarin nog twee speelrondes te gaan zijn vandaag. Volgen we in Koekangen Vitesse 63 tegen Fit Boys. Op de ranglijst staat Vitesse 63 na de overwinning van vorige week uit bij Elim 7e. Met 2 puntjes achterstand op plek 4. Daar staat nu Des. Maar Des uit Zwartsluis heeft nog maar 1 wedstrijd te goed. En volgende week is het Des tegen Vitesse 63. En vandaag Vitesse 63 tegen Fit Boys dus. En de Bijlenaren staan 6e. 33 punten. Elim daar ook nog tussen. 5e ook met 33 punten. En zo zijn er nog meerdere kapers op de kust. Als het gaat om plek 4 op de ranglijst. Want de top 3 is al wel redelijk gevormd. Hoewel natuurlijk Hollandse Veld en SVM nog moeten gaan uitmaken. Wie de nacompetitie ingaat. En wie het kampioenschap gaat pakken in die vierde klasse G. Vandaag staat Hollandse Veld uit bij Elim op het programma. En SVM uit Marknessa heeft ook al een lastige uitwedstrijd hoor. Want het gaat naar Steenwijk dat aardig in vorm is geraakt en zich ook veilig heeft gespeeld. Onderin moet er ook nog een beslissing vallen. CSVC of SCN, een van beide ploegen gaat rechtstreeks degraderen. Net als Stan Vries, dat al lang en breed gedegradeerd is. En de andere van de twee eindigt op de 11e plek en krijgt nog een kans in de nacompetitie. Een herkansing dus. En qua programma lijkt het er haast op dat CSVC dat wel eens zou kunnen gaan grijpen. Ja, daar in Coevorden hadden ze ook veel meer van dit seizoen verwacht. Maar het blijkt een teleurstelling te zijn geworden met al die aanwinsten die in de zomer, met name vanaf Emmen, vanaf WKE, werden gepresenteerd. Een aantal daarvan gaat ook alweer een stapje maken. En dus blijft dat ook interessant om te volgen. Vitesse 63, dus weer wat vertrouwen getankt vorige week. Daar bij Elim door 4 keer te scoren. 3 tegengoals was wel weer iets te veel van het goede, vond Emiel Slot, de trainer van Vitesse 63. En hij had graag aan zijn opstelling van vorige week vastgehouden. Maar een aantal zaken hebben dat verhinderd. Ziekte onder andere achterin bij Lart Kwant. Hij is er niet bij. En Mark van der Linden is vorige week geblesseerd uitgevallen. En ontbreekt vandaag helemaal ook vanwege familieomstandigheden. En dus wel wat andere poppetjes bij Vitesse 63. Dat straks gaat starten met Thomas Keizer in de goal. Erwin Gunning is rechtsback. Centraal Mark Bellinga met Lars Heuvelman. Linksback Ivan Knol. Het middenveld met Björn Hendricks, Aaron Westert en Sander van Dijk. En voorin Danny de Wilde, Robin ten Heuvel. En in de voorhoede is vandaag geen plekje vrijgeruimd voor iemand die je daar misschien wel had verwacht. En dat is Badri Steenbergen. Want hij zit vandaag weer op de bank. Nee, hij is er toch bijgekomen in de basisopstelling. Vanwege die last minute wijzigingen dus in de selectie bij Vitesse 63. Voorin dus met Danny de Wilde en Badri Steenbergen op de flanken. En Robin ten Heuvel begint vanuit de punt van de aanval. Dat belangrijke duel dus voor Vitesse 63 vandaag. Om nog iets van het seizoen te kunnen gaan maken in die laatste twee wedstrijden voor Rauwveen. Dus ook veel belangen vandaag op het spel. Thuis tegen FC Ommen vorige week ging de kans op plek 4 om daar nog voor in aanmerking te komen in rook op. Door een zeer teleurstellende middag bij Dize West. En dus moet Rauwveen nog een paar puntjes pakken om helemaal zeker te zijn van klassebehoud. En daar kunnen we over gaan doorpraten met Rudy Klomp. Rudy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was je erbij eigenlijk vorige week in Zwolle?
1: Nee, vorige week was ik niet bij de wedstrijd aanwezig. Ik heb mij achteraf wel laten vertellen dat met name de eerste helft Rauwveen nog wel de nodige kansen had. Paal lat. Die 1-0 achterstand met rust en vervolgens 2-0 wel teruggekomen. Maar er zijn een paar goede voetballers bij Dize West. En als ze de ruimte krijgen, dan kunnen ze daar wel mee omgaan. En ook die rode kaart, dus die man-leersituatie, heeft nog weer niet kunnen uitbuiten. En dat maakt wel voor het resultaat van vorige week dat het nog spannend blijft. Want 100% veilig is Rove nog steeds niet. 5 punten los van de PD-plek naar beneden. De ploeg onderin moeten nog ook onderling nog een wedstrijdje spelen. Maar goed, om helemaal zeker te zijn, zou het fijn zijn om vandaag de 3 punten te pakken. Dan is dat allemaal in kannen en kruipen. En kan Rove in ieder geval met een gerust hart die laatste wedstrijd ingaan. Oma die strijdt natuurlijk nog wel ook voor klassebehoud. En die zou heel graag de punten mee willen nemen naar huis. Die zijn erop gebrand. Vorige week hebben zij wel de 3 punten binnengehaald. Dus bij hun is de stemming natuurlijk in die zin positief gestemd. En Rovin heeft nog wat goed te maken ten opzichte van de uitwedstrijd in Ommen. Die verloren ging met 2-0. Waar Rovin niet al te beste wedstrijd speelde. Dus ook daar is nog wat goed te maken voor
0: Rovee. Ja, FC Ommen moet dus duidelijk winnen, want die moeten nog een gat van 5 punten goed maken. Dan hebben we Hoogeveen en DVC, die twee spelen vandaag tegen elkaar. Dat wordt ook een kraker trouwens. Ja, het zou echt een rampscenario zijn om nu te verliezen en om een van die twee ploegen ook op 2 punten te zien komen.
1: Ja, nou inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat in de competitie wel wat bijzondere uitslagen voorkwamen en waar Rovin destijds van profiteerde toen het uiteindelijk eigenlijk op de laatste speeldag nog niet helemaal veilig was, maar uiteindelijk toch nog de promotiedegradatie wedstrijden voor promotie mocht spelen door de periode te pakken. En dan moest alles net zo in de uitslagen kloppen en dat deden toen. Maar goed, het kan andersom ook verkeren. En dat scenario dat moet vanuit Rovin perspectief voorkomen zien te worden.
0: Ja, en om dan eens een keer met rustige gemoed zo'n laatste wedstrijd in te kunnen gaan. Je zei het al, Rovin heeft de laatste seizoenen ook regelmatig aan de na-competitie om promotie meegedaan. Nu zijn er natuurlijk wel een aantal zaken veranderd in de selectie. Dus ik neem ook aan dat niemand van dit seizoen zenuwachtig wordt in Rovin.
1: Kijk, aan de voorkant was natuurlijk de vraag van hoe komt het team voor de dag met de ervaren jongens die eind vorig seizoen stopten. Jongensselectie, wat nieuwe gezichten. Dat moet allemaal goed vallen. Rovin heeft een moeizame start gehad. Daarna een goede periode. Ja, dan ga je erin geloven. Denk van, ik zit er misschien nog meer in. Maar ik denk, al met al, moet je gewoon tevreden zijn met handhaving. En dat was vooraf ook de doelstelling. Als er iets wat meer in het vat zit, is mooi meegenomen, maar geen must. Gezien de voorgeschiedenis en hoe het team er aan het begin van het seizoen voor stond. Het streven en het doel voor dit seizoen ook altijd geweest.
0: Ja, en ja, wat ook natuurlijk meespeelt is die competitie waarin de verschillen gewoon ontzettend te klein zijn. Het zegt genoeg dat je vorige week nog stiekem mocht kijken naar plek 4 en nu eigenlijk weer een beetje naar beneden aan het kijken bent. We gaan het vandaag volgen dus, thuis tegen FC Ommen. Kun je ons even meenemen door de opstelling van Rovin?
1: Ja, dat kan. Vandaag in de goal zo op te doen gebruikelijk Daan Kattenberg. Achterhoede met Marcel Thiemus, Herwin Thalen, Jesse Piest en Alex Esselbrugge. Middenveld, Renier Krediet, Yannick Lier en Jorik Koijker. En voorin Steven Leefting, Arvid Kompachter en Milan Smits.
0: Dat zijn dus de 11 van Danny Giethoorn vandaag. Rovin dus op het eigen kunstgras tegen FC Ommen. Die wedstrijd volgen we vanaf 2:30 en op datzelfde tijdstip vanuit Koekangen. Vitesse 63 tegen Fitboys.
2: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Oh, oh, oh. Dit is DNO Sport.

0: De klanken van Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart, daarvoor Gavin James. Cold Rush, de platen hier in DNO Sport, waar we dus iets na 2:30 zitten. En dat betekent dat de eerste twee potjes die we vandaag gaan volgen zijn gestart om 3:30. Dan volgen we ook Staphorst op bezoek bij Excelsior 31. Maar daarvoor al bellen we met Bert van der Sluis, onze verslaggever die vandaag een wereldprestatie heeft geleverd, om voor het goede doel van Staphorst naar de Koerbel, dat sportpark in, reizen te lopen. Jawel, dik 50 kilometer en hij is een minuut of 10 geleden aangekomen in Reizen. We geven hem wat tijd om op te frissen en dan zijn we heel benieuwd hoe hij en zijn wandelcompanen natuurlijk vanuit Staphorst ervoor staan en hoe ze die rit zijn doorgekomen. En om 3:30 volgen we dus ook met Roel Jalving de wedstrijd van Kios op bezoek bij Wit-Blauw. Natuurlijk nog een paar potjes vandaag. Zo goed mogelijk gaan we daarvan de tussenstanden proberen te volgen. Dat is de uitwedstrijd van Zuidwolde op bezoek bij Zwolse Boys, de degradant. En Zuidwolde is zo goed als zeker van plek 2. En VVAK komt vandaag ook gewoon weer in actie. VVAK gaat in de middenmoot eindigen en moet vandaag op bezoek bij het grote FC Klazinaveen. En dan hebben we in ieder geval alle potjes besproken. Op eentje na, en dat is die van ZKC 19. Natuurlijk volgen we ook hen dit seizoen. Zij het een beetje op afstand. En ZKC 19 speelt dus vandaag ook gewoon. En ja, als dat lukt, proberen we daar af en toe nog een tussenstand van te noemen. Hier dus in Koekangen is het Vitesse 63 Fit Boys. Wedstrijd is 3 minuten oud. En wat direct opvalt is ja, de tenues. Een uittenue van Fit Boys had niet misstaan. Het geel met rood tegen het groen met geel. Het is een wat vreemd kleurenpalet hier. Maar de scheidsrechter, die komt uit Hollandse Veld. Jaap Snippen, die was vooral ook bezig met Hollandse Veld op bezoek bij Elim vandaag. De scheidsrechter, die vindt het allemaal in orde. En dat lijkt me ook een keurig besluit. Van de scheidsrechter dus. Vitesse 63, Fit Boys, beide ploegen doen met een zegen nog mee om de vierde plek. En waarbij Vitesse het dan ja, misschien wel in eigen hand heeft de volgende week. Als het op bezoek gaat bij Des in Zwartsluis, heeft Vitesse nog wel 2 zegens nodig. En dat zou 3 zegens op rij betekenen. En dat is dit seizoen nog niet gelukt. Maar wie weet is de ploeg van Emiel Slot en sinds kort ook Frans Waring net op tijd in vorm. Oh, dit is een harde overtreding. Scheidsrechter gaf van tevoren aan. Ik ben niet van de kaarten. Ja, het is ook een nat veld natuurlijk. Maar het is wel wat risicovol. De tackle die hier komt op Lars Heuvelman. Hij is te laat. Het excuusgebaar is daar. En de scheidsrechter doet dit af zonder kaart. En dat lijkt me ook een logisch besluit. Maar dat natte veld, dat speelt natuurlijk wel een rol vandaag. Want het was heel droog en heel slecht. En nu is het vooral heel nat. En op zich kun je er denk ik wel lekker snel voetballen. Maar als je zo komt inglijden, zoals Mike Jonik net deed bij Lars Heuvelman, dan kan daar wat risico aan mee gepaard gaan. 5 minuutjes dus. Eerste kans hier in Koekangen hebben we nog niet gezien omdat het slordig is. Met name van Vitesse 63 dat het spel moet maken. Maar eigenlijk nog niet op de helft van Fit Boys is gekomen op die manier. En dus is het niet best nog in de eerste minuten hier in Koekangen, waar de paraplu's de lucht in zijn gegaan. Want het is nat. En als we de buienradar bekijken, dan blijft het ook nog wel eventjes nat. En dat voor 30 mei. Daar hadden we toch met z'n allen wel iets meer van verwacht. Allerlei clubs die natuurlijk wat festiviteiten organiseren rond het einde van het seizoen. Gaat hier in Koekangen vandaag ook gebeuren. Maar het wordt vooral overdekt zitten. En dat is niet wat je hoopt als het gaat om de lente. De mooiste periode normaal gesproken natuurlijk om te voetballen. We gaan eens even kijken hoe het in Rauwveen is. Het veld zal daar ook lekker nat en lekker snel zijn bij Rudy Klomp. Rauwveen tegen FC Ommen.
1: Ja, dat klopt hier. Het kunstgras is met wat regen natuurlijk een stuk sneller en glad. De bal die glijdt door, dus daar zullen de spelers rekening mee moeten houden. We zijn inmiddels 2 minuten onderweg in de wedstrijd tegen FC Ommen. De eerste fase van de wedstrijd nog geen doelkansen geweest in deze korte tijdsbestek. Maar goed, Rauwveen wel op de helft van Ommen nu met Yannick Lier. Nu aan de uitgeweken naar de linkerkant, speelt de bal diep op Milan Smet, kan hij binnenhouden. En dat lijkt niet, nee, de bal is net over de zijlijn gerold. Ja, Milan Smet weer sinds kort weer terug, vorige week als wissel na een blessureperiode. toch weer fit richting aan het einde van de competitie. Hij mag vandaag in de basis starten. Ingooi nu voor Ommen dat toch nog vecht voor lijstbehoud. En de laatste weken wat resultaten heeft geboekt. En daardoor ook wat vertrouwen. Nu net de bal via Jorik Kooijkers stuitend van zijn been af. Had hij de kans randje 16 om gevaar te zichten. Maar Balk kaatste van zijn been af en in de handen van de keeper van FC Ommen. En zo kan Ommen weer gaan opbouwen van achteruit. Met veel mensen nog steeds op de helft van Ommen. Sliding tackle van Milos Smit. En daardoor verovert hij de bal. En in de combinatie lukt het dan net niet een ingooi. De wedstrijd moet hier nog loskomen. We zijn inmiddels ruim 3 minuten onderweg hier in Roveen. En nog geen doelpunten hier gezien, geen kansen. Wordt vervolgd 0-0 de tussenstand.
2: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in...

tiende minuut van de wedstrijd en Vitesse 63 krijgt een strafschop. Het is het eerste fatsoenlijke moment op de helft van de tegenstander. De actie van Badri Steenbergen langs 1 en de tweede tikt hem dan aan. En dus mag Sander van Dijk aanleggen. Is normaal gesproken een zekerheidje links in de hoek. En ook nu wordt die hoek gezocht en gevonden. En dus leidt Vitesse na bijna 10 minuten met 1-0 tegen Fitboys.

0: vader. Love Song van Troby en daarvoor Uitslover. En tijdens die plaat hoorden we Vitesse 63 op voorsprong komen. Tegen Fit Boys na dik 9 minuten ging Badri Steenbergen erdoor. Werd hij aangetikt door de tweede Fit Boys verdediger die hij tegenkwam. Ja, een duidelijkere strafschop kun je bijna niet krijgen. En er werd ook weer feilloos benut door Sander van Dijk, de specialist aan de kant van Vitesse 63. En ja, kerstfeestvader, ja, twee weken is hij vader en dat geeft misschien wel vleugels. Dat zorgt misschien ook voor korte nachten. Maar dit deed hij in ieder geval uitstekend oog in oog met Kjell Staalmekke, de doelman van Fit Boys. Een belangrijk duel dus vandaag in Koekangen in de strijd. Ja, om plek 4, daar willen beide ploegen nog graag voor in aanmerking komen. En daar hebben beide ploegen de zege eigenlijk voor nodig. Vitesse 63 is weer vertrokken. Weer wordt Badri Steenbergen gezocht. Net ging hij er makkelijk langs. Ook nu komt hij weer naar binnen. Maar is hij nog niet van Mart Oosting af? Dan schiet hij van ver en wordt deze bal aangeraakt. Waardoor Vitesse 63 een corner krijgt. Ja, de jongeling komt er de laatste week toch steeds wat beter in. Bij Vitesse 63 is nog piepjong dus. En dan is het logisch dat je, ja, als je zo'n grote stap maakt, dat ja, stapsgewijs doet. En soms ook wel met vallen en opstaan. En soms wat betere wedstrijden zult afwisselen met mindere momenten. Maar hij heeft zich in ieder geval in de basis gespeeld. En dat is al knap, want hij zal gewoon in de JO19 beginnen dit seizoen. Maar staat nu dus in het eerste. Sander van Dijk, 16e minuut. Corner hoog. En daar staat Marik Bellinga nog wel, maar die bal gaat over hem heen. En sterker nog, de assistent van Fit Boys geeft aan dat die corner al over de achterlijn is geweest. En dus hoeft dit allemaal niet meer. 15 minuutjes dus. En Vitesse aan de leiding. Gaan we kijken hoe het is in Ralfeen. Ralfeen dat nog een 3 punten nodig heeft voor handhaving. Voor definitieve handhaving. En dat moet dus gebeuren tegen FC Ommen. Rudy Klomp.
1: Ja, Jan-Willem, ik krijg Rudy even niet te pakken. Dus hij geeft constant in gesprek.
0: We gaan een plaatje draaien, Dick.

0: Somber 12 to 12. Daarvoor nog Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Deze DNO-uitzending is aardig gestart. En hier in Koekangen komt Vitesse tot de volgende kans hoor. Maar Danny de Wilde die sleept hem er langs. Maar dan is de keeper net iets eerder bij de bal. Nou, Vitesse toch wat momenten gehad nu hoor. Op de tweede aan de andere kant. Net ook de eerste kans voor de topscorer van de competitie. Voor Lars Hilberts. Die er ook langs ging. Maar de bal naast schoot. En zo is het hier in alleraardigste duel. En zijn we ook vooral benieuwd hoe het loopt. Het eerste half uur bij Rauwveen tegen FC Ommen. Rudy.
1: Gespeeld 0-0 de tussenstand. En ja, Rauwveen in die eerste fase de grootste kans van de wedstrijd gehad. Toen cornerbal, de bal ja, werd voorbij de keeper gewerkt. Maar een verdediger van Ommen ja, was op de lijn paraat. Ik kon hem met een half omhaal toch nog van de doellijn, voor de doellijn wegwerken. Ja, het was niet goed zichtbaar van of er wellicht nog de bal de lijn was gepasseerd. Maar goed, het was geen goedgekeurd doelpunt. En zo is het hier nog 0-0 met Rauwveen. Voor de rest, ja, de wedstrijd redelijk gelijk opgaat. Nu wel weer Rauwveen met de schotpoging wat geblokt. Schotpoging van Jorik Koijker. Ja, van de onderkant nog geen echte doelgevaar gezien. Rauwveen heeft een aantal corners gehad. Ja, waar dus die grootste kans van de wedstrijd uit voortkwam. En ja, Rauwveen wel iets meer op de helft van Ommen aanwezig geweest. Maar het heeft in de eerste 20, 21 minuten nog niet tot een doelpunt geleid. En zo is het hier nog steeds dus 0-0 en vol spanning in de wedstrijd tegen FC Ommen.
0: Daar dus nog geen doelpunten. Even kijken of we al iets andere tussenstanden mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld uit die derde klasse O. Ja, zeker kunnen we dat. Want we zien dat Hogeveen al met 0-3 voorstaat bij DVC. Het is een, ja, een alles-of-niets wedstrijd bijna voor beide. En Hogeveen dus uit de startblokken geschoten daar. Ik weet al iets over Zuidwolde. Dat op bezoek is bij Zolse Bosch. Ja, dat weten we dat daar de tussenstand nog 0-0 is. Verder in deze competitie. Bikwik MC 1-0. En Bergentheim tegen ASC 62.

1. En dus gaan wij richting het nieuws van 3. Hebben we in het volgende uur dus ook een vooruitblik op de wedstrijd tussen Excelsior 31 en Staphorst. Daar wordt er om 3:30 afgetrapt in de hele derde divisie dus. En ook om 3:30 de start van Wit-Blauw tegen Kios. Straks gaan we ook schakelen met Roel Jolving bij die wedstrijd. En we houden natuurlijk Rauwveen tegen FC Ommen in de gaten met Rudy Klomp. Daar nog geen doelpunten. En de enige en de eerste goal van de middag, die is een tijdje terug al gevallen in Koekangen. Waar Vitesse 63 op 1-0 is gekomen door die strafschop van Sander van Dijk tegen Fit Boys. Zometeen dus veel meer sport. Dus blijf hangen na het nieuws van 3:00.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. En tot zover het nieuws. Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk zijn wegwerkzaamheden aan de gang daar. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 in het zuiden vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays?

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: dit is DNO Sport. Ja! Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
1: Welkom terug bij deze DNO Sport, waarin we vanmiddag vier wedstrijden volgen met verslaggevers vanaf de velden. Het is zaterdag 16 mei om 2:30. Zijn begonnen Vitesse 63, Fit Boys tussenstand daar 1-0. En ook de wedstrijd tussen Rauwveen en FC Ommen is een dik half uur oud. Hoe is de stand van zaken, Rudy?
2: Ja, nog steeds 0-0, half uur gespeeld. En ja, de wedstrijd is niet van een geweldig niveau. Veel hoge ballen, veel balverlies. Onnodig balverlies van beide partijen. En ook weinig kansen nog in deze wedstrijd. Eén hele grote kans die door Rauwveen werd gemist. Althans, van de doellijn gehaald door een verdediger van Ommen. Dat was de enige echte grote kans. Voor de rest weinig spannend te beleven voor beide doelen. En is het vooral spannend in de zin van dat het 0-0 is. En wie gaat hier uiteindelijk met de winst strijken? Dat is de grote vraag. Het voetbal is nog niet zo geweldig, maar wellicht kan dat nog veranderen in het komende uur van deze wedstrijd. Tussenstand tot nu 0-0.
1: Hier in Koekanga bij Vitesse 63, Fit Boys dus 1-0 na 35 minuten spelen. Het is een aardige wedstrijd met daarnet een uitstekende reactie van Thomas Keizer. Die voorkwam dat Mark Bellinga, notabene verdediger van Vitesse, de 1-1 aantekende. Nu diezelfde Bellinga met veel pijn, die hinkt het uit. En dus zal daar wel even verzorging voor moeten komen. Hier de tussenstand dus 1-0. Zometeen ook een update vanuit Rijssen van Bert van der Sluis, onze wandelaar bij Excelsior 31. Tegen Staphorst. En we hebben aandacht vanaf 3:30 voor wit-blauw tegen Kios.

0: Robin was dat en Thought You Were On My Side hier in DNO Sport. Twee wedstrijden gaan langzaam, maar zeker richting de rust. De eerste wedstrijd die we volgen is die hier in Koekangen. Vitesse Fit Boys, waar net de 1-1 binnenviel. Maar die werd afgekeurd omdat hij met de hand zou zijn gemaakt in plaats van met het hoofd. Was voor mij lastig te zien, maar de scheidsrechter die wist het vrij zeker. En zo heel veel protest was er nou ook weer niet. Ja, er was er eentje die ging klagen. Dat was Matthijs Bonne van Fit Boys. Maar die maakte er een sport van om bij de scheidsrechter te staan. Dat is al jaren het geval. Maar de doelpuntenmaker zelf, die accepteerde zijn lot gelaten. En dus blijft het hier 1-0. Wel een sterke fase van Vitesse gezien. Maar nu moet de ploeg uit Koekangen toch ook steeds meer achteruit. En dus was die goal die uiteindelijk viel vanuit een voorzet op zich een logisch gevolg, maar dus afgekeurd. Omdat daar hens werd geconstateerd door scheidsrechter Snippen uit Hollandse Veld. En over dat Hollandse Veld gesproken. Die ploeg speelt vandaag niet de kampioenswedstrijd, maar wel een belangrijk duel uit bij Elim. En daar is het al vrij snel 0-1 geworden. En het voordeel dus van Hollandse Veld in die titelstrijd. Terwijl hier weer Fit Boys gevaarlijk doorkomt. De lage voorzet. En die wordt uiteindelijk net gemist bij de tweede paal. Maar de 1-1 begint meer en meer in de lucht te hangen. Fit Boys wordt sterker en sterker. En Vitesse heeft het lastig in deze fase. 5 minuten nog in de eerste helft hier in Koekangen. En de stand dus nog altijd 1-0. En daar mag Vitesse tevreden mee zijn. We gaan een paar treetjes hogerop. We gaan een kilometer of 55 verderop vanaf het Noorderslag berekend. En die kilometers die werden te voet afgelegd door een groepje fanatieke stappers. Dus waaronder onze Bert van der Sluis. En we gaan eens even kijken hoe die ervoor staat. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, Willem, hallo.
0: Hoe is het met de beentjes?
1: Nou, best goed eigenlijk.
0: Ja. Ik volgde je filmpjes op Facebook waar je de volgers getrouw hebt geüpdate iedere keer. En die laatste meters waren wel zwaar, hè?
1: Die laatste meters, vooral in de Koelbelt, ligt natuurlijk een beetje hoger dan de rest van reizen. Dus dat is wel even pittig dan, maar nu we hebben we het wel gedaan. En het was bijna 55 kilometer in plaats van 51 die we eerst boven hadden.
0: Is het gegaan zoals je verder gepland had?
1: Ja, eigenlijk wel. Toen ik vanochtend opstond om 2:45, toen regende het. En ik moet wel zeggen, toen ik droog was, toen dacht ik van dan laten we dan niet meer naar de voetbal fietsen. Dat heb ik gedaan en daarna is het eigenlijk best goed gegaan. Alleen in Nieuw-Leuzen hadden we een klein buitje en bij Hellendoorn hadden we een klein buitje. En dat was eigenlijk alles. Dus we mogen niet klagen.
0: Je bent deze uitdagingen aangegaan met je medewandelaars voor het goede doel, voor spieren. En die donaties die kwamen in de laatste uren, dagen nog aardig opzetten, hè?
1: Ja, de laatste week echt enorm. Dus echt, echt enorm. Dat staat er echt raar van te kijken. Want niet geleden zijn we op 3000. En we zijn juist voorbij de 8000 gegaan. Dus dat is echt enorm.
0: Ja, mensen zien dat je bezig bent en denken dan toch, laat ik ook nog een bijdrage doen.
1: Ja, dat klopt. En wat ook wel leuk was, ik was vanmorgen bij Bas Nijhuis en bij Bert Verlosser in de uitzending op TV Oost, of Radio Oost.
0: Ja.
1: En mensen, ik had ons verteld, we hadden ook oranje shirtjes en met een typen en dat was echt grandioos. Dat was echt heel mooi. Ja.
0: Ja, zo heeft dit heel wat losgemaakt. Ga je ook nog lopen terug eigenlijk?
1: Nou, ik heb zojuist tegen de man gezegd, ik zeg, als je nou het bedrag verdubbelt, we zitten op 8000 euro, als je nou het bedrag verdubbelt, dan ga ik erover na om je morgen weer terug te lopen. Maar je weet, ik ben gek genoeg, dus het kan maar zo zijn dat ik dan niet, ik weet het niet. Nee, zonder gekheid. Ik denk dat ik gewoon lekker straks met mijn zoon en zijn vriendje lekker in de bus terug gaan met de sportersbus. En dat heb ik niet te vertellen, denk ik.
0: En dan gaan we het ook hebben over die wedstrijd die gespeeld gaat worden. Want daar ben je naartoe gelopen. Reis is niet zomaar gekozen als doel. Om 4:30 is het Excelsior 31 tegen Staphorst. De voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Ja, wat staat er nog op het spel eigenlijk?
1: Ja, voor Staphorst in een hele ideale situatie misschien de tweede plek. Nee, dat is echt, kan helemaal niet meer. Ik bedoel, Staphorst niks meer. Maar voor Excelsior is er nog heel veel te winnen. En dat is dat ze nu, als we Staphorst winnen, dan is volgende week de wedstrijd tegen Urk voor hen niet meer belangrijk. Maar stel ze verliezen nu, dan wordt volgende week op Urk wat een kraker. Dus Excelsior zal er alles aan gelegen zijn om vandaag te winnen van Staphorst.
0: Ja, als Excelsior dus wint, is het veilig.
1: Als Excelsior wint, is het veilig, heb ik begrepen, ja.
0: Staphorst, dus volgende week weer die zegen gepakt op...
1: 34 punten staan en Urk zit op 30 punten, dus ja, dat...
2: Ja. En vandaag is het voor de duidelijkheid HSC tegen Urk. Nou, niet ondenkbaar dat Urk daar de punten meeneemt. En volgende week spelen ze dus nog tegen elkaar. Stappers dus vorige week weer de overwinning gepakt. Belangrijk voor het vertrouwen. Drie goals weer van Krauter. Staat hij vandaag ook gewoon weer in de punt?
1: Hij staat gewoon weer in de punt. Maar er zitten wel een aantal verrassende namen in.
2: Nou, neem ons mee.
1: Ja, de keeper is vandaag wel weer, en dat kan inmiddels niet meer verrassen, dat het Lex Veens kan. De lange sluitpost uit Stadkluis. Dan hebben we vereniging met captain Dirk Muis. We hebben Dirk bouwmeester, want Phil Bos is geblesseerd. Dus ja, die heeft misschien volgende week nog één kans. En dan is hij daarna is hij ook vertrokken en dan ben ik stappers helaas. En dan gaat hij naar Hercules in Utrecht. Dus ja, we gaan zien spelen, dat is wel graag. We in de vereniging hebben ook van de kamp. En we hebben in het middenveld hebben we Milan de Toe, we hebben Denis Ra, en we hebben Kjeld Engbos. En dan hebben we in de aanval hebben Sam Krouten, Alexander Jankovic en we hebben Mark Jan.
2: En Johan Hekkert, hebben die ook langs horen komen?
1: Oh, excuus. Yes. Hekkert speelt niet in de aanval, die speelt vandaag. Excuus.
2: Ja. En dan moeten we even kijken hoe het gaat staan. Kunnen we ook misschien Kjeld Engbos wel weer in de achterhoede zien. En dan als linksback David Bouwmeester natuurlijk. Is ook een optie.
1: Dat denk ik. Ja, dat geval is dat Frank van den Burg staat. Als je goed opvalt, dat Frank van den Burg staat ook naast de opstelling. Dus ja. Die was niet al weken niet echt in vorm. En ik zie niet of je zo'n les weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, je noemde het één back, dus vermoedelijk gaat het dan zo uitpakken. Heeft hij natuurlijk al een paar keer eerder gedaan in deze tweede seizoen zelf. Dat ga jij zo meteen vanaf 3:30 wel zien. Sta je langs de lijn of ga je lekker op de tribune zitten?
1: Ik ga mooi op de tribune zitten. Om eerlijk te zijn, we zijn heel goed ontvangen door het station. En we mochten dus rustig op de tribune. We geven zelf vaste maaltijden en lekker op de tribune. Dus we zijn er heel goed ontvangen. En daarvoor even mijn oprechte dank naar Stadion 31.
2: En zo is het nu al een mooie dag. En dat kan alleen maar nog mooier worden als Stappers daar de punten meeneemt. Vanaf 3:30 volgen we via jou die wedstrijd. Twee wedstrijden zijn al begonnen. Gaan richting de rust. In Koekangen blessuretijd eerste helft. Nog steeds 1-0 voor Vitesse tegen Fit Boys. En we hoorden van Rudy Klomp dat de wedstrijd tussen Ommen en Ralveen nog wat tammetjes op gang kwam. Ook daar is het bijna rust. Rudy.
3: Ja, nog 2 minuten officieel hier op de klok. 43 minuten inmiddels, geen doelpunten. Ja, een wedstrijd die niet heel verheffend is qua veldspel. Wat ik al aangaf, bovenal is natuurlijk de spanning. We zien de stand op de ranglijst wat hier speelt in deze wedstrijd. Misschien dat ook meespeelt. Degradatievoetbal is over het algemeen wat minder horizont dan als je bovenin speelt. En dat is hier wel terug te zien in deze wedstrijd. Beide ploegen doen hun best, maar het is nog niet allemaal geweldig. Ook nu weer een bal ingespeeld en dan gaat hij via de hak over de zijlijn. Zojuist was er nog wel een mogelijkheid uit een corner voor Ommen. Op balletje op zich nog vrij eenvoudig gepakt door keeper Daan Kattenberg. Weinig kansen in deze wedstrijd voor beide ploegen. En dat maakt wel dat het hier vooral wel spannend blijft. Nu is het weer Ommen op de helft van Roveen. En dan is het wel weer kortstondig. En dan de omschakeling van Roveen met Massatimus. En dan zit Ommen er weer kort op. En dan lijkt het een ingooi voor Roveen. Maar dan is de bal... het is ook een ingooi. Maar de grensrechter gaf het signaal ingooi voor Ommen. Maar Roveen mag ingooien. En voetbalt inmiddels ook weer verder nu over de linkerkant. Via Yannick Lier. Die even ruimte heeft. Maar dan te lang treuzelt. En dan is het weer een bal over de zijlijn. Ja, het is wel tekenend voor deze wedstrijd. En het koepel van beide ploegen eigenlijk, dat het niet allemaal soepeltjes loopt. En dan zijn we langzaam in de blessuretijd aanbeland. Blessuretijd, ik verwacht niet dat er heel veel tijd bij komt. Er zijn niet heel veel blessures of andere oponthoud geweest in die eerste helft. Nu weer een hoge bal, kopduel. En dan kan wellicht Ommen eruit. Alle spelers op de helft van Ommen. En dan wordt de bal weer hoog richting het doelgebied van Ommen gespeeld. Richting de handen van de keeper. En dan sluit de scheidsrechter ook meteen af voor rust. Ja, de eerste helft niet al te verheffend. Grootste kans was voor Roveen, maar geen doelpunten. 0-0 de ruststand.
2: 0-0 dus daar nog. Ook om 14:30 begonnen in dezelfde klasse. Zwolse Bosch tegen FC Zuidwolde. En daar is FC Zuidwolde op een voorsprong gekomen. Op bezoek dus bij de hekkensluiter maakte Giovanni van Dijk na een half uur voetbal de enige treffer tot dusver. En op deze manier is Zuidwolde virtueel in ieder geval zeker van plek 2. En dat biedt weer het voordeel dat er een thuiswedstrijd wacht in de na-competitie. En Zuidwolde is natuurlijk sterk over het algemeen op het eigen Woltingenslag. Hogeveen bij DVC nog steeds ruim op voorsprong. 1-4 dus. En dus ja, is het extra belangrijk voor Alveen om de zegen te pakken tegen FC Ommen en om niet meer in de onzekerheden te zitten. Even kijken naar de tussenstanden in de vierde klasse G voordat we naar het korfbal hopen te gaan. Daar zien we dat Hollandse Veld nog altijd op een 0-1 voorsprong staat bij Elim. De koploper dus. 0-0 is het nog bij Steenwijk tegen SVM. En dat zou betekenen dat Hollandse Veld vandaag de titel al kan pakken in deze vierde klasse G. Maar goed, nog lang te gaan. Wat valt nog meer op? CSVC, Stanvries, 5-2 halverwege. En dus kan CSVC goede zaken doen om directe degradatie in ieder geval te ontlopen. Vanaf 15:30 dus nog twee potjes. Excelsior Staphorst, maar ook dus Kios dat opnieuw speelt tegen Wit-Blauw in de Ereklasse op het veld. Het is speelronde 3. En voor de tweede maal treft het dus op het veld Wit-Blauw uit de Kampen. Vorige week werd er in Ruinerwold een zege gepakt. En als dat vandaag weer lukt, dan is Kios al heel dichtbij. Handhaving op dit mooie niveau. In Kampen is Roel Jalving en met hem kunnen we gaan praten. Goedemiddag Roel.
4: Goedemiddag Jan-Willem.
2: Ja, want neem ons even mee. Hoe belangrijk zou een zege vandaag zijn?
4: Nou, ik denk dat is uitgaande van dat inderdaad in een pool van 4 en de andere wedstrijd is dan vandaag CSL tegen Nick. Nick heeft vorige week ruim gewonnen van CSL. Heeft dus nu ook 3 overwinningen, 2 overwinningen. En Kios en Wit-Blauw hebben nu allebei 1 overwinning. Ja, als vandaag Kios nog een keer weet te winnen van Wit-Blauw en daarmee eigenlijk het hele seizoen tegen Wit-Blauw ongeslagen zou blijven, dan doe je denk ik hele goede zaken met volgende week Kios CSL op het programma. Als je die dan weet te winnen, dan is het afhankelijk van wat zich Nick tegen Wit-Blauw doet. Maar dan zou je eigenlijk naar 4 wedstrijden in deze competitie van 6 wedstrijdjes eigenlijk al veilig kunnen zijn. Maar dat is allemaal theorie. Vandaag moet het eerst tegen Wit-Blauw gebeuren. Kios dat met eigenlijk dezelfde opstelling speelt als de tweede helft vorige week na de blessure van Patrick Roelvink. Tenminste, uitvallen. Hij is aanwezig, zit ook op de bank. Maar als ik net zijn arm inderdaad bekeek en hoe hij hem liet hangen, betwijfel ik of hij echt wel daadwerkelijk ingezet zou kunnen worden. Bij Wit-Blauw wel een heel ander team, zie ik staan. Spelen ken ik nu op het veld vrij in een brede selectie met 6-7 spelers bij de heren en bij de dames en doorrolerend. Dus vandaag is het bijvoorbeeld Ivo de Vries en wel bij de topschutter die ook volgend jaar naar een stapje hogerop weer gaat proberen te doen bij DOS 46 in Nijmegen. Voor Kios vandaag dus inderdaad de zaak om te winnen. Dat zou heel mooi zijn. Uiteindelijk een verliespartijtje met 1 puntje verschil zou ook op zich niet verkeerd zijn. Heb je het onderling resultaat met Wit-Blauw aan de goede kant. Dat had eigenlijk vorige week veel groter verschil kunnen zijn en eigenlijk misschien wel moeten zijn. Je stond er 5-6 doelpunten voor vlak voor het einde en dan laat je dus nog eens uit 2 komen. Ja, het is kwartbal, kan snel gaan. 26-24. Vandaag maar eens zien hoe het gaat. Kios is lekker aan het inschieten. In de vertrouwde basisopstelling denk ik met Marijn van Overveld op de plek van Patrick Roelvink. Dus we zullen zien, 15:30 hier het begin.
2: Om 15:30 dus Kios op bezoek bij Wit-Blauw en straks ook meer van die andere wedstrijden. Bijvoorbeeld dus Excelsior 31 tegen Staphorst.

0: Dus hier zojuist weer wat gebeurd. Nee, de uitzending van Staphorst. Ik weet niet of Jan Willem er al weer is, maar Jan Willem, je neemt het maar even over. Willem? Nee, Willem is nog niet. We gaan gelijk even door naar Bert van der Sluis. Bert. Bert.
1: Hij raakte een puntje, maar hij ging nog steeds.
0: Bert,
1: ja?
0: Bert. Ja, kom maar in de uitzending, jongen.
1: Is goed. Zojuist de 1-0 voor Excelsior 31. En ja, de schappers liep wat te knooien achterin. En vooral aan de linkerzijde, de bal werd voorgegeven door Vince van den Anker. En de land op de paal en werd in tweede instantie door Kevin Peppels binnengeschoten. Waardoor de stand na 1 minuut ongeveer gespeeld te hebben, komt er 1-0 voor Excelsior stond. En ja, nu even een kort oponthoud van dezelfde Peppels. Tegen wat oneenigheid met Kjeld Engbers. En volgens mij ging die Engbers op de voet staan. En Engbers die haakt aan het pootje. Dus hij deed dus dat hij behoorlijk vermoord werd, zeg maar dat viel allemaal reuze mee. Dus 1-0 voor Excelsior. En voor mij speelt iedereen weer. En er is ook geen kaart gevallen voor Kjeld Engbers. Dus dan 1-0 na 4 minuten nu.

0: Ja, en als het goed is, is Jan Willem weer aanwezig. We gaan even kijken of hij weer online is. Jan Willem?
1: Jazeker, ja, zeker, Dick. Daar zijn we weer, want de tweede helft is begonnen hier in Koekangen onder andere. Met een dikke kans hoor voor Fit Boys, dat sowieso al in het laatste kwartier steeds meer op kwam zetten. En nu kreeg Thijs Janssens de bal eigenlijk vrij voor de voeten. Was nog wel qua techniek een lastige bal, want het moest een beetje half volley gebeuren. Met wat risico dus. En dan gaat zo'n bal er vaak of keihard en heel mooi in. Of hij vliegt hoog over. En nu was dat laatste het geval. Maar hij had wel veel ruimte hoor. En veel tijd. Terwijl nu Lars Heuvelman hard doorglijdt. Dat gebeurde in de eerste helft ook al een keer. Zo'n harde tackle. En ik denk dat de scheidsrechter ook hier de kaarten weer op zak zal gaan houden. Maar Fitbos komt dus aardig uit de kleedkamer. 49 minuten gespeeld. En nog altijd die stand die al sinds de eerste minuut op het scorebord staat. Dan denk ik dat Bert hangt en dat we contact hebben met Reijsen. En dat we even iets verder kunnen doorpraten over die openingsfase. Waar Staphorst dus al heel snel op achterstand kwam. Bert.
0: Ik heb helaas nog geen Bert. Dus, momentje hoor.
1: Nou, dan blijven we hier, Dick. Ja, zo komen we er wel uit met elkaar. En dan kunnen we daarna het volledige rondje weer gaan maken. Want straks kunnen we ook weer gaan schakelen met Rudy Klomp. Hij zag dat het halverwege nog 0-0 was bij Rauwveen tegen de FC Ommen. En ook de wedstrijd waar onze Roel Jalving naartoe is afgereisd, is gestart. Dan hebben we het over het korfbal in Kampen tussen Wit-Blauw en Kios. Een wedstrijd die het nodige gaat zeggen over het vervolg van die kleine pool op het veld. Waar ze dus in pools van 4 spelen. En bij Kios geldt dat de nummers 1 en 2 zich handhaven op dit niveau. En dat zou dan weer betekenen dat na de zomer Kios en DOS 46 bij elkaar ingedeeld zouden worden op het veld. En dan hebben we dus een echte derby te pakken hier in de zuidwesthoek van Drenthe. En dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Daar is vandaag dus een zege eigenlijk voor nodig van Kios bij Wit-Blauw. We kunnen nu wel naar de Koerenbelt in Reijsen. Daar is Bert van der Sluis naartoe gelopen. En Staphorst beloont jullie niet echt in het begin, Bert.
0: Het lijkt erop dat Bert jou niet hoort, Jan Willem.
1: Nou, dat is niet lekker. Heb je de rest ook hangen, Dick? Dan kunnen we ook een andere verbinding gaan proberen.
0: Nee, ik denk dat hij jou niet meeluistert. Maar zo te horen luistert hij nu wel. Probeer het nou eens.
1: Zet hem eronder, dan gaan we het nog een keer proberen. Bert van der Sluis, Excelsior 31 tegen Staphorst. Maar,
2: ik denk dat je de verkeerde lijn hebt.
1: Nou, we horen een andere stem. Nou, kom er maar in.
2: Ja, we zijn hier in Rauwveen inmiddels 3 minuten onderweg. En de eerste grote kans die was gelijk al voor Ommen. Een corner. Die ging laag voor alles en iedereen. Langs alles en iedereen. Voor het doel langs. En bij de tweede paal kon die ook niet worden binnengewerkt. En daar kwam Rauwveen goed weg. In de eerste minuut van de tweede helft. Ja goed, ik denk en verwacht dat ze nu wel wakker zijn. En ja, dat was even een momentje van spanning waar het goed afliep. En nu is het er overheen op de helft van Ommen in de aanval. En de bal over de zijlijn ingooien voor Rauwveen. En de wedstrijd, eerste helft, geen goed voetbal, wel spanning en geen doelpunten. En nu is het de tweede helft.
1: Nou, dat zijn ook niet de tonen die we willen horen. Maar goed, het hoort er allemaal bij live radio. Hier bij DNO Sport dus, waar we er toch weer voor zorgen om een mooie live uitzending te maken. Met de beperkingen die daar soms bij horen. Ik hoor wel een ander veld op de achtergrond volgens mij. En daar kunnen we eens eventjes gaan kijken hoe het daar is. Ik vermoed dat het Bert is eigenlijk. Bert, hang je erin?
2: Ja, live vanaf de Koerenbelt hier in Reijsen, waar het zonnetje lekker doorkomt. En de gemoederen zijn we een beetje bedaard. Maar zojuist dat Staphorst even een klein kansje doordat Alexander Jankovic met de buitenkant rechts een balletje om Stijn Beterdam, de rechtsback heen speelde. was vervolgens Demus Kramer die bal kwam bij de keeper terecht. En, ja, eigenlijk is Stappers nu op dit moment aan het opbouwen. En ja, de hele Excelsior selectie staat erbij gehelft en ja, een beetje de positie op te zoeken. Maar ja, op dit moment na bijna 10 minuten gespeeld nog steeds de 1-0 voor Excelsior 31. Ja, en de Stappers zal zich nu weer terug moeten vechten in de wedstrijd om ja, in ieder geval de 3 punten mee te nemen. Maar ja, Excelsior strijdt voor levensbehoud. Dus ja, die heeft ook heel veel aan die 3 punten. Dus ja, hoe dit zich gaat ontvouwen, dat moeten we vanmiddag maar even gaan bekijken nog.
1: Het is natuurlijk wel zo dat er één ploeg echt moet en de andere mag. Hè? Dat kan wel een verschil maken.
2: Juist, ik denk dat dat een heel groot verschil gaat maken. Ja, en zodra Excelsior hier wint, dan hebben ze natuurlijk een groot feest. Goed afscheid van heel veel spelers. En dan, ja, dan is de wedstrijd volgende week tegen Urk eigenlijk al niet eens belangrijk meer. Dus vandaar.
1: Ja, inderdaad. En Stappost kan alleen op de ranglijst nog eventueel iets doen. Hou je de andere velden nog een beetje in de gaten eigenlijk?
2: Nee, op dit moment eerlijk gezegd niet. Het is vooral de spierpijn die wel een beetje de overhand heeft.
1: Heb je er geen massage bij geregeld?
2: Nou, Eibert zit op de bank, maar ik kan het misschien even vragen. Ik vind het niet, maar nee, ik ben weer goed verzorgd en nee, dit hoeft niet. Het is gewoon even de dorp erbij en maakt niet uit.
1: Even doorbijten dus voor de Stapposters daar aan de kant bij Excelsior 31, want al snel werd het daar 1-0. En dan lees ik dat we weer naar Rauwveen kunnen, naar Rudy Klompen, Rauwveen tegen FC Ommen.
2: Ja, 50e minuut, 5 minuten onderweg. En de tweede helft ja, begon met een uitstap momentje voor Rauwveen, maar nu ook weer om en in aanval. En dan kan die bal voorkomen, maar dan is het Alex Hessenbrugge die de bal over de achterlijn werkt. Ja, om een tweede helft toch een stuk gevaarlijker dan voor rust. De eerste corner die werd gelijk al gevaarlijk voor het doel langs bij Rauwveen. En nu de tweede corner van de tweede helft ook weer voor Ommen. En kijk, mag ze nu het scherpe zijn voor de goal. Komt die hoog voor en dan is het een vangbal voor Daan Kattenberg. En is het even weer rust aan de kant van Rauwveen. En kan Rauwveen weer gaan opbouwen. Ja, ik gaf al eerder aan Rauwveen. Heeft staan een pre-chip principe genoeg in deze wedstrijd. Maar goed, om op 0-0 te spelen blijft altijd een risico. Dus Rauwveen zal al wat graag een doelpuntje willen maken. Nu een overtreding gemaakt op Milan Smit rond de middenlijn. Ja, hij gaat met heel geschreeuwd naar de grond en lijkt toch enigszins aangeslagen. En ja, tik op de enkel of op het scheenbeen, ik kan het niet goed zien. Maar er is behoorlijk wat pijn, maar inmiddels weer in de benen. Nog niet van harte, maar een vrije trap voor Rauwveen dus. Rauwveen heeft de eerste helft eigenlijk niet heel veel moeite gehad met Ommen. Omdat eigenlijk vooral het spel rond de middenlijn zich begaf. Op de tweede helft is het dus gewaarschuwd met die vroege kant naar rust. En moet er opeen alert zijn op nog meer mogelijkheden. En hopelijk zelfs nog een doelpunt binnenprikken. Vrij trap nu voor Alex Hessenbrugge. Bal die cross richting de rechterkant. Maar dan gaat hij over alles iedereen heen in zijn twee gooien. Ja, het blijft spannend in Rauwveen. Is nog wachten op doelpunt en 52 minuten gespeeld. 0-0 de tussenstand.
1: Nog altijd geen goals daar, terwijl die andere wedstrijd ook belangrijker onderin DVC tegen Hoogeveen al een ruststand kende van 1-4. En dus moet Rauwveen zien te winnen. VVAK speelt vandaag ook uit bij FC Klasinaveen. En daar is de tussenstand 2-0 in het voordeel van FC Klasinaveen. Gaan we korfballen, gaan we naar Kampen, naar Witblauw tegen Kios. Roel Jalving.
3: Ja, hier is Kios inderdaad voorlopig de bovenliggende partij. 5-9 is de tussenstand. Kios ging goed uit de startblokken. Bij Wit-Blauw was het vooral veel eenschots aanvallen. Met een paar doelpunten van inderdaad hun sterrenspeler Ivo de Vries. Die goed kort wordt gehouden door Martijn Ziel. Hij wist inderdaad ook wel inmiddels al 3 in te leggen. De resten die moeten laten een beetje afweten bij Wit-Blauw voorlopig. Zeker door de verdedigende druk. En met name het collectief verdedigen van Kios. Aanvallen inderdaad, 5-2 werd het 5-3. En net was het Monique Huiskes die 2 keer van afstand vrij scoorde. Waardoor het gat naar 4 kwam. En dat is het nog steeds de vereniging die nu aan het verdedigen is met ja, Janno Heijn, die nu ook weer een rebound pakt met zijn 2 meter 8 lang is, heeft eigenlijk ongeveer de langste tegenstander van wit-blauw tegenover zich. Maar ja, daar heeft hij gewoon nog ruim op. Dus het zijn vooral de dames die het verschil maken. En nu Janneke de Lange, die inderdaad de 10-5 scoort. Waar wel een slagwap werd gegeven, maar ze kan de actie afmaken en gooit er inderdaad 10-5 in. Dus Kios hier voorlopig aan de goede kant van de score. 5 tegen 10 met nog 11 minuten in de eerste helft.
4: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Dit is DNO Sport.

0: Nou, dat is goed, Nick. Gaan we dat doen. We gaan naar reizen naar de derde divisie, naar Excelsior tegen Staphorst. Al heel snel dus 1-0 voor de thuisploeg. Bert?
1: Ja, dat klopt. En Staphorst probeert daar een antwoord op te vinden. En zojuist was er een mooie snelle aanval door het midden. En het was Jan Hekker die de bal heel veel hoog schoot. Die bal die kwam zelfs tegen de bovenste rand van de nieuwe kantine. Dus er werd al gezegd, zo van dat doe je niet. Dat klonk wel leuk. Maar inmiddels had Excelsior 31 een aanval. En ja, die trekken toch echt om te strijden. Die gaan echt voor de winst. Dat is overduidelijk. Ja goed, geef ze zo gelijk. Ze moeten wel. Maar zojuist een cornerbal die in eerste instantie werd overgewerkt door van mij Milan de Koe. En nu is de corner van de overkant van Niels Leemhuis, die zojuist is ingevallen voor nummer 4. En dat is Tom Koelman, die geblesseerd uit moest vallen helaas. Ook al na een paar minuten. Maar het is dus Excelsior wat nu op de helft van Stappen staat met z'n allen. En Mark Jacht weet de bal te kraken. En aan de rechterkant is het dus nu op dit moment Excelsior die toch weer een opening wil vinden. Maar de stand is nog 1-0 na 21 minuten op dit moment.
0: Ja. Tegenvallen dus al vroeg voor Staphorst en Excelsior. Bert omschreef het te duidelijk. Heeft het in eigen hand wat betreft de handhaving. Een zegen op Staphorst vandaag volstaat. En dan hoeft die ploeg in ieder geval niet meer te kijken naar de laatste speelronde. Als het de Urk tegen Staphorst zal zijn. We gaan ook nog even vlak voor het nieuws van 4 uur langs onze andere velden. En we gaan als eerste naar de strijd van Rauwveen tegen FC Ommen. Rudy.
2: Ja, 61 minuten op de klok. Dus nog een half uurtje te gaan hier in deze wedstrijd. En doelpunten zijn schaar vanmiddag. In ieder geval hier in Rauwveen. Nog niet gescoord. Inmiddels heeft Rauwveen wel voor de eerste keer gewisseld. Dinant Hoxe is binnen de lijnen gekomen. Ook hij terug van een periode blessureleed. Hij vervangt Milan Smit in de slotfase van deze wedstrijd. En wat ik al aangaf, Rauwveen moet minimale punten halen hier. Wil het zich helemaal veilig spelen in deze competitie. We hebben nog een half uur te gaan. En het is hier wel spannend, want Ommen had zich naar rust al gevaarlijk voor het doel van Rauwveen getoond. En Rauwveen moet dus op zijn tellen passen. En nu is het weer Ommen in de omschakeling. Maar de bal rolt over de zijlijn. Door toedoen van Jorik Koijker die kort op zijn tegenstander zit. En zo kan Rauwveen ingooien. Rauwveen is zelfs nog niet echt gevaarlijk geworden voor het doel van Ommen. De eerste helft had nog wel kan. Nu is het wel Rauwveen weer in balbezit via de linksachter vanmiddag. Verrassend de linksachter weliswaar ook Alex Hesburg normaal op het middenveld. Vandaag links achterin in de opstelling. Komt het hier nu in de voorhoede met Dinant Hoxe, maar die krijgt de bal niet goed mee. En zo rolt de bal weer over de zijlijn en is het een gooi. 62 minuten gespeeld, nog geen doelpunt in Rauwveen. 0-0 tegen FC Ommen.
0: Daar nog 0-0. Ja, hier in Koekanga bij Vitesse 63. Fit Boys, een ongelooflijk moment. Waar Fit Boys al erop rekenen strafschoppen te krijgen. Ja, Lars Hilberts, de topschutter, werd geraakt door Mark Bellinga. Die veel te laat was. Maar de scheidsrechter wilde van niets weten. Die vond dat er te weinig contact was. Nou, ik begrijp de woede bij Fit Boys volledig. Gelukkig voor Vitesse dat nog steeds op 1-0 staat. Gaan we als laatste, voordat we naar het nieuws gaan, nog weer een keer kijken bij Roel Jolfing in Kampen bij Wit-Blauw tegen Kios. Roel.
3: Ja, hier is het 8-14 met nog 2 minuten op de klok. Akios is duidelijk de bovenliggende partij. Net bij 6-13 was er eigenlijk al wat discussie. Was daarvoor eigenlijk al. Danny Dingste benutte een strafworp die waar wit-blauw ernstig tegen protesteerde. Ja, vanuit mijn positie was het misschien ook niet dat. Maar goed, de scheidsrechter floot wel. En dan heb je niet zoveel te zeggen. Maar even later was het een overduidelijke strafworp wel voor Monique Huisjes. Maar ja, toen durfde de scheidsrechter toch niet te fluiten. En toen viel die aan de andere kant wel weer naar 7-13. Nu 8-14. Een mooie goal weer van Janno Heijn onder de korf. Goed aanvalspel. Uiteindelijk inderdaad Martijn Ziel tot schot in de rebound. Janno Heijn met zijn lengte aan de binnenkant. En legt hem vervolgens weer met één handje onder de korf in. Dit is een typisch goaltje van Janno Heijn. Hier is het nu even een blessurebehandeling bij Wit-Blauw. Dus inderdaad, hier vlak voor rust 8-14 voor Kios.
0: Een mooie voorsprong daar dus voor Kios dat met een zegen een grote stap kan doen richting lijfsbehoud op dit ereklasse niveau. En dat zou in dit mooie seizoen van Kios een nieuwe parel op de kroon betekenen. We gaan richting het nieuws van 4 uur. Een klein rondje tussenstanden. Vitesse 63, Fit Boys is 1-0 en nog geen goals bij Rauwveen.

Tegen FC Ommen, 1-0 is het bij Excelsior, 31 tegen Staphorst. Dat viel al heel snel, die goal. En Kios dus ook op een voorsprong. Hoe is het dan met Zuidwolde op bezoek bij Zwolse Boys? Die ploeg staat de laatste in de derde klasse. Oh, en dus moet Zuidwolde daar winnen. Het is nog steeds 0-1. Virtueel is plek 2 dus zeker voor Zuidwolde. Giovanni van Dijk maakte daar de goal. En spektakel nu wel bij FC Klazinaveen tegen VVJK. De laatst gemelde tussenstand daar is 3-2. Laatste moment pakken we nog mee als Fit Boys doorkomt hier in Koekangen op bezoek bij Vitesse. Las Hilbers krijgt meer en meer ruimte. Fit Boys blijft dreigend, maar met nog 21 minuten te gaan. Nog altijd die 1-0 voorsprong voor Vitesse 63. Graag tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. En tot zover het nieuws. Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.

0: vertraging. De A76 Geleen Aken bij de grenscontroles daar ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede Oost wordt aan de weg gewerkt. En dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is DNO Sport. Ja-ho! Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
1: Welkom terug bij DNO Sport. Normaal gesproken het laatste uur, maar met twee late wedstrijden kan het maar zo zijn dat we na vijf iets langer doorgaan om ook Excelsior Staphorst goed te kunnen volgen. Ja, tegen vijf uur is wit-blauw tegen Kios wel klaar. We gaan een rondje maken zoals we dat altijd doen aan het begin van een nieuw uur. Een kort rondje langs alle velden te beginnen in Overijssel bij Excelsior tegen Staphorst. Bert.
2: Ja, waar zojuist Excelsior nog een hele grote kans hebben met 2-0, maar de bal die is verdwenen aan de rechterkant van keeper Lex Veenstra. Vervolgens had Staphorst nog een klein kansje vanaf de linkerkant en zojuist lag het spel even stil, want Alexandrovic schoot de rechtback Stijn Beveram heel hard tegen zijn hoofd aan. Maar goed, die loopt inmiddels weer. En dus nu Excelsior 31 aan de linkerkant probeert een aantal op te zetten met Vincent van den Anker, de snelle buitenspeler uit uit Dalfsen en die heeft inmiddels al goed werk geleverd hier bij Excelsior en die heeft dan een plekje naar AFC Hardenberg verdiend. Maar het is inmiddels Staphorst dat gelukkig weer al overneemt. Inmiddels Mark Jacht met en ook Damon Stra. Bal gaat naar Sam Krauter. Ja, en Staphorst probeert weer een aanval op te zetten, maar de bal wordt toch achterin weer opgespeeld. En ja, het is voor Staphorst echt heel gezapig. Het is nog niet wat het zou moeten wezen. Maar goed, wat jij zelf net al zei. Staphorst zit natuurlijk in voetbal nergens meer voor. En Excelsior 31, die zegt dan wel van ja, ze zijn veilig. Maar goed, dan moeten ze zelfs nog naar competitie spelen in Willem.
1: Ja, heb je helemaal gelijk in. Maar dan is in ieder geval dat gevaar van rechtstreekse degradatie. Samen met HC 21 weg. Daar heb jij weer gelijk in, Bert. We gaan kijken op een veld waar de ontknoping dichterbij komt. Het laatste kwartier bij Rauwveen tegen FC Ommen. Rudy.
3: Ja, het is al ruim een kwartier. 72 minuten op de klok nu. Nog steeds geen doelpunten. Dus de spanning blijft hier tot op het eind. Zoals het er nu voor staat. Rauwveen. Ik kan iets meer achteroverleunen, maar het is altijd een gevaar met die tussenstand 0-0. Er iets te gebeuren en als je tegen achterstand aankijkt, dan is het natuurlijk een probleem. Voorlopig niks aan de hand, 0-0 de tussenstand. En Rauwveen en Ommen geven elkaar weinig toe. Nu de aanval van Rauwveen wel met de voorzet. En, dan kan Dinant Hoxha daar net niet iets mee. En dan loopt de bal over de achterlijn. Ja, het is hier bovenal spannend. Met nog ruim een kwartier te spelen. De wedstrijd tegen FC Ommen. Nog geen doelpunten met nog een ruim kwartier te spelen. 0-0.
1: En met nog altijd dat andere duel in de onderste regionen tussen DVC Dedemsvaart en Hogeveen zaterdag. Tussenstand is daar inmiddels 1-6. En dus kan DVC wel eens het kind van de rekening gaan worden in deze derde klasse. Oh, Vitesse 63, Fit Boys volgen we ook. Hier nog een klein kwartier te spelen. Het blijft 1-0. Ja, met wat wissels erbij. Aan de kant van Vitesse bijvoorbeeld. Ja, wat oud-gediende. Bart-Jan van Dijk, Alfred Pekel. Spelers uit de tweede. Maar er is krapte. En dus staan zij binnen de lijnen in de aanval om met Vitesse die overwinning tegen Fit Boys over de streep te kunnen gaan trekken. Tot slot ook nog maar even naar Kampen, naar het korfbal, naar wit-blauw tegen Kios, naar Roel Jolving.
4: Ja, hier is het nu rust inderdaad. Kios wist 9-15 te finishen inderdaad bij de rust. Het was eerst nog inderdaad Ivo de Vries die het gaatje naar 5 wacht. En dan is het inderdaad zo vlak voor rust inderdaad toch even hopen dat het niet nog kleiner wordt. Want dan kan de switch inderdaad zeker de sfeer in de kleedkamer zo ineens weer omslaan. Maar het was uiteindelijk weer Danny Dingstee die ook onder de korf zich goed wist te positioneren. En de rebound wist te verkrijgen. En daaruit met één handje, net als Jan Ohijn al eerder deed, inderdaad 9-15 op het scorebord te brengen. Kios inderdaad duidelijk de bovenliggende partij. Meer reboundkrachten, meer schotkrachten, met name ook bij de dames. Want bij wit-blauw gaat het vooral inderdaad over de heren. En die dames komen nauwelijks echt aan de aanvallen. Zeker aan nemen van kansen toe. Ik denk dat daar voorlopig het grote verschil zit hier in Kampen. Dus Kios die gaat. Ze zijn nu in de kleedkamer. Kios komt wel weer met wat lachende gezichten uit de kleedkamer. Maar goed, de kopjes zullen zo wel weer strak gaan inderdaad. Ik verwacht bij wit-blauw dat ze nog wel wat gaan wisselen. Want wit-blauw heeft in de breedte iets meer kracht dan de Kios op de bank zitten. Zeker nou ook na de blessure van Jeroen Jalven bij het tweede net inderdaad door zijn enkel gegaan. Heel jammer, want dat zou inderdaad nu, omdat Patrick Roelvink wel geblesseerd is, denk ik, die eerste vervanger zijn bij de heren. Maar goed, dat gaat dus vandaag niet gebeuren. Het is inderdaad aan de de basis achter die gewoon blijven staan bij Kiosk. Ook geen reden om te wisselen voor coach Frank Machter op dit moment. Dus hier in Kampen 9-15 en we gaan denk ik over een 3-4 minuten weer beginnen.

0: gaan de slotfases in van de wedstrijden. Die zijn gestart om 2:30. Bijvoorbeeld de wedstrijd waar ik hier in Koekangen naar kijk. Dat is Vitesse 63, Fit Boys. Maar Vitesse al heel lang niet meer gevaarlijk is geweest. En Fit Boys wel een doelpuntje had verdiend. Zeker ook een strafschop had moeten krijgen. Maar het valt allemaal net niet goed voor de ploeg uit Bijlen. En dus komt een zege dichterbij voor Vitesse. Het ligt ook wel vrij veel stil. Ook nu weer. Blessurebehandeling bij Bart-Jan van Dijk. Die in de spits is ingevallen. En wel hard werd aangepakt hoor. Met twee benen vooruit. Het was nu wel het zijn voor scheidsrechter Snippen. Die veel door laat gaan. En weinig kaarten wil geven om toch maar die eerste gele kaart uit de borstzak te halen. En voor Van Dijk is het zonde, want hij moet er zelfs, ja, ik denk dat hij er 10 minuten in staat, alweer af. En dan is de vraag welke opties er zijn. Nou, daar hebben we nog Bas Wanningen zitten op de bank. En ik denk ook nog Ruben Keizer. En ik vermoed dat die laatste er dan toch bij gaat komen. Hier in Koekangen 85ste minuut. Maar het ligt zoveel stil dat ik vermoed dat het nog wel even door zal gaan. En Bart-Jan Van Dijk, die heeft zoveel last van dat been. Ja, die is echt heel veel pijn dat hij niet zelfstandig overeind kan komen. En dus moet daar versterking voor komen. Misschien wel in de vorm van een Branca. We gaan dat afwachten. Ja, heel veel gezeik nu ook weer van de kant van Fit Boys. Ik snap wel de onvrede. Maar ja, dit soort momenten met zo'n blessure moet je je misschien gewoon stilhouden. Ach, laten we maar gaan kijken in Rijssen, waar de eerste helft voor het Bert van der Sluis, Excelsior tegen Staphorst.
1: Ja, dat klopt. Met de blessures die we hebben 41 minuten nu gespeeld. En het is Staphorst op de helft van Excelsior. Dus David Bouwmeester die de bal heel hoog inschiet. En ja, het is toch Milan Bekoe die de bal eigenlijk wel in één keer te voet stil wist te leggen. Maar ja, de verdediger van Excelsior koeiert de bal over de zijlijn. Stappers dus de ingooi en ja, Stappers heeft nu toch wel een beetje proberen grip op de wedstrijd te krijgen. En ja, dat lijkt nog steeds te lukken. Alleen ja, het moet nog wel even uitgedrukt worden in de score. Maar Stappers heeft zojuist ook wel een grote kans gehad. En de keeper die werd net behoorlijk in het nauw gedreven door een aantal voorwaartsen van Stappers. Maar ja, die bal die, werd eigenlijk wat op midden gespeeld. En die ging precies net over het hoofd en over de benen van een paar Stappers-spelers. Dus ja, die bal belandde eigenlijk net niet voor de goede benen en kon Stappers daar helaas niks mee doen. Maar de stand is nog 1-0 en ja, we hebben inmiddels 42 minuten gespeeld. En het is nu de ingooi voor Excelsior 31.
0: Daar dus richting de rust. In Rauwveen gaat het richting de slotfase. Rauwveen tegen FC Ommen. 0-0 blijft penibel, Rudy.
2: Ja, het is aftellen voor Rauwveen. Ja, inmiddels een minuut 81. Het spel ligt even stil. Keeper Daan Kattenberg zojuist ja, een stuk buiten zijn 16 meter gebied richting de zijlijn. Wou de bal wegwerken, maar kreeg nog even een zetje na. En een paar loppen waarschijnlijk nog even tegen de been aan. Een blessurebehandeling. Ik verwacht wel dat hij door kan. En ja, dan moet er overheen in de slotfase zien door te komen. In ieder geval geen tegentreffer incasseren. En ja, dan zou het in ieder geval voor overheen voldoende moeten zijn. Ja, goed, de wedstrijd ja, krabbelt een beetje voort. En het is aan beide kanten ja, niet hoog staan. Maar goed, zolang het 0-0 blijft, heeft Rauwveen in ieder geval niks te klagen. Ja, een tijdje, een paar minuten geleden is er wel een wissel aan Rauwveen-zijde geweest. In de spits is Madunnik binnen de lijnen gekomen. Laatste week een goede breve in de tweede. Wellicht dat hij hier ook zijn doelpuntje ook mee kan pikken nog in het eerste. Dat zou mooi zijn.
0: Rudy, ik ga een poging doen om je te onderbreken en dat lukt volgens mij ook. En dan denk ik dat we kunnen gaan schakelen ook met Bert van der Sluis in Rijssen. Bert.
1: Ja, dat klopt. Ik zei al, het spel van Stappers werd al ietsje beter en moest er nog in de stand ook nog even uitgedrukt worden. Maar het is juist Milan Bekoe die de bal in de verre hoek schoot. En ja, de bal zit er eindelijk in voor Stappers. Dus een 1-1 tussenstand nu na 44 minuten.
0: Gaan we terug naar Rauwveen en dan gaan we kort schakelen tussen de velden in de slotfase. Rudy.
2: Ja, minuut 83. Juist een poging tot een uitbraak van FC Ommen. Maar de bal was te hard, te diep en rolt over de achterlijn. En zo is het een doeltrap voor Rauwveen. Keeper Daan Kattenberg inmiddels weer fris en fruitig in zijn doel. Terug naar die blessurebehandeling zojuist. En ja, dan moet er ook weer nog laten we zeggen, 10 minuten, kleine 10 minuten zien te overleven in deze wedstrijd om die 0-0 vast te houden. En Roveen nu op de helft van Ommen, wou ik zeggen. Maar dan is het alweer van korte duur, want dan kan Ommen overnemen. En dan is het gelijk weer een omschakeling. En zoals zoveel in deze wedstrijd, dat het over en weer gaat. Geen rustmoment in deze wedstrijd. Beide ploegen hebben moeite om de bal binnen en de eigen lederen rond te spelen. En ook nu weer komt de bal dan bij de doelman van Roveen. En zo tikt de klok door in het voordeel van Roveen tot nu toe. Die verder niet hoeft te winnen. En dan is het een vrije trap nu voor FC Ommen. Ja, 84e minuut, nog geen doelpunten. Nog een 6 minuten officieel te spelen hier in Roveen. Voor het belangrijke punt wat hier gehaald zal moeten worden voor Roveen. 0-0 de tussenstand.
0: Blijf vooral hangen, Rudy, en met die 0-0 horen van Rudy. Mag Roveen niet klagen. Het moet niet tegen de nederlaag halen lopen. Anders wordt het volgende week nog heel penibel. Koekanga, Vitesse, Fitboys, 90ste minuut. Het was 2-0, maar door die 2-0 ging een streep. Buitenspel geconstateerd op de kopbal van Lars Heuvelman. Ik vraag het mij af, maar er was één man die op een lijn stond en die keurden hem af in samenspraak met de scheidsrechter. Intussen is de zegen voor Vitesse nog niet binnen. Vitesse heeft veel achteruit gelopen, hoor. En eigenlijk verdient Fitboys wel een puntje. Maar de tijd begint te dringen. Dus als de blessuretijd bijna aanbreekt en Fitboys weer aanvalt. Maar deze wordt ingeleverd bij Sander van Dijk. Ruimte zijn er, hoor. Ook nu weer om te counteren met het aanspeelpunt. Dat is Alfred Pekel. Die moet de bal bij zich houden. En dat kan niet wel. Dan geeft hij mee aan Robin ten Heuvel. Net de counter via Aaron Westert. En nu is daar een gele kaart voor, ja, die Fitboys verdediger. De scheidsrechter geeft niet aan of hij een vrije trap geeft, maar dat doet hij wel degelijk. Een vrije trap op de rand van de 16 meter. Een prachtige positie dus om alsnog die bevrijdende 2-0 te kunnen gaan maken. Het zou misschien allemaal iets te veel van het goede zijn. Maar nu de blessuretijd loopt, is een 3 punten voor Vitesse dichtbij. En dan is ook nog eens het goede nieuws dat Elim op achterstand staat. Des speelt vandaag niet en dus zal Vitesse dan de grote winnaar zijn in de subtop. En volgende week de klus, als het gaat om plek 4 op bezoek bij Des, kunnen beslissen. Dat wordt dan een strijd, een onderlinge strijd om die vierde plek. Maar goed, dat is van volgende week. Want ik vermoed dat scheidsrechter Snippen niet anders kan dan wel flink wat tijd bijtellen. Sander van Dijk legt de bal in ieder geval neer. Ja, veel spelers blijven toch maar achterin bij Vitesse 63. En dus moet Sander van Dijk dit in één keer gaan proberen. Dat zal hij ook gaan doen met Kjell Stalmekke op de lijn. Alleen Ruben Keizer en Aaron Westert eigenlijk maar in de 16 meter van de tegenstander. Daar komt ook de aanloop van Sander van Dijk. Hij kan dit en hij doet het, hoor. Hij legt hem fantastisch binnen. En na zijn benutte strafschop na 10 minuten maakt hij nu vanaf een meter of 20 op fraaie wijze zijn tweede van de middag. En dus gaat Vitesse uitstekende zaken doen in de vierde klasse G. Gaan we even langs reizen, denk ik. Kort langs reizen en daarna weer terug naar Roveen. Bert van der Sluis.
1: Ja, waar we echt op slag van rust zijn. En zojuist in Stappers nog een cornerbal van Alex Jankovic. Maar die bal viel op de lat en werd door niemand aangeraakt. Dus het is inmiddels een doeltrap van Kevin Rijming, de keeper van Excelsior 31. Dus. En hij zoekt naar een van de spelers die echt allemaal op een kluitje staan, zo'n beetje rond de middenlijn. En de bal die wordt door Demis Straat tegen de speler van Excelsior aangespeeld. De rechter buitenspeler, dat is Wesseling, die dat gezegd. Maar de bal wordt over de achterlijn gelopen. En de keeper Lex Veenstra die een voetrap mag gaan nemen voor Stappers. En ik denk eerlijk gezegd dat de scheidsrechter hier niet zo heel lang mee laat spelen. Want we hebben al een paar keer een korte blessurebehandeling hebben gehad. En dan geeft ook aan dat Lex Veenstra op moet schieten. Maar goed, die denkt van ja, ik moet wel iemand kunnen vinden. Dus heeft de bal nu vlak bij zich in de voeten van Kjell Denkers. Die de bal heel lang speelt. En die zoekt misschien niet de meest slimme zet in dit geval. Want ja, die zoekt een van de kleinste mannen van het veld. En dat is Mark Jacht. En dat is zeker geen goede kopper. Dus dat is een beetje balverlies. Een beetje zonde. En het is inmiddels Vincent van den Anker van Excelsior 31 die de bal weer verliest. En het is nu weer Alex Jankovic. En die verliest de bal weer. En het is rust in Rijzen met een tussenstand van 1-1. Dus we gaan na een kwartiertje weer verder met deze wedstrijd.
0: Ja. Even kijken in Roveen weer. Een punt zou goud waard zijn tegen FC Ommen. Het is 0-0, Rudy Klomp.
2: corner voor Roveen wordt kort genomen via Jorik Koijker en dan placht de grensrechter. Het zal wel heel knullig zijn, ja hoor. Het is een uitenspelsituatie na een corner. Ja, hoe krijg je het voor elkaar, zou je zeggen, maar ja, wel heel typisch. Ja, even hiervoor was er nog een kans voor ondanks schotpoging, maar recht op keeper daar Kattenberg had. Ja, corner voor Roveen zojuist. Denk je van, dan is er misschien nog wat tijd wordt om iets te halen. En dan als je het ook zelf weggeeft, dat is niet heel slim. Maar goed, we gaan door. Roveen in balbezit, wou ik zeggen, maar die levert hem weer snel in. Het is nu een beetje hot te knotsen voetbal. En dan gaat de bal over en weer. En dan wordt de bal diep gespeeld richting Dion Hotsen. Die kan er vandoor, maar op de huid gezeten door de verdediger. Van Ommen met een tackle, maar de bal blijft binnen de lijnen. En in tweede instantie wordt hij alsnog buiten de lijnen gewerkt en ons erin gooien. En dan is hij waarschijnlijk nog via het been van Dian Hoxen over de zijlijn gerold. En dan is het dus een ingooi voor FC Ommen. En dan knippert het scorebord 90 minuten en zijn we inmiddels dus in de blessuretijd aanbeland. En ja, is het nog aan de scheidsrechter hoeveel tijd er wordt bijgetrokken... En Roveen, kan het niet kort genoeg zijn. Maar goed.
0: Gaan we nog even een minuutje kijken in Kampen. Komen we daarna terug voor de blessuretijd bij jou. We gaan kijken bij Wit-Blauw tegen Kios. De voorsprong was er halverwege. Roel.
3: Ja, we zijn inderdaad halverwege de tweede helft. Inderdaad, Kios heeft in ieder geval de storm goed gehad. De halfstand was uit de kleedkamer redelijk goed doorstaan. Het is nu 12-19 met nog inderdaad ruim een kwartier te spelen halverwege. Kios blijft inderdaad in de tweede helft ook de bovenliggende partij hier inderdaad. Met af en toe fraaie doelpunten, af en toe wat gelukkige doelpunten. Maar vooral inderdaad dat geluk dwingen ze af door inderdaad door te zetten. Waar Wit-Blauw inderdaad af en toe de kopjes wel gaan hangen en niet meer echt een bal aangaan. Kios dus inderdaad hier voorlopig aan de winnende hand. Het is nu wel weer inderdaad 13-19. Dus hier nog een kwartier te spelen.
0: Koekangen, Vitesse 63, Fit Boys, blessuretijd 2-0. Vitesse gaat de zegen pakken. En de meeste spanning die zit in Roveen. Roveen tegen FC Ommen. Maak hem maar af tot het einde, Rudy.
2: Ja, vrij trap voor Roveen zojuist genomen. Dat was overtreding op Reinier Krediet rond de middenlijn. Bal diep gespeeld. En dan rolt de bal over de zijlijn ingegooid voor Ommen. En dan kan Ommen wellicht nog weer bouwen aan een nieuwe aanval. Maar een overtreding nu voordeel van om een overtreding net buiten de 16. Maar dan wordt die bal lang gespeeld. En dan gaat hij over alles en iedereen heen. En dan rolt de bal zo in de voeten van kiezer Daan Kattenberg. Die hem nu rustig oppakt, even zijn tijd neemt. En ja, alle tijd die nu gestrijkt is in het voordeel van Roveen. En dan wordt de bal lang gespeeld, wou ik zeggen, maar laag met een stuit. En dan kan Ommen zomaar overnemen. Maar Roveen zit er goed op, goed kort op. Via Jorik Koijker nu weer Roveen in balbezit. Maar ja, de spelers vinden elkaar moeizaam. En ook nu weer bal over de zijlijn ingooien voor Ommen. Ommen en nu bal over de middenlijn wordt doorgekopt. En dan is het Reinier die er tussen zit die hem kan onderbreken. Maar dan alsnog de bal diep over de rechterkant. Wordt hij met de hak meegenomen, fraai meegenomen. Maar dan is het toch Jesse Piers die alert is en de bal kan opruimen. In de voeten van Dylan Roxen. Hard in de voeten gespeeld, maar kan hem toch nog binnen de lijn houden. En wordt hij alsnog in tweede instantie in de voeten van de speler van Ommen gespeeld. Die hem weer overneemt. En is het Ommen nu halverwege de helft van Roveen. Moet even weer terug naar de achterwaartse. Rond de middenlijn nu. En wordt de bal even weer rondgespeeld naar de centrale. En nu een bal diep hoog richting 16 meter. Kan die worden weggekopt? Nee. Hij komt via het hoofd van Herwin Talen. En dan is het plotseling een corner. Corner in die slotfase en we zijn ruim 2 minuten nu in de blessuretijd en dan is het alle hens aan dek voor Roveen, waar het in de eerste minuut naar rust een gevaarlijke situatie opleverde, is het nu voor Ommen alles mee naar voren om hier wellicht nog het voor hun zeer belangrijke doelpunt binnen te halen. Komt die corner nu voor bij de eerste paal en wordt die wordt hij binnengekopt, van de lijn gehaald en uiteindelijk weggewerkt. En daar komt Roveen goed weg. Het was een penibele situatie hier vlak voor het doel van Roveen. Wat ik al aangaf, het is al eind van dek nu in die slotfase. Wederom nu met de bal ervoor. En dan is Roveen even in in het gedrang nu weer de bal even terug naar de middenlijn. En kan Ommen dan nog iets terugplaceren in die laatste fase van deze wedstrijd. Bal naar de rechterkant. Wordt die bal de hoek ingespeeld. Dan is het Alex Hessenbrugge daar 1-1 langs de zijlijn. Kort wordt de bal weer uitgehaald. En dan zit er een voetje van Rovheen tussen. En dan is het einde wedstrijd. Einde wedstrijd. En dan haalt Rovheen hier het zo belangrijke punt binnen. En dan kan het zich veilig stellen en volgens gezien weer opmaken. Voor wederom een gecompliceerde derde klasse. Een zeer belangrijk punt hier binnengehaald voor Rovheen. 0-0 tegen FC Ommen.
4: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Dit is DNO Sport.

0: Ja, en dat was Direct met het nummer Won't Fall. De twee wedstrijden die we vanmiddag volgden van Sportclub Rauwveen en Vitesse 63... die zijn inmiddels afgelopen. Ik moest nog even melden dat de eindstand bij Vitesse 63 uiteindelijk 3-0 is geworden. Mede dankzij Ruben Keizer. Wat nog open blijft staan, dat is in ieder geval Kios. En Roel Jalvink die is nog aanwezig daar, dus daar gaan we nog even naartoe. Roel.
1: Ja, dus ik kwam mede slecht door, maar ik geloof dat ik inderdaad in Kampen hier 15-23 net door Fleur Pruim. Mooie vrije kans inderdaad, want Melissa, er was net even een wissel bij Kios na de time-out. Melissa Noord toch licht geblesseerd geraakt bij glijpartij 5 minuten terug al onder de korf. Nu toch gewisseld net aanvallend. Inderdaad kwam Isa Mulder in het veld die goed meespeelde en daaruit ook de kans kwam en die door... Fleur Pruim goed afgeschoten werd, waardoor Kios weer op 8 punten voorsprong kwam. Ja, maar na 8 minuten spelen mag Kios dit hier absoluut nooit meer weg gaan geven. Dus Kios gaat hier heel goede zaken doen in kader van, oh ja, hier nu wel inderdaad even afzet aan de paal door Danny Dingstee. Inderdaad, verdedigend is nu Rosanne Huisjes in de plek van Isa Mulder gekomen. Verdedigend ietsje sterker inderdaad, ook tegen de lengte, hoewel Isa Mulder ook voldoende lengte heeft. Maar ja, in de bewegingen net ietsje wat trager is. Maar goed, dat gaat nu goed. Kios mag dit dus absoluut niet weggeven. Nu wit-blauw achter de korf inderdaad. De wal zijn duidelijk aan het zoeken en het gaat weer over de heren inderdaad. De dame inderdaad, Marit Bossen van Wit-Blauw staat nu inderdaad in het andere vak. Nu tegenover Rosanne Huiskes, de eerste helft stond tegenover Monique Huiskes. Die hebben elke wedstrijd ongeveer dit seizoen tegen elkaar gespeeld. Monique Huiskes vindt dat niet erg. Een lekkere tegenstander, ook groot. Maar ja, Monique is iets bewegelijker en kan lekker schieten. Ook vandaag Monique Huiskes alweer goed voor 5 doelpunten, waarvan 3 lekker van afstand. Heerlijk, nu wordt inderdaad... Wit-Blauw weet nu wel inderdaad wat een langere aanval op te zetten. Dat heb ik bijna de hele wedstrijd nog niet gezien. Inderdaad, die kunnen ze nu wat langer spelen. Komt misschien ook dat de heren iets afgewisseld zijn, waardoor er wat meer wisseling nu is. Niet meer naar één punt spelen. We kijken duidelijk inderdaad van hoe we gaan spelen. Wel statisch, stilstaand. Meer stilstaand inderdaad. En over de lange armen van Jan Oheinbring worden getracht inderdaad die kans te nemen. Goed. 6 minuten op de klok. Ik weet niet of hij net stil is gestaan bij de time-out. Het zal dan 6-7 minuten zijn. Ja, en uiteindelijk heeft Fleur Pruim de Kios balbezit gebracht. Wordt naar de aanval gebracht. En het tempo gaat direct een stukje naar boven. Want Kios speelt duidelijk een tempo hoger dan Wit-Blauw inderdaad. Dus nu weer inderdaad alweer Monique Huisjes van afstand. En ja hoor, dat is Monique Huisjes alweer inderdaad hier met 15-24. Ik weet niet of ik inderdaad gewoon door kan praten of dat we nog moeten schakelen.
0: Nee, we hoeven niet te schakelen, dus...
1: Oké, nou dan praat ik hier even een poosje door. Kios inderdaad dus hier op 15-24 door weer inderdaad een fraaie afstandsverver van Monique Huiskes inderdaad. Kios heeft het eigenlijk de hele wedstrijd volledig onder controle gehad. Geen enkel moment in de problemen geweest. Vanaf de 0-2 al inderdaad was het eigenlijk al redelijk duidelijk. Ook hier nu wel weer wit-blauw inderdaad van afstand. En Jan Oheim met zijn lengte tussen de twee andere hierin. En de bal wordt weer opgebracht naar de Kios aanval waar Kios... de bal over de zijlijn gegooid inderdaad. De paas op Janneke de Lange van Monique Huiskes was iets te scherp. Goed, Kios coach Frank Wachter, die kan er inderdaad om lachen. Inderdaad, dit gaat is natuurlijk... Oh, kijk, en als je het zo herstelt, Monique Huiskes die inderdaad... die was Janneke de Lange die inderdaad volgens gewoon naar de korf door kan lopen. Maar denkt, ik moet toch stoppen. Maar nee, die had gewoon door kunnen lopen en de kans kunnen nemen. Maar goed, Kios dus toch alweer in balbezit... Dus inderdaad, nu een mooie bal van Monique Huiskes achter de klas op Danny Dingstee. En die maakt inderdaad de 15-25. Hier die wordt inderdaad ook aanwezige publiek van Kios kant inderdaad hier bij deze overwinning. Kios blijft dit seizoen inderdaad tegen wit-blauw 4 wedstrijden ongeslagen. 3 keer winst en 1 keer gelijkspel. Ja, als het voorafgaand aan het seizoen inderdaad verteld was dat Kios 4 keer van tegen wit-blauw ongeslagen zou blijven... was al inderdaad denk ik een groot vraagteken gezet. Maar goed, Kios heeft inderdaad zeker vanaf de zaalcompetitie zich heel goed ontwikkeld tot inderdaad een terechte zaalkampioen. En laten we dat op het veld nu ook zien inderdaad in die ereklasse, in de degradatiepool, zo we dat noemen. Maar goed, het is inderdaad voor de ene ploeg is het een degradatiepool, voor de andere is het een promotiepool om te zorgen dat je in een jaartje inderdaad in het najaar straks ook in de ereklasse kunt spelen. En dan echt tegen de toppers die nu in de kampioenspool voor de kampioen van Nederland spelen. Nu Martijn Ziel van achteren. Isa Mulder is inmiddels weer in de aanval in de ploeg gekomen voor Rosanne Huiskes. Oh, dat is een te slappe paas van Isa Mulder. Inderdaad, op Martijn Ziel die voor de kwart wegtrekt. Martijn Ziel, ja, de oudste van de ploeg. Maar vandaag laat zien dat hij inderdaad zo fit is als een jonge, ja, jonge god, zullen we zeggen. Weet ik niet hoe je het wilt noemen, maar... Dus inderdaad, verdedigend en aanvallend zit hij erbij. Vorig seizoen had hij nog wel zo'n moeite mee, maar hij is duidelijk dit seizoen weer in qua fitheid weer naar zijn oude niveau gegaan. En dat is allemaal inderdaad, ook al dankzij inderdaad de trainers die inderdaad Kios goed scherp en hard laten trainen. Maar daarbij ook het oog hebben voor het plezier. En dat straalt er van de ploeg af. Iets wat ze inderdaad in het najaar, toen ze wel kampioen werden in de hoofdklasse om naar de Eredivisie te promoveren en eigenlijk wel een beetje kwijtraakten. Maar goed, het is nu inderdaad Kios. Wit-blauw probeert het weer tot een goede aanval te brengen. Het is wel statisch, je hebt inderdaad wat draaien om elkaar om de korf heen. Wel de wit-blauw rebound. De bal wordt naar de achterkant van de korf gebracht. Schot van de dame, ook op de achterkant. Ik denk dat het aantal doelpunten van wit-blauw dames van de 15 doelpunten... Als het er al twee zijn, is dat veel, denk ik. Inderdaad, het kon zelfs nog wel eens minder zijn van de wit-blauw dames. Dus dat is eigenlijk het grote verschil vandaag met Kios. Nu inderdaad al een mooie paas inderdaad, naar de zijkant. En die wordt inderdaad afgesloten door de nummer 12 van wit-blauw. En die heeft er denk ik wel al... nou, misschien is dit zijn zevende of de achtste wel al. Heeft hij de helft van het doelpuntenproductie gemaakt vandaag. Inderdaad, nu Martijn Ziel voor achter de kwart. Kort, maar goed, met Jan of Heijn onder de kwart heb je die bal altijd al gauw inderdaad met die lengte. Nu Jan of Heijn met buiten, nee, toch niet inderdaad voor de kwart schieten met Isa Mulder afstand. En Isa Mulder die pakt haar doelpunt ook mee. Ja, dat is de kracht van Isa Mulder inderdaad. Prima schot inderdaad. Zeker vanuit de kwart wegstappen inderdaad. Maar werd goed door de heren in stelling gebracht. Mooie korte beweging, lekker schot. En hij krijgt ook inderdaad van de dames van wit-blauw de ruimte om het schot te nemen. Kios weer op 16-26. Het is inderdaad... ja, en Kios heeft alweer de bal inderdaad. Fleur Pruim via Rozan Huiskus nu weer naar de aanval toe. Op Danny Dingstee. En inderdaad, direct weer huppakee draaien. De bal gaat en de bal ligt dan weer aan de andere kant van het vak. Dus, ja, ik kan bijna niet tegen praten, ondanks dat mijn tempo van praten hoog is. Goed, met Monique Huiskus en Danny Dingstee gaat die bal steeds van links naar rechts, van de ene kant van het vak naar de andere kant van het vak. Hoewel ze de bal nu weer kwijt zijn. Wit-blauw inmiddels van achter de korf. En die gaat er weer overheen. Rebound voor wit-blauw. Probeer nu ook het tempo ietsje hoger te brengen. Schieten wel van ver die heren. Oh, ze zijn wel, nu wel even wat meer aan het fluctueren. Niet helemaal direct de rebound vastzetten. Nu wel weer inderdaad weer van afstand. En ja, dat is de bal weer voor Kios. Inderdaad, de klok die telt hier in de seconde al af. Maar dat is denk ik niet helemaal de juiste tijd. Dus heb je denk ik nog een kleine 2 minuten te spelen. Dan schat ik in... Ja, en Marijn van Overveld die een hele goede wedstrijd speelt inderdaad. Vooral aanvallend goed meedraait en dergelijke. Vredend heeft hij misschien wat veel doelpunten tegen gekregen van de nummer 12 van Wit-Blauw. Maar hij pakt nu ook zijn doelpuntje mee. Je zag het inderdaad aan zijn lichaamsbeweging ook dat hij inderdaad toch inderdaad ook nog een doelpuntje. En het is nu inderdaad aan de Wit-Blauw kant inderdaad ook weer een doelpunt. 17-27. Stijn van der Linden mag ook nog even meedoen voor Martijn Ziel. Inderdaad, krijgt ook nog even een minuutje om te spelen. Inderdaad, heeft inderdaad op het veld ook wel eens even meegedaan. Stijn is inderdaad een prima aanvaller, verdedigend inderdaad wat zwakker inderdaad. Maar dat is hier. Maar inderdaad alweer inderdaad. Fleur Pruim die inderdaad ook weer, die heeft ook wel redelijk wat doelpunten gemaakt vandaag. Een paar vrije ballen, een paar afstandsschoten. En nu weer lekker van afstand in de goede kaart. 17-28. Ja, dat lijkt wel een zaalkwart wel met 28 doelpunten inderdaad. Zelfs scoren inderdaad. Aan de andere kant gaat hij, nee, oh, hé. Hey. Kios even een keer. Niet rebound in het duel waar we duidelijk de lengte viel. Hier wordt een strafschop gegeven. Tegen Monique Huiskus. Iets in de lijn stapt bij de doorbraak van de dame. Dat is inderdaad een terechte strafworp. Ze keek even verbaasd, maar ja goed, er is geen aanleiding om flink te produceren. Oh, en die bal gaat tekort op de voorkant. Dus Kios kan inderdaad hier nog even proberen. Nu geven de scheidsrechter aan nog 1 minuut, dus inderdaad nog 60 seconden. Kijk of Kios inderdaad er nog 17-29 van kan maken. 12 doelpunten verschil, ja, dat is wel inderdaad... Dan hebben we het helemaal niet meer over de doelpunten die vorige week in de laatste 4 minuten nog weggegeven werden. Na 2 doelpunten verschil. Maar als inderdaad hier gewoon 2 keer winst van wit-blauw. Ja, dat is just, ja, oké. Okay. Goed. Fleurplein doorbraak wordt net weggetikt. Maar ook geen strafwoord. Goed, niemand die zuurt inderdaad met 17-28 op de klok. Met nog een half minuutje te spelen. Kios staat hier hele goede zaken doen op weg naar een continuering van het spelen in de Eredivisie. kilo's inderdaad op het hoogste niveau van Nederland straks naar het veld. En als dat zo zou lukken, dan zou inderdaad de derby mogelijk inzitten tegen meervoudig Nederlands kampioen. En op dit moment zelfs de regerend veldkampioen van Nederland, door 46 uit Nijverheen. Ja, nog geen 7, 8 kilometer bij ons, bij Wijnenwolf vandaan. En hier fluiten de scheidsrechters inderdaad voor het einde. Kio speelt een uitstekende wedstrijd. Inderdaad wordt door het publiek ook inderdaad beloond met een mooi applaus. 17-28 hier in Kampen. Kio's op weg naar lijstbehoud in de Eredivisie.
0: Dankjewel Bert voor jouw bijdrage van vanmiddag. Gefeliciteerd met jullie overwinning. En we spreken elkaar binnenkort wel weer. Dankjewel. Ondertussen is Staphorst ook weer begonnen. Ik heb even contact gelegd met Bert van der Sluis. Dus we gaan even naar Bert toe. Bert, zijn er nog veranderingen geweest in de...
2: Bij Excelsior 31 is, even kijken, de nummer 2 is achtergebleven, dat is Stijn Bevenam. Ik zei al tegen jullie dat hij al een keer een kleine blessurebehandeling kreeg. En dat had in zijn gezicht gestoten per ongeluk door Alexander Jankovic. En die maakt nu kennis met zijn nieuwe tegenstander, die een beetje groter is. En dat is, even kijken, Job Schwarzenegger. Nee, sorry, Kaan Agun is dat. En zojuist was er nog een aanval van Excelsior 31. Er was Niels Neemhuis, de man van nummer 20, die een bal heel mooi over Mark Jacht heen leverde. Nu is dat niet zo moeilijk. Mark is niet zo heel groot, maar hij deed het toch maar even. En daar kwam uiteindelijk net niet zoveel uit. Maar goed, Excelsior is natuurlijk wel een club die nu op zoek gaat naar een goede aanval. En waar ze mee bezig zijn, sorry, zijn natuurlijk op zoek naar een doelpunt waar ze dan in ieder geval weer de 3 punten mee zouden kunnen bijschrijven. En die hebben ze hard nodig, want zoals gezegd, ze doen mee voor een degradatie. En dat kan een rechtstreekse degradatie worden, dat kan ook via na-competitie. Maar goed, mochten ze vandaag van Staphorst winnen, dan hebben ze volgende week in Urk, hebben ze dan nog een goede kans om er toch een directe... degradatie kan lopen en dan zal Urk de kind van de rekening zijn. En het is 2-1 van Jan Hekkert, maar de bal is buiten het spel, helaas. De bal werd mooi gecombineerd door Staphorst, alleen de bal die op de voeten van Jan Hekkert kwam, die ging net helaas, Jan kwam net achter de verdedigers te staan. Dus nee, het is op dit moment, en terwijl Excelsior nu al direct in de tegensteep in de handen van de keeper van Lex Winkler schiet, is het na 49 minuten 1-1.
0: Ja, dankjewel Bert. We gaan even, ik denk even 2 plaatjes draaien en dan komen we daarna nog even bij je terug, vlak voor het nieuws van 5 uur.

0: Ja, en dat waren de Backstreet Boys met We've Got It Going On. En daarvoor kon u nog even luisteren naar Morgan Wallen met Love Somebody. De enige wedstrijd die nu nog aan het spelen is, dat is Staphorst. Dus we gaan net voor het nieuws nog even een keertje bij Bert van der Sluis langs. Bert, kom er maar in.
1: Ja, waar het op dit moment Excelsior 31 is, wat iets gevaarlijker is dan Staphorst. Hoewel Staphorst zou zojuist de 1-2 dacht te kunnen noteren. Maar goed, dat was een buitenspel door. En zojuist kreeg Staphorst een momentje dat je dacht, oh, dan kunnen ze een mooie aanval opzetten. Alleen die bal die werd met de hand meegenomen, schijnbaar door Jan Hekken. Ja, en wat we ook zien is dat we aan de zijkant een aantal wisselspelers van Staphorst, of in ieder geval een aantal spelers hebben die mogelijk in zullen gaan vallen. En onder hen Stil Kramer, de middenvelder uit Groningen. En dan hebben we ook nog Frank van den Burg, ja, die toch het kind van de rekening werd van David Bouwmeester in de opstelling kwam te spelen. En Ruben Westert, de man uit Toetangen, die warm loopt. En ik moet zeggen, de laatste weken hoor ik van hem uit de tweede aardig goede verhalen. Dus ik hoop dat hij ook zijn steentje kan bijdragen in misschien toch wel een keer een overwinning van Staphorst hier op de Koelbelt. En in het verleden hebben we natuurlijk wel vaker gewonnen. En je moet eigenlijk tegen de ploeg die zo laag staat misschien ook wel toch wel de 3 punten meenemen. Alleen bij Staphorst is het natuurlijk wel... Ja, het heilige vuur raakt toch een beetje weg. Want dat doof toch wel een beetje als het eigenlijk niks meer te winnen valt. Als het eigenlijk niks meer te winnen valt. Ja, hooguit een paar posities. Maar toch, Excelsior 31, zoals gezegd,

0: 59 minuten gespeeld. Het is Excelsior 31 wat voorzichtig op de middenlijn wat in en weer speelt. Het probeert een steekbal rechtdoor te geven, maar het is de overijverige vandaag, de overijverige Mark Jacht, die de bal toch weet te winnen. Een Stappers zoekt nu de aanval, maar ook dat gaat nog niet heel erg voorspoedig. Dan zoekt de diepe bal. En ja, dan komt nu toch in één keer een diepe bal van Alexander Jankovic naar de linkerkant. En die bal blijft in de 16 meter gebied. En het is Sam Krauter die de bal voor zijn linkerpoot heeft. Geeft hem terug aan Jankovic. Komt de bal, komt terug. En nee, die wordt door keeper Kevin Rijming gepakt. En want het was Demersgraden nummer 7 van Stappers die onder de bal doordeed. Dus ja, op dit moment nog een 1-1 na zo'n beetje 59 minuten gespeeld te hebben.
1: Ja, dankjewel Bert. We gaan even verder met de muziek en daarna denk ik naar het journaal of het nieuws.
2: Dit is DNA.

Ja, dat was Even Schuilen van Miss Montreal. Nou, ik kijk even naar de klok. En zoals het er nu voor staat, dan lopen we zo naar het nieuws toe. Nog een kleine 50 seconden, denk ik. We zetten hier de dingen vast klaar voor het nieuws. En dan komen we na het nieuws weer terug met een update vanuit, of vanuit Staphorst, zou ik zeggen. Maar vanuit de reizen van de wedstrijd Excelsior 31, Staphorst.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude dorp 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de controlestaan rijden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Wij zijn DNO.
5: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
21: DNO.
22: Dit is DNO Sport. Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
4: Ja, en inderdaad, u luistert vanmiddag nog steeds even naar DNO Sport. Vanwege het feit dat de wedstrijd Excelsior Staphorst vanmiddag pas om 3:30 is begonnen. Dus dat betekent dat we wat verder over het nieuws heen komen. Ik heb net even met Bert van der Sluis gesproken. We gaan denk ik vanmiddag nog eventjes door tot zo'n 4:50. Inmiddels heeft hij mij geappt dat er wat wissels zijn geweest. Schra, Krauter en Bouwmeester, die zijn eruit gehaald. En daarvoor in de plaats is Kramer, Westert en Van den Burg weer ingekomen. Ik moet even de verbinding weer herstellen en dan komen we zo meteen met Bert van der Sluis weer bij u terug.

0: Ja, en dat was Ed Sheeran met Shivers. Ondertussen heb ik de verbinding weer met Bert van der Sluis, met de wedstrijd Excelsior Staphorst. Bert, vertel het eens.
1: Ja, ik probeer hem even bij te praten. Staphorst heeft een aantal kansen gehad, zojuist wat Alexander Jankovic die werd nog even de Jesse Keur, de laatste man van Excelsior 31 om zijn boven gelopen. Maar goed, de vrije trap die daar kwam, die leverde niet zo heel veel op. Terwijl nu in één keer de bal naar Sul Kramer gaat. Dus Sul Kramer die zoekt Mark Jacht op, die net onder hem door kwam lopen. En maar ja, Mark Jacht die struikelt nog in de bal. Het ziet er een beetje knullig uit. Maar het is de nummer 3, Lucas van Beek, die daar volgens mij ook nog moet lachen en de bal over de achterlijn ziet gaan. En dan is het ja, de doeltrap voor Excelsior 31. Dus de bal ligt op de 5 meterlijn en ja, Excelsior zoekt toch aan de voorkant naar wat extra mogelijkheden. Dus ja, er zijn wat middenvelders die wel naar voren meeschuiven. Maar goed, het hoofd van Kevin Peppels, de topscorer van Excelsior 31, was gezocht. En ja, helaas komt er niks uit voor hun dan. En de bal wordt ook genomen door Staphorst. Maar ook Staphorst is hier niet zorgvuldig en Milan de Koe verliest de bal aan... Even kijken, de nummer 15, dat is Kaan Aygun. En ja, dat is ook een invaller bij Excelsior. En ja, Excelsior pakt nu toch de bal de middenlijn erover en zoekt naar de linksbuiten. En dat is in dit geval Kevin Peppels. Maar Dirk Muis op zijn weg. Waardoor ja, Staphorst uit kan verdedigen. En het is nu in één keer een bal die naar Jan Hekkert gaat. En Jan Hekkert is vandaag misschien wel de beste speler op het veld. Is ja, natuurlijk technisch zeer, zeer begaafd en zag dan ook beloond worden met een overstap naar ja, een tweede divisieclub. En dat is de treffers uit Groesbeek. Maar ja, die bal die schoot hij, kreeg de bal in één keer in zijn voet en die zag keeper Tegna eindelijk ver van zijn doel staan. Maar hij schoot de bal tegen het hoofd van de middenvelder van Excelsior 31. En dat was even kijken, nummer 11 van Kai Wesseling. Maar ja, inmiddels is Staphorst de bal weer in bezet via Alexander Jankovic. De bal was gezocht weer naar Jan Hekker, die vandaag aan dijk van de wedstrijd speelt. Ja, het komt er alleen nog niet helemaal uit bij Staphorst. Het is een beetje hetzelfde riddeltje als in de eerste helft. Staphorst is wellicht iets beter. Af en toe dan komt Excelsior er een keer uit, maar er zijn meer paniekaanvallen. En dan, ja, het is niet voetballen, het is niet fantastisch. Maar Staphorst is wel beter. Alleen ja, je moet het dan ook uitdrukken in doelpunten. Dat is iets wat we nog niet doen. Maar we zien hem weer warm lopen. Mike Peenstra, natuurlijk de grote verrassing van dit seizoen. Dat hij in één keer bij Staphorst aan kwam lopen. Ja, en Mike Peenstra die heeft slechts één doelpuntje gemaakt. Zag zijn contract helaas niet verlengd worden. Maar ja, is altijd, als je hem inbrengt, heel gevaarlijk. En vooral tegen de zwakkere verdedigers van Excelsior 31. Want zo mag ze eigenlijk wel een beetje bestempelen. De zwakke verdedigers van Excelsior, zoals gezegd. Ja, ik denk dat die het nog heel moeilijk te krijgen als Mike Peenstra, die natuurlijk topfit is, ja, als hij erin gaat komen. Maar op dit moment wordt weer Jan Hekkert gezocht. Jan Hekkert die zoekt de diepte. En je vindt dat aan de zijkant bij, nee, toch niet, helaas, toch weer via de verdediger. En die bal die komt weer bij keeper Kevin Rijmelijk, die bal lang geeft. Ook weer naar een van de voorwaartsen, naar de invaller. Dat is Simon Seppenwolde, die erin kwam van Job Scherpeneker. Maar ja, het is een wedstrijd die zich kenmerkt door ballen die heel vaak heen en weer vliegen, maar eigenlijk niet echt heel goed voetbal. Dus de stand is nu na 80 minuten gespeeld te hebben 1 tegen 1.
0: Ja, dankjewel Bert. Dan gaan we nu nog even een stukje muziek draaien en dan komen we straks nog even bij je terug.
2: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Yeah! Dit is DNO Sport.

0: onderbreken de muziek eventjes. We gaan nog even weer terug naar Bert. Bert?
1: Ja, dat is een, dat is toch wel een beetje een verrassende uitslag. Of in ieder geval tussenstand nu. Dit is de 2-1 die genoteerd was door, even kijken, de nummer 11 van Excelsior 31. En dat is Kai Wesseling die in de 80e minuut de 2-1 binnen schiet. Ja, wat ik zei, het was misschien niet helemaal goed wat Excelsior liet zien. Alleen wat Stappers hier verdedigend liet zien was misschien ook niet al te best. En de hoek werd uitgekozen. En het is nu Alexander Jankovic en die komt op Kevin Rijming. En het is nu Jan Hekker die de bal nog een keer van zijn linker ziet te krijgen. En bal wordt van richting veranderd. En die bal gaat net voorlangs. Stappers had binnen 2 minuten gewoon direct weer een 2-2 kunnen noteren. Maar het is misschien wel een beetje voetbal aan Stappers. Alleen het is nu wel een leidend Excelsior 31. En dat is wel leidend met de korte ei. Sorry, niet met de lange ei, de korte ei. Dus het is Stappers wat nu een hoekschop mag nemen. En dat doet dat via Alexander Jankovic. En de bal wordt net naast gekomen door Milan de Kroes. Dus het is inmiddels, even kijken, 2-1 dus en 82e minuut.

0: Ja, en dat was L. DeBarge met Who's Johnny. Zoals je weet zijn we nog steeds eventjes verbonden met de wedstrijd Excelsior Staphorst. Inmiddels is daar weer een wissel geweest. Jacht is eruit gehaald en Veenstra is daarvoor in de plaats gekomen in de 83ste minuut. Het spant er wel een beetje om. Ondertussen is de stand 2-1 geworden voor Excelsior 31. En ik wil even kijken of Bert nog hangt en of hij nog wat een beetje bij kan praten. Bert, ben je er nog?
1: Ik hang zeker nog. En zojuist werd er een bal heel netjes teruggehaald door Kevin Peppels. Dat was net voor de goal, moet ik zeggen. Hij leek de bal over de achterlijn te lopen, deed dat niet. Hij haalde de bal onder zijn voet door, werd naar de zijkant gespeeld. En uiteindelijk werd daar wel de 2-1 gemaakt. Dus dat was echt een hele bekeken goal. En dat een beetje tegen de verhouding in, wat ik al zei. Maar ja, Staphorst heeft deze wedstrijd heel eerlijk veel beter kunnen voetballen dan Excelsior 31. Alleen ja, het drukt het niet uit in de stand. En het is wel jammer. Maar goed, ja, bij Staphorst gaat het natuurlijk erg gelukt. Nergens meer over. Maar goed, die mag eigenlijk van zo'n ploeg als Excelsior 31 niet verliezen. Maar goed, aan de andere kant, voor de winterstop was Excelsior 31 de enige ploeg die Staphorst echt door had. En toen Staphorst met een 0-3 nederlaag van de stand afstuurde. Op de eigen noordenslag. En zullen we gedacht hebben van als we op deze manier dezelfde tactiek toepassen, dan heeft Staphorst weer moeite met ons. En dat lijkt ook zo te zijn. En het is zojuist trouwens ook nog Vincent Zwieke verdediger van Excelsior 31, die Mark Jacht eerst onderuit haalde. Ja goed, Mark Jacht vond, die stond wel op de nominatie om gewisseld te worden. Want Mike Veenstra liep, zoals ik al zei, al warm. En die kwam er dus ook in voor Mark Jacht, die eenmaal in de benen direct naar de bank kon vertrekken. Maar er was nog geen 3 meter verderop. Dus die zit inmiddels ook uit te rusten. Een lange bal van Sil Kramer naar de linkerkant. En ook dat is weer een prooi voor keeper Kevin Reinders. Ja, Staphorst probeert het wel. Alleen is niet echt heel goed met het afwerken. En ook zeker niet echt goed met het verwerken van de bal. En de pasen die komen niet echt goed aan. Dus ja, op dit moment is het dan toch nog echt zelfs in de netten van toch weer de bal heel erg lang speelt. Er is Frank van der Burg die de bal wel raakt, maar dan eigenlijk de bal mist. En dan is het Kevin Peppels die met een enorme curvebal, net een meter of anderhalf, 2 naast te doen, schiet. Dus stand nog 2-1 na 86 minuten. Dus we hebben nog een paar minuten te voetballen, maar dat, gaan we even kijken hoe zich dat gaat ontspannen.
0: Oké, gaan we dat doen. Bert, dan blijf je nog eventjes hangen. Dan doen we nog één plaatje en daarna bereiden we er een eind aan.

0: Ja, dat was ook weer hele bijzondere muziek van Verder Le Grand met One Two Step. We gaan nog even terug naar Bert van der Sluis voor de laatste minuten. Bert.
1: Ja, dat klopt. Het is zojuist Kevin Peppels, de spits van Excelsior 31, de topscorer ook, sorry, van Excelsior 31, dat wil ik eigenlijk zeggen. En hij werd vervangen door Jaden de Jonge. En ja, dat is ook weer een youth-exponent. We hebben een hele, hele grote jeugd hier. Heel veel spelers in Excelsior, vanuit Excelsior 31 jeugd. Alleen, ja, het is dus Kevin Peppels die even de kind van de rekening is, maar die liep al wat te hupsen. Dus ik had het idee dat hij al een beetje last had van zijn benen. Dus misschien al van de keeper, van de trainer een goede verstandige beslissing geweest. Terwijl het nu stappers op de middenlijn is met de bal aan de voet van Jan Hekker. Die bal vaart de bal in de voet van Dirk Muis. Zoek aan de rechterkant Mike Veenstra. Je hoort het niet al. Kom op Mike, kom op Mike. Mike moet acties maken. En dat weten we. Mike doet dat heel graag bij iemand door de benen. Maar dan met de modellen en niet. En de spelers die beginnen natuurlijk Mike Veenstra ook steeds beter te gaan kennen. Want ja, Stappers heeft natuurlijk een eigen media platform met YouTube beelden. En ja, die beelden is leuk voor de toeschouwers. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor een tegenstander is dat wel te zien wat een speler als hij dan kan. En dat is Jan Hekker. Jan Hekker zoekt de verdediging op van Excelsior 31, maar die komt zojuist ingevallen in de jongen tegen. En de bal springt er terug in de benen van, sorry, in de voeten van Dirk Muis. En Dirk Muis die mist de bal eigenlijk een deels in Vincent Schmid, de speler van Excelsior 31, neemt de bal over. Wat wordt geduwd en getrokken en Excelsior 31 heeft het er niet mee eens. Maar ja, want op de eigen helft schieten ze daar ook niet zo heel veel meer op als ze daar een vrije trap zouden krijgen. En dat is met de Skjeldenk. De Skjeldenk zoekt veel Kramer. Veel Kramer zoekt een voetbal in oplossing, maar speelt de bal ook weer in de voeten van de middenvelder van Excelsior. En het is een lekker Veenstra die de bal gewoon ijskoud onder de springende spits van Excelsior doorspeelt. In de voeten van Frank van den Burg, die inmiddels alle poosje op het veld loopt. En Jan Hekker die een lange bal heeft. Maar die bal werd opgevangen door Sander Haar, de rechteraanvaller inmiddels van Excelsior. En de bal gaat naar Kai Wesseling, de man die zojuist de 2-1 maakte. En die bal die wordt net, ja, helaas, voor Stappen, voor de Kroemen, Lex Veenstra, die een hele goede wedstrijd keepte. Maar die raakt de bal eigenlijk volledig verkeerd. En die bal werd dus eigenlijk door hem in het doel getikt. En het is wederom Kai Wesseling die de bal tot een 3-1 voorsprong verwerkt. Ja, en dan gaan we volgende week toch op Urk plaatsvinden. Wat gaat er gebeuren? Want Urk pakt de 3 punten. En Excelsior pakt ook 3 punten. Ja, dan zeggen ze dat niet goed, maar dan is waarschijnlijk toch nog een is Urk er toch niet voldoende aan. Hoewel de muziek hier nu heel hard staat en ik het eigenlijk niet meer goed kan verstaan. Maar het is dus 3-1 nu na 90 minuten. En ik denk eerlijk gezegd dat de scheidsrechter het wel eens vindt. We hebben vandaag een wedstrijd gezien van Stappers. Af en toe best wel goede dingen liet zien. Alleen, drukte nog niet uit in de score. En toen er 2-1 werd, probeerde Stappers nog wel wat. Maar ja, Excelsior die rookt bloed waarschijnlijk. En maakt daar nu toch met een 3-1 een einde aan voor alle goede wil van Stappers. En het is toch nog Alex Jankovic die de bal nog even af mag trappen. Verwacht ergens een fluitsignaal. Maar goed, dus natuurlijk wel 3-4 keer gewisseld. En de klok liep echt precies net op 90 minuten. Dus we gaan het zien. Het is inmiddels ook Dirk Muis die naar voren is gepasseerd. En het is nu de bal weer in de verdediging. Voeten van de verdediger van Excelsior. Maar het is toch weer Jan Hekker. Jan Hekker die de bal weer ontfutselt aan een van de voeten van de Excelsior-verdediging. Mike Veenstra die de bal weer meeneemt. Mike Veenstra die gaat kijken. Die gaat de bal meegeven aan Alexander Jankovic. Aan de rechterkant. In de hoek, richting de corner lag iets verderop. Nee, neemt de bal mee. Kost een sterke linker. En er vindt er achterin Milan de Koe. Die de bal net een beetje verkeerd raakt. En waardoor de bal via een verdediger van Excelsior 31 wordt overgedraaid. En we hebben toch nog een corner. Een mogelijkheid voor Stappers om misschien de pijn een beetje te verzachten. En de 3-2 binnen te werken. Maar dat gaat nog wel even duren. Want de bal gaat helemaal naar de overkant. Naar de andere kant van het veld. En terwijl dat eigenlijk aan deze kant gebeurde, dat is misschien wel een beetje vreemd. Maar ja, Excelsior 31 is er wel blij mee, want dat kost natuurlijk nu veel tijd. Even kijken, de bal van Jankovic. Die gaat hij vinden. Hij zoekt het hoofd van... Dat is Westen, nee. Westen raakt de bal niet, dus dat was de verdediger. Maar om nu telt Engels die de bal een beetje verkeerd raakt en de bal nog een keer omhoog komt. En het is een eke stamper Haardmeek, die staat meters bij de spel. Dus, zoals het nu lijkt, dan is het nu wel een beetje gebeurd met een 3-1. Zal dan een 3-1 eindstand worden van Excelsior 31. En volgens mij degradeerde ik dan, want dan het verschil was 4 punten. En Urk pakt weliswaar 3 punten bij de nummer laatste die al lang gelegen is in H27. Maar ja, als Excelsior hier de punten tegen Stappen pakt, dan is Urk sowieso rechtstreeks gedegradeerd. En dan moeten we even kijken hoe dan de na-competitie gaat verlopen. Maar goed, er zijn nog meerdere wedstrijden aan de gang. En we hebben natuurlijk TUC en de Huizen, die ook toch wel behoorlijke problemen hebben, zeg maar, om de punten te halen. En ik kan er op dit moment even nog niet alles van zeggen. De bal was ook weer over de achterlijn. De stap was niet verwerkt door Frank van den Burg, waardoor Excelsior 31 naar een corner mag gaan nemen. En ja, dat zijn echt de slotfases, de laatste momenten in deze wedstrijd, denk ik zo'n beetje. En dan gaan wij zometeen de koerbelt verlaten. En ik moet zeggen, het was een hele lange weg om hier naartoe te komen. En ik hoop dat ik met anderhalf, 2 uur gewoon lekker naar thuis ben in dit geval. Maar het is Stamperhaar die de bal in de hoek vasthoudt. En de bal meegeeft aan Kai Wesseling, de man van de 2 goals. En die schiet hem nu keihard in de korte hoek op de handen van keeper Lex Veenstra. Maar de bal wordt door Lex Veenstra weggewerkt. En het is toch Milan de Koe. En Milan de Koe geeft de bal mee aan het zwemmen van de kant. De rechtsback, dit geval vandaag uit Meppel. En die speelt Jankovic nog in. Jankovic zoekt nog even en die soleert om 2 verdedigers heen. Alleen ja, komt er nog 3 of 4 tegen en wat dan heel moeilijk. Het is Mike Veenstra. Mike Veenstra werd hevig naar zijn shirt getrapt en krijgt nog een vrije trap mee van scheidsrechter. En ja, vanaf de rechterkant, net buiten de 16 meter, Mike Veenstra gaat richting de penalty schip zo'n beetje. En het is Alexander Jankovic die de bal mag nemen. De bal komt iets verder achteruit te liggen. De scheidsrechter heeft gezien waar het gebeurd was. Misschien een stap nog met een paar van de jongens uit de luchtmacht. Ze zijn gevreesd. Dirk Muis onder andere, Wieland de Koe, Mike Veenstra. Dat zijn toch goede koppers en ook een Fjeld Engbus. Maar 2 maals minuutje van Excelsior, is dat voldoende? De bal van Jankovic komt voor en het is net over. Het is een buitenspel overigens. Het was Ruben Wester die de bal raakte, maar net van dichtbij overkopte. We gaan kijken wat de scheidsrechter van dienst ervan gaat maken. Wil hij nog langer laten spelen? Ik denk het haast dat het wel een keer klaar is. Maar we gaan het zien. Kevin Rijnbeek de bal weer naar voren duwt met zijn handen. En die gelooft het eigenlijk ook wel, dus hij neemt het alle tijd. En hij probeert toch de bal nog wel, dat doet hij ook. Hij geeft hem lang naar de linkerkant en hij zoekt daar Stijn ter Haren, de man die vandaag heel efficiënt was bij Excelsior. Door elke keer net een goede bal te geven en waar toch ook wel eens gescoord werd een aantal keren. 2 keer van de 3. En het is inmiddels Simon Seppenwolde die gezocht wordt. Die is Leemhuis op het middenveld. En dan de Jasper Veldkamp, de captain. Maar er komt er in één keer een diepe bal op Aygun. En Aygun die staat buiten spel. Dus nu een vrije trap voor Staphorst in ieder geval. En dat is nog binnen de 16 meter voor Staphorst. Het is Frank van der Kamp die de bal terugspeelt met Lex Veenstra. Dat de bal weer terug naar Frank van der Kamp. En dan is het Ruben Wester die ook weer combineert samen met Frank van der Kamp. En weer naar Jankovic. Jankovic weer naar Veenstra. Jankovic weer naar Van den Burg, sorry. Veenstra krijgt de bal ook niet. Wat is overgeslagen door Hekker. Maar het is ook weer Lucas de Beek, nummer 3 van Excelsior 31, de verdediger. Excelsior houdt de bal slim in de ploeg. Neemt daar de tijd voor en gelooft het verder wel. En ik heb inmiddels nog Stappers, denk dat Stappers de hoop ook wel opgegeven heeft wat we hier hebben gedaan. En dan komt in één keer Simon Seppelmoor, die komt binnen doorgestoomd. Maar schiet de bal over en wordt niet aangeraakt door Lapsenza. En het is de tijd dat hij die afluit na een, toch wel een beetje vreemde wedstrijd, moet ik zeggen. Maar 3-1, slechte uitslag toch wel. In het geval van Excelsior 31 onder Hoogspan is ook 3-1 te maken. Tegen geduchte tegenstander in de vorm van Stappers. Dan hebben ze ook gewoon knap gedaan. En denk dat we zometeen gaan afsluiten. Maar ik wil in ieder geval voor mezelf even iedereen bedanken die ons geholpen heeft met ondersteuning voor onze wandeltocht hier naar Excelsior Reizen. Wat uiteindelijk €8150 in ieder geval opgeleverd is. Maar ik hoorde net al dat het zelf nog loopt. Dus wat mij betreft is het dat we wel geweest hier in Reizen. Ik moet zeggen dat ik ergens ook wel blij ben dat het nu afgelopen is.
0: Ja, dankjewel Bert voor jouw inbreng voor vandaag en zeker met de geleverde prestaties. Zeker ook omdat je nou eigenlijk al meer dan 15 uur volgens mij in touw bent, achter elkaar, als ik het goed heb. Dus wat dat betreft verdien je wel een goede thuisreis en mag je gauw weer met de bandjes omhoog. Ja, jij ook een goed weekend en bedankt voor je inbreng. Dag Bert. Ja, dat was Bert van der Sluis. We beginnen nu, of we kunnen nu aan het einde van de wedstrijd, of van de, wat zullen we zeggen, het einde van de uitzending beginnen. Het is ondertussen, even kijken, 5:30, 6 inmiddels. En ja, waar zullen we mee afsluiten? Ik zal een klein overzichtje geven van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld hier bij DNO Sport. En de uitslagen daarbij horende. U hoorde net nog Bert van der Sluis. Excelsior 31, Staphorst. Die eindigde in een 3-1. De andere wedstrijd was Sportclub Rauwveen FC Ommen. Die eindigde in een gelijkstand met een 0-0. Dan hebben we nog de wedstrijd Vitesse 63, Fit Boys. Die eindigde met een 3-0. En dan hebben we nog de uitslagen van Wit-Blauw Kiosk. Die is uiteindelijk gewonnen door Kios met een stand van 17-28. Dat geeft me nog even de gelegenheid om te zeggen dat er morgen ook gevoetbald wordt. In de klasse 2G Oost speelt de Tukkers tegen Ruinen. In 3M Noord speelt Wakker tegen Sportclub Emmeloord. En in 4C Noord speelt Weerdingen tegen Ruinewold. En op 5A Noord speelt BEW tegen Eijhorst. Maandag zijn we er weer. Dan kijken we even terug op dit weekend, dit sportweekend. En we hopen u dan weer te horen op maandag omstreeks 7 uur.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. En tot zover het nieuws.
5: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld om 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.

0: jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

kunstliefhebbers opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop, een hardloop-evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden, dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer, met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De moeder van de in 2016 naar India ontvoerde Insia demonstreert bij Paleis Huis ten Bosch tijdens Modi's bezoek. De binnenstad van Purmerend is tot morgen nacht veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. Een Iraakse man coördineerde aanslagen op Joodse doelen in Europa. Vermoedelijk onder leiding van Iran, meldt het Amerikaanse ministerie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izz-al-Din al-Haddad, is gedood in Gazastad, meldt het Israëlische leger. En bevestigen familie en Hamas. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Romeo!

is DNO. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

0: naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot Second Life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties,

0: oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. En tot zover het nieuws.
6: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.

0: Zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grens van Tollens de Kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft een hoog sterftecijfer. 80 doden en geen vaccin. In 9 steden verliepen de protesten tegen asielopvang en zorgbezuiniging rustig, met grotere tegendemonstraties in Nijmegen, Leeuwarden en Groningen. In Japan zijn 20 gebruikers van een medicijn tegen zeldzame auto-immuunziekte overleden, waardoor Kisei artsen waarschuwt. 7 mensen raakten gewond nadat een auto inreed op een menigte in het Italiaanse Modena. 2 slachtoffers zijn ernstig gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30.

0: A30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. En tot zover het nieuws.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.

0: en in het zuiden op de A76 geleden richting Aken. Daar bij de grens van Torres een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten. Hormonale chaos? Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Wij zijn DNO.
10: I like that.
9: Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. In Londen kwamen tienduizenden mensen zaterdag samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De Britse minister Streeting stelt zich kandidaat voor het leiderschap van Labour en daarmee voor het premierschap. En een nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft een hoog sterftecijfer. 80 doden en geen vaccin of behandeling. Een Maledivische duiker overleed aan decompressieziekte tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers bij Vavu. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: woensdag en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar vier vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen drie Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. En tot zover het nieuws.
7: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.

0: Zuiden op de A76 geleden richting Aken. Daar bij de grens van Torres een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen.

0: Die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

dit zijn de headlines uit het nieuws. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden te controleren van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay. En in Londen kwamen tienduizenden zaterdag samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie voerde de grootste ordebewaking in jaren uit. In Modena reed een man met hoge snelheid in op voetgangers. 8 gewonden, 2 ernstig, bestuurder aangehouden. Russen voelen zich nu het ongelukkigst in 15 jaar. Door oorlog, economisch achteruitgang en repressie. Maar de helft blijft Sunan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.

0: En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grens van Tollens een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus en ligt stabiel in het ziekenhuis. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden te controleren. Van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay. En in Modena reed een 31-jarige automobilist met 100 km per uur op voetgangers. 8 gewonden, 4 ernstig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie.

0: Zee.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.

0: snelheid zuiden op de A76 geleden richting Aken. Daar bij de grens van Tolse kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus en ligt stabiel in het ziekenhuis. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay te controleren in de zoektocht naar Erik Matthijssen. In Modena reed een 31-jarige automobilist met 100 km per uur op voetgangers. 8 raakten gewond, 4 ernstig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.